0: klimaatregels terugdraait. Vannacht is het droog en zacht, met temperaturen tussen 15 en 18 graden. Morgen wordt het landinwaarts zomers warm met 27 graden en veel zon. In het westen zijn er meer wolken en is het een graad of 22. En dat was het nieuws op 538.
1: 538. De 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
2: Meld je nu aan. Druk

0: 538 Nieuws. 3 uur.
1: De drie mensen die zijn overleden bij de vliegtuigcrash in Duitsland gisteren zijn allemaal Nederlanders. Het toestel was van de vliegschool uit Hilversum. Net over de Duitse grens, bij Roermond, kwam het in de problemen. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Dat zijn twee luchtvaartonderzoekers aan het uitzoeken. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft besloten dat mensen zoals gewoonlijk per post mogen stemmen bij de komende verkiezingen. President Trump hoopte de regels voor briefstemmen strenger te maken voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar dat staat het hof niet toe. Trump claimt dat hij de verkiezingen in 2020 verloor door fraude bij poststemmen. Kinderen onder de 15 zouden maar beperkt toegang moeten hebben tot sociale media. De Europese Commissie komt deze week met wetsvoorstellen. En daarin staat onder meer dat 15-minners niet zomaar meer een eigen account op bijvoorbeeld Instagram of TikTok mogen openen. Donderdag komt EU-baas von der Leyen met meer informatie. En een roedel Afrikaanse wilde honden heeft een record te pakken. Nog nooit legde een landzoogdier zo'n grote afstand af. 4000 kilometer. Het gaat om drie broers die 8 maanden lang op zoek waren naar een partner. Volgens wetenschappers is het een goed teken dat dieren nog grote afstanden kunnen afleggen, ondanks de toenemende druk van de mens. Vannacht is het droog en zacht met temperaturen tussen de 15 en de 18 graden. Morgen wordt het landinwaarts zomers warm met 27 graden en veel zon. In het westen zijn er meer wolken en is het zo'n 22 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. De 538 Stemmenjacht. Speel

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: Europa heeft in Frans-Guyana een raket gelanceerd met 2 klimaatsatellieten. Die moeten wetenschappers helpen de effecten van klimaatverandering beter te begrijpen. Eentje gaat kijken hoe planten omgaan met de opwarming van de aarde. De ander meet de zeetemperatuur om zo weerfenomenen als El Niño beter te voorspellen. De meeste Nederlanders vinden het prima als de belasting op vermogens omhoog gaat. Dat heeft Trouw uitgezocht. Zeker als hierdoor de inkomstenbelasting niet hoeft te stijgen. Dat geldt ook voor kiezers van bijna alle rechtse partijen, zoals de VVD. Maar in de coalitie blokkeert de VVD juist de wens voor een hogere vermogensbelasting. Een Russische zakenman heeft voor het feest van de bruiloft van de oudste zoon van Trump betaald. Dat zegt Trumps zoon zelf op Instagram. Het feest was op de Bahama's en duurde 2 dagen. De zakenman die banden heeft met het Kremlin zou er $100.000 voor hebben neergelegd. Trump zelf was niet aanwezig. En de Amerikaanse actrice Jean Smart heeft op haar 75ste geschiedenis geschreven bij de Emmy Awards. Ze is de eerste vrouw die 5 keer op rij een Emmy kreeg voor haar rol in dezelfde televisieserie. In de serie Hex speelt ze een oudere komiek die gedwongen samen moet werken met een jonge schrijfster. Het is bewolkt, maar droog vannacht en het koelt niet verder af dan een graad of 15. Overdag is het wisselend bewolkt met meer zon in het binnenland dan in de kustregio's. En dan wordt het een graad of 24. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. De 538 Stemmenjacht. Speel mee

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: De man die dit weekend in Rotterdam overleed vlak na zijn aanhouding, reed niet op een gestolen fiets. Hij werd staande gehouden vanwege een melding over een gestolen fatbike. Zijn familie gaat aangifte doen tegen de agenten die betrokken waren bij de arrestatie. Dat vertelde hun advocaat gisteren in het televisieprogramma Pauw en de Wit. Het Belgische Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel geëist tegen een Nederlandse strafrechtenadvocaat, Cem Polat. Hij zou vertrouwelijke informatie hebben doorgespeeld aan een drugsbaron, een van de grootste cocaïnehandelaren van Europa. Polat is het er niet mee eens. Hij zegt dat hij binnen de kaders van de strafwetgeving heeft gehandeld. De politie heeft meer dan 120 tips gekregen over de hack bij Odido van begin dit jaar. Dat hebben ze bekendgemaakt in het programma Opsporing Verzocht. Vorige week lieten ze in dat programma een fragment horen van een van de verdachten. Bij de hack zijn de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. En het Nederlandse format De Verraders is opnieuw in de prijzen gevallen bij de Emmy Awards. Dat zijn de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen. Het programma, dat in Amerika The Traitors heet, won de Emmy in de categorie Beste Reality Competitieprogramma. En dat deden ze voor de 3e keer op rij. Het blijft droog vannacht en het koelt niet verder af dan een graad of 15. Overdag is het wisselend bewolkt met meer zon in het binnenland dan in de kustregio's. Het wordt zo'n 24 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. De 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
3: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
4: Goedemorgen, het is dinsdagochtend op weg naar een nieuwe 538.

somber. My body isn't ready bij 538. Een hele goede morgen deze dinsdagmorgen. Even na 5 uur op weg naar een dag die op veel plekken zonnig begint. In de loop van de dag komt er wel wat meer bewolking bij. Het is 21 tot 28 graden. Dat is best wel warm eigenlijk voor de tijd van het jaar. Lekker. Op weg naar een nieuwe editie van de 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. En tot die tijd gaan we nog even terug naar alles wat er gisteren gebeurde in de ochtendshow. Ja, zo kreeg Florentien een nogal opvallend bericht van de kantinejuffrouw hier bij 538. Wat dat was, hoor je over 5 minuten naar Calvin Harris en Dua Lipa. Dit is One Kiss bij 538.

0: Cat's Eye en Animal bij 538. Goedemorgen, dinsdagochtend. Je bent op weg naar een nieuwe ronde van de ochtendshow. Zometeen om 6 uur zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. En tot die tijd, tot 6 uur, gaan we nog heel even terug naar alles wat er gisterochtend gebeurde.
1: Grappig is, ik hoorde Flo net zeggen, had de kantinejuf nou over jou gedroomd?
2: Ja.
1: Dat is toch een gek iets?
2: Ja, ja, ze was op de snelweg en ze had een soort aanrijding. Werd ze,
3: jou. Ja,
2: en ik was blijkbaar politievrouw.
1: Oh. Ja. Grappig.
2: Gek, hè?
3: Ja, dat is wel
2: maar
3: gek.
2: Maar soms droom je wel eens over
3: je collega.
2: Iemand,
3: ja.
2: Nou ja, over een collega.
1: Jawel, me. Ja.
2: En zij snapt ook niet waarom ze dan over mij droomt. Waarom ik dat dan was. Ja, zo werkt dat.
1: Want je gaat ook niet heel intensief met de collega's uit de kantine. Dat ben je niet de hele dag mee in de weer.
2: Zeker niet.
3: Want weet jij hoe ze heet, de kantinejuf?
2: Nee,
3: zie je?
1: Nee.
3: Ja.
2: Nee, stom, hè?
1: Ja.
2: En dat maar we zeggen elkaar gedag.
1: Ja, tuurlijk.
2: En als
1: nee,
2: toevallig bij het koffieapparaat maak je een praatje. Zo, ja.
1: En toen zei zij, ik heb vannacht over je gedroomd.
2: Ja. Nou ja, dat kan, hè?
1: Ja,
2: dat
1: is zeker.
2: Ook wel zo.
3: Daar zoek je niks achter, maar als een man dat zou zeggen.
4: Ja, dan wordt het meteen alweer een hele...
3: Wordt het gelijk.
4: Ik heb vannacht over jou gedroomd.
1: Ja. Als jij aan de receptie komt, dan zit natuurlijk de beveiliger. S'ochtends. Ja. Dan zegt hij...
2: Het kan ook een nachtmerrie zijn, hè?
1: Nee.
2: Ja, nee, ik bedoel, het kan ook niet leuk zijn.
3: Nou, met jou is het wel leuk.
2: Ja?
3: Ja. Ik heb vannacht over je gedroomd.
1: Jij hebt er ook wel eens over Flo gedroomd.
3: Zeker, ja, en alle seks. En goeie ook.
2: Nou, maar dat heb ik dus wel eens gehad, hè, met de tuinman.
1: Oh, seks?
2: Ja, ja.
1: En goeie ook? Of een droom?
2: Nou ja, toen heb ik dus over hem gedroomd. En ja. Het was hartstikke
1: maar toen heb je het ook met hem gedaan?
2: Ja. Zeker.
1: En je hebt het echt met de tuinman gedaan?
2: Ja.
1: In de droom, of echt in de tuin?
2: In de droom.
3: Oh, niet in het echt.
2: Nee,
1: ik dacht
2: niet.
1: Ja,
2: maar ik heb het wel verteld.
4: Maar je gaat dan naar de tuinman en zegt... joh, ik heb vannacht over... Ja. We hebben het gedaan met elkaar.
2: Ja. Ja, dat heb ik wel een keer verteld. Ja, nou,
1: maar vooruit
2: het
1: niks. Ja,
2: ja maar jij kan er niks aan doen. Het zijn dromen.
1: Maar dan ben je uit op meer toch, als je dat gaat vertellen.
4: Ja, dat denk ik ook.
3: Nee, maar wat gebeurde allemaal in die droom? Nam je de kantjes mee?
2: Het was heel romantisch. Was in de supermarkt begon het.
3: Ja, ja.
2: En ja, vaak zijn dromen ook een beetje vaag. Hè? Dat,
3: jawel.
2: Dat je niet meer precies weet waar en hoe laat.
1: Was het een lekkere tuinman?
2: Ja, ik heb er niet voor niks over
1: gehoord. Nee.
4: En daarom heb je het ook verteld. Maar dan blijft het toch een beetje, daarna wordt het ongemakkelijk, toch?
2: Ja. Ja. Wel, nee. We moeten ook een beetje met een korrel zout nemen. Maar
1: ook
2: het is
1: nog.
2: Wel echt waar.
4: Oh, oké. Okay. Ja.
1: Maar goed.
4: De tuinman. Maar hij is niet meer jullie tuinman nu.
1: Nee, die is...
2: Nee, is al een tijdje geleden, hoor.
4: Ja, ja.
2: Ja.
4: Oh.
2: Nou ja, jullie doen helemaal verbaasd. Maar jullie hebben echt ook heus wel eens over iemand...
1: Ik weet eigenlijk zelden... Echt, Rick en Flo, die weten heel vaak te dromen nog te reproduceren. Ik heb dat...
4: Ik word wakker, dan denk ik... Nou, deze moet ik onthouden. Ja, dan sta ik onder de douche. Weg. Ik, het is weg. Ik weet het gewoon niet meer.
3: Echt waar?
4: Ja.
2: Je moet gelijk, als je wakker wordt... Moet je erover nadenken. En als
1: en
2: je
1: het
2: dan
1: nog even
2: voor je haalt, het verhaal... Dan blijft het wel hangen.
4: Ja, ja.
3: Ik heb ook heel veel... Maar dat is echt wel... Ik heb heel veel voorspellende dromen. Dat is echt heel vervelend.
4: Oh ja?
3: Ja. Ik heb nu wat... Ik heb een best wel heftige droom. Ik heb het tegen mijn vriendin verteld. Dit heb ik gedroomd. Binnen 2 weken gaat het gebeuren.
2: Godverdamme.
3: Ja.
4: Maar jij bent dus paranormaal eigenlijk.
1: Ja.
4: Hebben we hier een studio.
3: Nee. Ja, maar ik weet zeker, onze luisteraars hebben er ook heel veel.
4: Maar
3: mensen...
4: dit wist ik niet van jou, hoor.
3: Jawel.
4: Dat jij voorspellende droom.
3: Ja, heel veel, ja. Ja.
4: Oh, maar heeft het iets
1: heb
4: met ons te maken?
3: Nee. Met iemand die ik ken.
2: Ah, okay. Ja.
1: Ja. Nee, maar we... Ja,
3: dus. Nee, het loopt niet goed af.
1: Oh, nou,
4: maar
1: dat
4: je hebt het gedeeld.
3: Ik heb het gedeeld met mijn vriendin.
4: En er wordt altijd gezegd, als je een droom vertelt, dan komt
2: maar
4: die niet uit.
2: Moet je even die persoon waarschuwen dan?
3: Nee, zeker niet.
4: Jij hoopt dat deze droom... maar stel dat het uitkomt, dat zou doodeng zijn.
3: Ja.
4: Jeetje, ik leer hier allemaal dingen over jullie die ik nog niet wist.
1: Paranormale Ricky.
4: Ja, we hebben hier gewoon het medium.
3: Ja.
4: Moeten we al aandelen show kopen?
3: Nee.

0: en Show Me Love bij 538 op deze dinsdagochtend. Goedemorgen, en hoe klinkt jouw goedemorgen eigenlijk vandaag? Ben ik altijd even benieuwd naar. App van 538, dat is de plek waar je het aan me doorgeeft. Rechtsbovenin zie je zo'n WhatsApp-icoontje. Als je daarop klikt, word je naar WhatsApp gestuurd. En hou je dan de microfoon in WhatsApp even ingedrukt, kun je dus laten horen hoe jouw goedemorgen klinkt vandaag. Ja, hier staat geen naam bij, maar...
1: Goedemorgen, werk ze allemaal. Bijna thuis, lekker slapen.
0: Oh, ja, die heeft een nachtdienst gehad. Nou, slaap lekker dan in dit geval. Benjamin.
2: Hele goedemorgen, vanaf mooi Groningen.
0: Hey, oh, Groningen. Er gaat niks boven Groningen, hartstikke gezellig daar. En John, kom ook nog binnen.
3: Goedemorgen, Floris. Hier Brespie. En vandaag onderweg naar Helmond. Gas erop.
0: Hey, lekker gas erop. Goedemorgen, op weg naar de 538 ochtendshow voor dinsdagochtend met Sienna Spyro. It is Great Expectation bij 538.

0: Amafeer bij 538. Goedemorgen deze dinsdagmorgen. Op weg naar een nieuwe editie van de ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. En vandaag in de ochtendshow gaat ook de 538 stemmenjacht weer verder. Koffer 2 in het spel momenteel. 2000 euro zit daarin. En die kan van jou zijn als je raadt welke stem er verstopt zit in die koffer. Aanmelden doe je via 538.nl. En dan bestaat dus de kans dat jij vandaag nog een poging mag gaan wagen voor die 2000 euro. Dat allemaal zometeen dus in de ochtendshow vanaf 6 uur. Tot die tijd, nog even terug naar gisteren.
1: Ja, kleine restaurants in Amsterdam die zeggen steeds vaker en meer last te hebben van gasten die reserveren, maar vervolgens niet helemaal komen opdagen.
2: Ah, oh.
1: Ja, ondernemers noemen het omzetverlies groot, zeker bij zaken met weinig tafels, en zeggen dat het ook een beetje de sfeer in de zaak bederft.
2: Ja,
1: ja, het is soms net het verschil tussen kietspelen en verlies maken, of een klein beetje winst, of helemaal geen winst maken. En ja, bij sommige restaurants moet je dus ook al aanbetalen.
2: Ja,
1: en
2: geweldige oplossing.
3: Nou ja, het is ook niet heel gastvrij op de een of andere manier. Dat je van tevoren al moet betalen.
2: Drie lege tafels is niet fijn voor de restaurant.
3: Ja, het zou fijn zijn als mensen zo beleefd zijn dat op het moment dat jij besluit om toch niet te komen, dat je netjes even afbelt.
4: Dat is toch even een kwestie. Het is toch zo makkelijk. Ja. Dus bijvoorbeeld als je al merkt van joh, ik ga 10 minuten, kwartiertje te laat komen, bel je dan even.
3: Altijd. Als het meer dan een kwartier is, bel ik van joh, ik ben onderweg. In de angst dat ze de tafel niet weggeven.
4: Nee, maar ook toch een soort netheid. Van ja, ik laat heel even weten dat ik wat vertraagd ben. Dat kan altijd gebeuren. En je merkt toch, dat wordt enorm gewaardeerd.
3: Ja,
1: ja, al doe je het desnoods 5 minuten van tevoren, van ik kan echt niet, mijn vriend is van de fiets gevallen. Nee, maar dat is beter dan helemaal niet opkomen dagen. Het staat gewoon zo asociaal.
2: Ik was gisteravond even uit eten.
4: Zo, op zondag?
2: Ja.
4: Nou, meneer, laat hem
2: regio's
4: uit de broek hangen.
2: Nou, gewoon een satéetje en een
4: zalmpje. Een zalmpje hoor ik, een satéetje.
3: Dat is tegenwoordig, dan moet je al je hypotheek voor afsluiten.
4: Nou, wat denk ik
3: je,
4: denk wat nog ik frietjes.
2: Ja, ik had wel frietjes.
4: En wat had je erbij gedronken?
2: Een cappuccinootje.
4: Cappuccino?
2: En,
4: bij je saté?
2: Ja.
4: Dat is toch ook
1: maar
4: iets raars?
1: Dat is toch niet lekker?
4: Dan doe je toch een colaatje of een water?
2: Ik ging gisteren laat, 8:30.
4: Oh, dus je was lekker gewoon 5:15 zat je.
2: 5:30 had ik aan een cappuccinootje met een satéetje. En een frietje. Lekker, man.
4: Ik zou dat als restaurant niet eens uitserveren. Zou ik zeggen, dat weiger ik.
2: Echt waar?
4: Je gaat toch iemand geen cappuccino bij een saté geven?
2: Soms moet je best wel wachten. En hier was ook vrij druk. Maar ja, ik heb toen op een gegeven moment speelkaart gevraagd. Ik ben gaan klaar voor jassen.
4: Oh.
1: Ah ja.
2: Dat is toch wel leuk? Is dat raar?
4: Zat je in het centrum? Of zat je ergens?
2: Centrum Pijnakker, ja.
4: Oh, oké. Okay.
3: Ja. Hangt er een beetje vanaf wat voor type restaurant het is. Kijk, als je bij de Libreien gaat zitten klaar voor jassen. Ik weet niet of dat helemaal gepast is, maar gewoon in een bistro kun je denk ik wel een kaartje leggen.
2: Ja, ik vond het hartstikke gezellig.
3: Ja. Ik kan niet eens klaar voor jassen, dus ik ben ergens wel jaloers.
2: Ga je niet klaar voor jassen?
3: Ik kan niet klaar voor jassen.
4: Kan ik ook niet. Wat is klaar voor jassen? Uiteindelijk, wat is het idee van het spel?
2: Nou ja, gewoon
4: wegspelen? Of?
2: Ja, tegen elkaar speel je gewoon. En dan,
4: maar degene met de meeste punten of de minste punten?
2: Met de meeste punten.
4: Oké. Okay.
2: Want jullie kennen geen.
3: Nee, ik kan niet klaar voor jassen.
4: Ik kom tot pesten.
3: Toepen doe ik veel, dat vind ik wel leuk.
2: Toepen?
3: Ja, toepen, dat vind ik heel leuk. Ken je dat?
4: Ja.
2: Nou ja, voor mij zijn er meerdere toepen. Voor mij kan ik ook meerdere toepen.
4: Ja, kan je zeker. Ik zou het niet allemaal in de kroeg doen.

0: kiss down the road.
1: Alex Warren en Carry You Home bij 538. Goedemorgen, dinsdagochtend op weg naar een nieuwe editie van de leukste ochtendshow van Nederland. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tot die tijd gaan we nog even terug naar gisteren. En ja, sinds kort op de maandag eventjes bellen met Albert Verlinde.
2: Wat zal Albert Verlinde ervan vinden?
1: Ja, Albert, goedemorgen.
3: Ja, niet uit Den Haag, hoor, uit Brabant.
1: Ja,
3: uit Brabant.
1: Nou, daar komen ook hele leuke dingen vandaan.
4: Maar heb je bijvoorbeeld... De musicalsterren, voor mijn gevoel, komen die allemaal uit Amsterdam. Of is dat niet zo?
3: Nee, ja, daar gaan ze uiteindelijk wonen. Maar ze komen ook heel veel uit Brabant. En van de Bos. Ja, sorry hoor, maar dan raak je me even ontzettend in mijn fatsoen.
1: Het is echt zere been, dat hoor ik al.
4: Maar Den Bos is een goede leverancier, hofleverancier.
3: Ja, nee. We hebben hier Fleming komt hier vandaan. En van Jan van de Bos. En nee, we hebben wel leuke mensen hier. En Rob Camps.
1: Oh ja,
3: ik weet ook niet waar omhoog of omlaag, dat weet ik niet, maar het is wel leuk.
4: Van links naar rechts gaat het niveau dan.
1: Hey Albert, we waren heel even benieuwd. Er is nogal wat te doen over een nieuwe reclame waar de HEMA mee is gekomen. Een beetje met de knipoog. Een paraplu wordt aangeprijsd en dan is de tekst die erboven staat: mag jouw vrouw nat worden?
3: Ja.
1: Ja,
3: ja, sorry, ik ben ordinair, dus ik lach daar meteen om. Maar ze hebben het niet zelf bedacht. Het is een student die het bedacht heeft van een hogeschool. Yeah. Maar zijn leraar vond dat zo leuk. Die heeft het naar de HEMA gestuurd.
4: Ja.
3: Van, is dat niet leuk voor een campagne? Nou, die hebben gezegd, dat zet het erop. Ja, volks geven allerlei woke-types die dan zeggen, ja, schande, seksist. Dan denk je, jongens, hallo, het is een grappie. Maar ik vind het wel, het is een verwijzing naar die podcast. Hè.
4: Het zat hem ook een beetje in het bro en broer, toch?
3: En dan denk ik, ja jongens, dat doen ze altijd, zo'n verwijzing. Maar ik denk ook, die HEMA, het zijn natuurlijk uitgekookte types. Ja. Niet alleen de rookworst, maar alles uitgekookt daar. Die hebben volgens mij ook gedacht, nou weet je wat, we doen net alsof er een rel omheen ontstaat.
4: Ja, joh.
3: Want ik kan me niet voorstellen dat mensen uit zichzelf ineens seksisme beginnen te roepen. Doe zo erg is het ook weer niet. Het is gewoon een leuk grapje.
4: Ja.
3: En de HEMA denkt, nou oké, we maken er even wat extra publiciteit mee. En dat is gelukt, want we hebben het erover.
1: Maar het is knap dat zij dat iedere keer voor elkaar krijgen.
4: Zeker.
3: Ja, het zijn echt zo'n hele groep die gewoon naar alle actualiteit zit te kijken. En dan denkt van, wat kunnen we daarmee? He, zoals die traan toen, die er waren en allerlei verwijzingen. En wat toen Trump logeerde toch?
4: Met je vlekken.
3: Ja, met je vlekken. Het is allemaal net op het randje, maar wel erg leuk hoor.
4: Ja,
3: en ik vind het alleen knap dat zo'n warenhuis gewoon zich iedere keer opnieuw uitvindt. Nee, nou, voor de rest zal het me, zal ik me dan maar zeggen, zal het me worst wezen, eerlijk gezegd. Ja.
1: Hey, dan even een collega van jou die op televisie in tranen uitbarstte gisterochtend. Harry Mens, die over Pim Fortuyn vertelde en zijn reactie op 9/11. Dat hij hem opbelde en zei van, ja, ik wil onmiddellijk op televisie. Ja. We moeten Amerika steunen. En hij was daar, hij was zeer ontroerd toen hij het vertelde.
3: Ja, het is natuurlijk ook een beetje, kijk, het is de leeftijd, hè? Mensen die ouder worden, die huilen ietsje sneller, komen de tranen zitten iets snel achter de ogen. Maar aan de andere kant is het ook wel het beste confronterende tijd, vind ik nu. Ik bedoel, we vinden allemaal dat we hele heftige dingen meemaakten, maar die Twin Towers was heftig en Pim Fortuyn, het was natuurlijk veel tegelijkertijd in de 1-2 jaar tijd. En ja, ik moet ook zeggen dat er bij mij ook alweer van alles naar boven komt. Dat je, gos, ja, je zit in de auto, je hoort, nou, je hoeft niet in de studio te komen, rij maar terug, er is iets gebeurd in Amerika.
4: Ja.
3: En Pim Fortuyn met Boulevard, het gebeurde vlak voor onze show, hè, dat hij doodgeschoten werd. Dus het zijn wel dingen die terugkomen. De Theo van Gogh moet onmiddellijk aan denken. Het is echt een gezellig gesprek op de maandagochtend.
4: Nee,
3: maar er was natuurlijk ook, dat ben ik ook nooit vergeten. Hoor. Toen moest ik ook wel, weet je, ik zat met de redactie aan de lijn rond 9:15. Nou, volgens mij op die tijd is hij ook is die neergestoken en nou, op gruwelijke wijze vermoord. Theo van Gogh. En ik weet nog dat ze zeiden, ja, we krijgen een raar bericht binnen dat Theo van Gogh zou neergestoken zijn. En ik weet nog dat ik hem geappt heb. En dat heb ik later altijd gedacht, denk, dan lig je daar op de grond. En iedereen gaat het natuurlijk checken. Dus dan is dat telefoon alleen maar aan het bewegen daar, aan het pingen.
4: Rick heeft hem nog gebeld, want wij kregen ook al tijdens de uitzendingen ergens in het laatste uur, inderdaad, wat Albert ook zegt, rond het ergens tussen 9 en 10, dat bericht binnen.
1: Ja, hebben we hem gebeld.
4: En wij hadden echt zoiets, nou, dit is onmogelijk. Onmogelijk. Dan zeg ik, weet je wat, ik bel hem gewoon even.
1: Ja, en toen, ja, voicemail, bizar.
3: Ja, dus datzelfde, dat je denkt, oh, die telefoon die heeft daar gewoon liggen
4: trillen
3: en doen. Oh. Dus het was een hele heftige periode. Die 2-3 jaar tussen 2001 en 2005, dat was echt verschrikkelijk
4: allemaal.
3: Zagen
4: jullie bij Boulevard ook dat toen veranderde qua nieuws en wat je moest behandelen en wat je ging bespreken?
3: Ja, ik weet wel dat we ook dachten, luister, zeker rond Pim Fortuyn, was ontzettend heftig natuurlijk ook wat daar gebeurde aan, nou, ook mogelijke rellen, weet je wel, mensen die ja, toch, het was hun held, en die stond heel hoog in de peilingen en die was gewoon weggevaagd. Ik weet nog dat we toen als boulevard wel echt niet bang waren om een grapje te maken en dingen, toen dachten nee, we moeten nu alles doen om de rust in de tent te bewaren. Mm-hmm. En ik denk, met de ochtendshow hetzelfde, weet je, dat ja, we moeten het wel leuk houden met elkaar, hoe gruwelijk het is, maar niet dat we denken, we gaan ook iets roepen waardoor mensen nog boos worden. Rustig aan. Ja, ja.
1: Want heb jij wel eens, heftig, wel eens gehuild op televisie?
3: Ja, ik heb meestal, parkeer ik dat als ik dat doe. Dus ik heb eigenlijk, nou ja, Antony Kameling, hè, die uit leven gestapt is. Maar ook Robert Long, die heel jong overleed. Maar dan ging ik in een soort werkmodus zitten. Dus dan deed ik een uitzending. Ik ben ook bij Antony, ja, dat is mijn zwager.
1: Ja, precies.
3: Dat ik zei van, nou, ik doe die show en ik wil hem eer doen. Maar iedereen die aan de telefoon komt, van, ik hoef en de filmpjes niet te zien. Dus draai die monitor de andere kant op. Want als ik Antony en Isa en de kinderen zie, dan ben ik weg.
1: Ja.
3: En ik wil niet dat mensen die in de uitzending zitten gecondoleerd zeggen, want dan ben ik ook weg. Dus je parkeert het, maar daarna dan barst het meteen los. Ja, ja. Je loopt het zo uit en dan zet de sluis maar open.
1: Ja.
3: Maar ik probeer het altijd wel een beetje te parkeren. Zoals je denkt, ja, de kijker hoeft dat. En het is mooi dat Harry Mens dat heeft, snap je. Ja. Maar het hoeft in principe, als ik entertainmentjournalist ben en dit soort nieuws breng, is niet de bedoeling dat ik zelf ga zitten huilen op tv. Okay. Nee.
1: Hey, en dan, er waren de afgelopen week nogal wat reacties op het nieuws dat Humberto Tan weer vader wordt. Hij is 60 en hij is, of tenminste zijn vriendin is in blijde verwachting. En hij daarmee ook. Maar er was nogal wat kritiek op. En het verbaasde me eigenlijk dat we er met z'n allen zo'n mening over hebben.
3: Nou ja, en dat vind ik ook. Ik bedoel, hij is bijna 61. Hè? Dat komt nog net goed uit. Dan wordt het volgende maand voor die 61. Ja, ik ben dan zo'n kreeg die dat meteen op gaat zitten. 60? Wanneer is dat dan? Net of is dat al hele tijd? Maar hij is bijna 61. Ja, sorry. En, maar ik zat toevallig, want ik denk ook, ja, iedereen moet doen wat hij in je later kan.
1: Ja,
3: als we allebei gelukkig van worden. En dan gaan mensen ook na zitten denken over dat kind. En ja, dan is hij 80, is dat kind 90.
1: Ja.
3: En toevallig zat ik met de opnames van de Beversfilm zat ik op Malta.
1: Ja,
3: en daar was Jet de Nijs ook. En die hebben natuurlijk diezelfde storm over zich heen gehad toen Rob de Nijs nog een kind kreeg op zijn 66e. Dus ze zei ook van, ja, wat maken mensen zich nou toch allemaal druk? En Julius doet het hartstikke goed. Ja, natuurlijk, het is jammer dat je vader overleden is.
1: Tuurlijk.
3: Maar ik ben er nog, zei ze. Ja, hetzelfde geldt voor het kind van Humberto. Ja. Als hij er niet meer is, dan is moeder er toch wel. Dus jeetje zeg, laten we mensen ook op zijn minst gunnen dat ze dit meemaken. En ja, het zou mijn keuze niet wezen, maar dat hoeft ook niet. Het is mijn keuze, niet, het is zijn keuze.
1: Ja. Zij zegt, joh, leven laten leven.
3: Absoluut, dit soort dingen wel.
1: Okay.
3: De andere ken je mij, dan spring ik onmiddellijk op de bocht. Maar bij deze denk ik, laat gaan.
1: Fijn dat we weer even gesproken hebben, Albert. Als gelukkig van de natie.

0: Kees en Every Breath You Take. Radio 538, dinsdagochtend. Goedemorgen. Je bent aangekomen bij een kakelverse editie van de 538 ochtendshow. Over een paar tellen dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Om je met een lach op je gezicht mee te nemen deze nieuwe dag in. Nog leuker, je kunt vandaag weer de eerste luisteraar worden in de ochtendshow. Werkt eigenlijk heel simpel. Je pakt je telefoon, je belt 0909-30538. Kom je in de uitzending zometeen, in de ochtendshow, als de eerste luisteraar, dan open je de ochtendshow vandaag. En dan komt een t-shirt jouw kant op. Ik was de eerste luisteraar t-shirt. En dat kan dus heel makkelijk voor jou zijn. Door even te bellen, 0909-30538. Heb een mooie dinsdag en veel plezier bij een nieuwe ochtendshow.
1: 538 Nieuws. 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. De drie mensen die zijn overleden bij de vliegtuigcrash in Duitsland gisteren zijn allemaal Nederlanders. Het toestel was van een vliegschool uit Hilversum. En net over de Duitse grens bij Roermond kwam het in de problemen. Wat er precies is gebeurd, dat is niet duidelijk. Dat wordt nog onderzocht. Een stille tocht die gisteravond werd georganiseerd voor de man die dit weekend in Rotterdam-Zuid overleed vlak na zijn arrestatie, heeft een onrustig einde gekregen. Deelnemers trokken naar het politiebureau met vuurwerk en fakkels. De ME moest er zelfs aan te pas komen. Ook werden ze belaagd. Er is één persoon opgepakt. En in Den Haag zijn de voorbereidingen begonnen voor Prinsjesdag. Delen van de binnenstad zijn afgezet voor de koninklijke stoet van Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg. Daar ligt de rode loper al klaar. Rond kwart over 1 begint de koning met zijn belangrijke toespraak van het jaar, de troonrede. Gaan we naar het weer. De dag begint met dichte mist in Zuid-Holland, maar die lost in de loop van de ochtend op. In de rest van het land zijn er zonnige perioden. En landinwaarts wordt het zomers warm, lokaal 28 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Oeh, dat klinkt lekker zeg, na zomer. De files, waar staan ze, Rick?
3: Nergens.

0: allereerste luisteraar wil worden. En er vandoor wil gaan met een t-shirt.
1: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram, 4,49. En alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken pruffels. We doen met je mee, Plus.
4: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In William & Bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? William & Bouwen.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Begon jouw dag met ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: De 538 Stemmenjacht. Speel mee.

0: was this in the golden earring. Raider Love hoor je nu. Radio
1: 538. En dan laten we wel wezen, de commerciële. Dat is nou bepaald niet het voorbeeld nou waar we naar moeten streven met die shit die die daar uitzenden. Want dat is natuurlijk een armzalige rommel, die commerciële. Je kunt niet zeggen dat de commerciële hebben laten zien hoe het eigenlijk moet.
2: De 538 Ochtendshow.

0: iedere keer als ik in het buitenland ben en ik hoor deze plaat op de radio, dat ik toch een beetje, dan voel ik me toch trots. Ja, ik heb er niks mee te maken. Ik heb er geen noten meegespeeld op de plaat.
1: Nee, dat is al.
0: Maar dan voel ik me toch een beetje dat ik denk, ja,
1: Is van ons.
0: Voelt toch een beetje als een stukje nationale trots. 9 over 6, goedemorgen en van harte welkom bij de ochtendshow voor dinsdag 15 september.
1: Wat denk jij? Wat worden de kernwoorden van vandaag?
2: Broekriem aan.
1: Ja, de broekriem.
2: Ja.
0: Iets in saamhorigheid.
2: We leven in een wereld die verdeeld is.
0: Ja.
2: Waarbij oorlog.
0: Onzekerheid.
3: We moeten verbinden.
0: Verbinden.
2: Nou, we krijgen troonrede nieuwe stijl. Want voorheen was het, laten we zeggen, een soort opsomming. Elk ministerie dumpte dan bij de schrijver van de troonrede de puntjes die ze graag verwerkt wilden hebben in het verhaal. En dan stak Kato lepelde Willem-Alexander dat op.
0: Ja. Ja.
2: Maar nu hebben ze, laat maar zeggen, een verhaal ervan gemaakt. Hij gaat echt een verhaaltje vertellen.
0: Jeetje.
3: Ja, een lopend wordt een verhaal, geen boodschap.
0: Als een voorleesvader eigenlijk.
2: Ja, dat is eigenlijk een beetje dikkie dik, weet je wel.
0: Er was eens een minister-president.
2: Ja.
0: Ja.
2: Maar dat is wel, kijk, en zo zie je echt de daadkracht van minister-president Rob Jetten. Hier heeft hij zich heel erg voor ingespannen en druk over gemaakt.
0: Ach, nou, hij had zich beter over andere dingen druk kunnen maken.
2: De hele zomer heeft hij daar tijd en energie in gestoken.
0: Nou, we gaan het meemaken. Ja, voor de mensen die denken, waar gaat het over?
2: Ja, waar gaat het over?
0: Het is de derde dinsdag van september en dat betekent dat het vandaag Prinsjesdag is.
2: Ook een bijzondere, want we krijgen voor het eerst een minister-president die een man aan zijn zijde heeft.
0: Dat is waar, ja. Dat is wel.
2: Dat hebben we nog nooit gehad.
0: Dat hebben we niet eerder gezien.
2: Nee.
0: Nee. Mark Rutte liet hem ieder jaar thuis.
1: Vind je dat moet kunnen?
2: Ja, zeker.
0: Natuurlijk moet dat kunnen.
1: Oké.
0: Ja, dat vind ik.
3: Twijfel je dan, Rick?
1: Nee.
0: Nou, ik hoor toch iets.
1: Nee, vinden jullie dat?
0: Ik vind het niet om over na te denken.
1: Er zijn ook genoeg mensen die zeggen, nou, ik vind dat niet kunnen.
0: Ja, nee. Nou ja, prima. Maar het is 2026. We hebben toch wel gekkere dingen gezien.
2: Ik vind het al heel knap. Kijk, je weet het eigenlijk. Geen van die partners heeft überhaupt zin om naar die troonrede te gaan.
0: Verschrikkelijk.
1: Nou, dat zeg jij nou.
2: Nee, joh.
0: Nee, ik kan me herinneren dat wij 2 jaar geleden Kokkie Dorst, onze huisseksuoloog, haar man mocht voor het eerst naar de troon. En zij zei van, ja, ik vind het echt geweldig.
2: Zeker, maar laat maar zeggen.
0: Ja, normale mensen.
2: Mevrouw Wilders, die daar voor de 26e keer heen moet, die denkt ook, jongens, ik had gewoon vanmiddag lekker iets leuks kunnen doen.
3: Ja, maar je kan het ook zien als een uitje. Je kan lekker mensen kijken, mooie kleding een keer aantrekken. Ja,
2: er is geen reet aan.
0: Maar ik weet niet, ik denk dat veel partners het nog wel leuk vinden.
2: Ja,
0: die hebben ook zoiets van, een beetje kijken waar manlief of vrouwlief nou de hele dag uithangt.
3: Ik
2: kan
3: wel.
2: Me niet voorstellen dat je met plezier daar naartoe gaat.
0: Ik denk dat het best bijzonder is. Ik zou het graag een keer meemaken, toch? Ik zou het wel leuk vinden.
2: Meer omdat je denkt lachen. En,
0: gewoon überhaupt. Dat een keer meemaken. Okay. Ja, niet 20 jaar opeenvolgend. We gaan even naar het nieuws voor vandaag. Want de Raad van State heeft de kabinetsplannen voor Schiphol goedgekeurd. En daarmee kunnen op 1 november de nieuwe regels ingaan die geluidsoverlast flink moeten terugdringen. Ook komt er na 12 jaar een einde aan het straffeloze overschrijden van de geluidsgrenzen door het vliegverkeer. De Schiphol-directeur Pieter van Oort die is blij met het besluit.
4: Ik ben daar heel blij mee. En die 478.000 is in ieder geval genoeg om Schiphol als internationaal knooppunt van luchtvaartmaatschappijen. En u weet, we zijn een van de 4 belangrijkste internationale knooppunten in Europa voor luchtvaartmaatschappijen om die positie in stand te houden.
0: Ja, Van Oort is blij. De omwonenden waren wat minder gelukkig, want die zeggen, er is niet naar onze gezondheidsrisico's gekeken. Dus die zijn nog niet helemaal happy. Robert, die hebben we aan de telefoon uit Veendam.
5: Hey, goedemorgen.
0: Hey, Robert.
5: Hallo.
2: Ik heb het idee, Veendam, daar komt altijd een voetbalclub vandaan die ergens mee.
1: Ja, de lange leegte.
0: Ja, BV Veendam.
5: Jawel, zeker.
2: Ja, jullie doen altijd mee met de beker, denk ik, toch?
5: Ja, nog steeds.
2: Ja.
0: Maar het is geen eerste divisieclub meer, toch, Veendam?
5: Nee, amateurclub gewoon nu.
0: Ja.
1: Oh, dat waren jullie eigenlijk altijd.
2: maar voetbal jij daar ook?
5: Nee. Ik kan geen bal raken, hoor. Nee, ik hou wel van voetbal, maar zelfvoetbal, dat wordt hem niet.
0: Nee, dat laat je liever aan anderen over. Wat doe jij dan, Robert, in het dagelijks leven?
5: Ik ben onderweg naar studiedag. Ik ben voor een verhuizing. Ik ben verhuizen.
2: Leuk, man.
0: Dat is mooi werk, toch?
5: Ja, zeker.
0: Beetje dozen pakken?
5: Ja, meubels.
1: Heb je weleens wat gebroken? Dat je zelf, we gingen met de tv
2: Dat je zo'n,
1: we gingen met een tv van oma naar beneden en...
5: Nou ja, ik heb wel eens een keer gehad dat mensen zeggen van, ik wil dat, wel even dat je hier voorzichtig mee doet. En dan, dan probeer je er voorzichtig mee te doen. Maar ja, dan probeer je er zo voorzichtig mee te doen en dan laat je het toch vallen. Ja, dan...
0: Maar dan moet jij op een gegeven moment met een beetje beteuterd gezicht moet je naar de klant van, er is even iets vervelends gebeurd.
5: Ik ben dan ook de voorman natuurlijk. Ja, dan moet ik wel naar die klant lopen. Ja, en dan sta je dan nog wel even met de bek vol tanden, zeg maar. Wat moet je dan zeggen?
0: Maar dan ben je voor verzekerd, toch, als verhuizer?
5: Ja, uiteraard. Maar dat is dan natuurlijk wel vervelend. Ja, maar
2: als je een erfstuk uit 1840 hebt, dan kan je verzekerd zijn. Maar dat krijg je natuurlijk nooit meer terug. Kijk, TV van de mediamarkt, ja, prima.
5: Ja, maar als je oma laat vallen, ja. Je kan je wel met een stofzuiger afzuigen, maar dat schiet ook niet echt op, denk ik.
2: Kan je nog een beetje voor je aan het einde van de dag, of is dat wel geweest?
5: Bij sommigen wel, hoor. Maar hoe moet ik dat even zeggen? Ja. Bij de rijke mensen, daar heb je meestal, krijg je dan geen koffie en zo, maar een beetje bij de...
2: De
5: middenklasse, zeg maar, waar je niet van verwacht, daar krijg je van alles. Broodjes, einde van de dag, fooi.
1: Maar wat is jouw hoogste fooi geweest ooit? Dat je zegt, dit was echt...
5: Ik denk wel €100.
2: Zo? Maar wat is het toch dat de mensen met het meeste geld van die krenten zijn?
0: Ja, daarom hebben ze zoveel geld.
5: Die zijn een beetje uit de hoogte, hè. Die zien ons echt als werklui.
1: Ja.
5: Dat is het echt.
2: Een soort slaafjes.
1: Als ik nou even mag vragen, stel je moet een van ons vieren voor wie denk jij dat je de meeste voor krijgt?
5: Dat is wel een goede.
0: Ja, dat is een goede vraag, hè?
5: Weet niet.
0: Nee, is ook lastig.
5: Ja. Ik denk van jou. Ja, dat denk ik ook.
0: Ik denk het niet.
2: Rick is de grootste krentman.
0: Nee, joh, man. Ja. Ah, wel, ja, man. Ja, jij gaat achteraf zitten zitten zeuren.
3: Hij doet gratis. Hij gaat nu slijmen.
0: Hij gaat nog zitten zeuren. Maar kunnen we niet wat korting afspreken nog?
2: Zeg tot 3:30.
1: Van wie denk jij dat je de meeste voor krijgt?
5: Dat is wel een goede.
0: Ja, dat is een goede vraag, hè?
5: Weet niet.
0: Nee, is ook lastig.
5: Ja. Ik denk van jou. Ja, dat denk ik ook.
0: Ik denk het niet. Nee, dat denk ik niet.
2: Rick is de grootste krentman.
0: Nee, joh, man. Ja. Ah, wel, ja, man. Ja, jij gaat achteraf.

0: Kijk, want jij bent vandaag...
1: De eerste luisteraar.
2: Kijk, super.
0: Wij gaan jou het shirt toesturen.
2: Helemaal goed, dankjewel.
0: Ja, ik heb trouwens één vraag, die mis ik nog een beetje in dit gesprek, Rick. Ik zou toch graag willen dat je me even stelt.
3: Nee.
4: Ja, oké. Ben je er?
3: Heb je wel eens een bekende Nederlander verhuisd?
2: Ik heb één keer, in het begin heb ik Hans Nijland verhuisd. De oud-directeur van FC Groningen.
4: Oh ja. Dat is wel een redelijke... Ja.
0: Blijf toch hangen.
3: Ja. Was hij van het zwarte geld of was dat iemand anders?
4: Ja.
2: Nee, dat was iemand anders.
0: Maar kreeg je fooi?
2: Ja, we kregen wel fooi, ja.
0: Dan was hij toch van het zwarte geld. Hey Robert, heb een mooie dinsdag, hè?

0: Dat is leuk om weer eens te horen deze. Post Malone, Morgan Wallen, I Had Some Help. Bij 538 in de ochtendshow om 7:08. Terwijl ik hier in de studio zie dat er een nieuwe koffer is opengeklapt.
1: Ja, het is snel, maar ergens ook wel lekker. Want we gaan... Nee. We maken stappen qua prijspot.
0: Ja, dit schiet tenminste een beetje op. We speelden om 1000 euro in koffer 1.
2: Hij inmiddels... ging gisteren bij Frankie, dacht ik.
0: Ja, gisteren bij Frankie. Ja. En inmiddels staat koffer 2 hier opengeklapt voor 2000 euro. Ik kan wel even laten horen hoe dat gistermiddag...
1: Koffer 1 voor 1000 euro. Ja.
3: Heel slecht.
0: Wie is dat toch? Linda, Linda, Linda. Zeg het maar.
4: Ik denk Camille Kersbeke te horen.
5: Dat is echt geen verkeerde gok.
0: Camille Kersbeke. We gaan naar de jury.
6: Het antwoord is... Goed.
0: Ja, ja, ja. Linda, Camille Kersbeke, wat goed gedaan. Wat goed, en dat jij hem niet herkend hebt.
5: Ik snap er helemaal niks van.
0: Want jij zat met hem op een eiland, toch?
5: Ja.
0: Ja.
1: Jij bent toch ook, jij zegt al dat je goed bevriend bent met de kerstbeekjes.
5: Ja, bevriend, maar ja, je bent zo intensief met elkaar een week lang. Je slaapt met elkaar,
1: je doet het met elkaar.
5: Lekker hoor. Maar ja, nee, niet herkend.
0: Nou, kan gebeuren.
1: Ik dacht namelijk dat Yves Berends was.
0: Ja, had ook goed, ja.
1: Eerst dacht ik ook, ik ging met heel het land mee in Louis van Gaal.
0: Ja, ik vond het wel de gisteren kandidaat, die zei Valentijn Driessen. Toen hij dat zei, dacht ik, ja, dat is hem. Dat moet hem zijn. Ja. Ja, maar dat was hem ook niet. Maar Camille Kersbeke is dus uiteindelijk de stem in koffer 1. Koffer 2 is opengeklapt, daar gaan we zo meteen mee om.
1: Die is ook al voorbij gekomen, of niet?
0: Ja, die hebben ze al laten horen. Ja.
1: Oh.
0: Ja, nog niet zo vaak. Maar dan moet je even terug in de... Ik heb hem hier ook niet, kan hem niet laten horen. Anders zou ik dat met alle liefde willen doen, maar dat gaat niet. Dat is eigenlijk wat dat betreft heel verstandig.
1: Was het een man of een vrouw?
0: Dat weet ik ook eigenlijk niet.
2: Een persoon.
1: Een persoon, ja. Oké, een het.
2: Een zijn.
0: Okay. Nou, er zitten wel een stemmen tussen. En dat vind ik altijd wel leuk, van die stemmen... dat je niet meteen hoort of het een man of een vrouw is. Dat vind ik, volgens mij hebben we vorige editie... Hebben we
1: Je hebt bijvoorbeeld Caroline van der Plas. Die heeft natuurlijk een hele zware stem, echt rokerstem. Ja. En dan, als je dat, laat me zeggen, niet met beeld ziet... maar een snippet van haar stem hoort... Dus moet je echt wel even nadenken van... hoor ik nou een man of hoor ik een vrouw?
0: Ja. Dat klopt. Nee, ja. Zo zijn er ook heel veel mannen met wat hogere stemmen natuurlijk, die dan ook weer...
2: Als vrouw zou dat door kunnen gaan.
0: Nieuwe stem.
2: Weet je ook weer bij de wereld gaat door?
0: Marie Huijbrechts.
7: Ja. Nee, maar dit is Matthijs.
2: Oh, verschrikkelijke vent vond dat.
0: Zometeen dus een nieuwe ronde. Rond 7:30 spelen we om 2000 euro. Give it drama.

0: is een hele fijne deun. Ibiza-deun een beetje. Bakermat en I Love Life in de ochtendshow, waar het inmiddels 6:35 is geworden. En dat betekent dat het laatste nieuws niet ver weg is. Florentien weet al wat erin zit.
1: Nou, een Nederlands succesje in Amerika.
0: En de groene of paarse badjas van de ochtendshow kan zo meteen van jou worden. Lekker naar de wekker zit eraan te komen. Ellen Langley staat klaar en je hoort Robbie Williams.
2: Luister naar Radio 538.
3: Kan je heel veel geld opleveren.
2: En je hoeft alleen maar
3: de juiste stem te halen.
2: De 538 Stemmenjacht.
3: 8 koffers, 8 stemmen.
2: En 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
3: Doe mee en meld je nu aan.
2: Druk nu snel op de knop in de 538-app.
4: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 2 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op KLM.nl.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja? Echt serieus?
7: Zo.
6: Wat een geld.
8: 15.000.
9: Wat verdikken we.
5: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
4: De kippie van Woordenvol kiphapjes. Klaar binnen 30 minuten.
5: Kippie.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
6: Je kiest niet voor oor- of neusklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
9: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Profiteer nu en kijk snel op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
10: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
9: Meld je nu aan voor een van de exclusive events op vanmossel.nl.
11: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
12: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
11: Sorry bo, het is beauty.
12: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
13: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
12: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
14: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
16: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
18: Ja, morgen. Vandaag in het westen en noorden bewolking met af en toe wat motregen. 18 tot 22 graden. Maar in het zuidoosten is het zomers warm. Veel zon, 28 graden. Een beetje oneerlijk verdeeld vandaag. De files, waar staan ze, Rick?
19: Begin op de A2 Den Bosch, Utrecht bij de Martinus Nijhofbrug, 48 minuten. A2 Den Bosch, Utrecht bij Geldermalsen, 53. En de laatste is de A58. Breda Tilburg bij Tilburg Reeshof, de vertraging 13 minuten.
18: 3 minuten over 6:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Uiteraard gelezen door Florentien. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. De politie heeft meer dan 100 tips ontvangen over de Odido-hacker. Ja, het telefoongesprek waarmee inloggegevens werden gestolen werd vorige week uitgezonden op televisie. En dat heeft volgens de politie ontzettend veel informatie opgeleverd. In Los Angeles zijn vannacht de Emmy Awards uitgereikt. Dat zijn de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen. De horrorcomedy Widow's Bay is de grote winnaar van de avond. Die serie ging er met de meeste beeldjes vandoor. Maar ook het Nederlandse format De Verraders viel in de prijzen. En dat is voor de derde keer op rij. Derde jaar op rij. In Den Haag zijn de voorbereidingen begonnen voor Prinsjesdag. Delen van de binnenstad zijn inmiddels afgezet voor de koninklijke stoet van Paleis Noordeinde naar de koninklijke Schouwburg. Daar ligt de rode loper al klaar. En rond 1:15 begint de koning met zijn belangrijkste toespraak van het jaar. De troonrede natuurlijk.
19: Maar die staat nu al te oefenen.
20: Nee joh, die ligt lekker in zijn mandje.
19: Nee, die staat nu al te oefenen.
5: Ik denk wel dat hij zenuwachtig is.
19: Dat denk ik ook, ja.
5: Dat denk ik ook. En Niels had het er al over. De troonrede krijgt toch een andere vorm. Het kabinet Jetten zet de traditionele opsomming van maatregelen per ministerie bij het grofvuil. Willem-Alexander mag nu een lopend verhaal gaan vertellen. Geen boodschappenlijstje dus, maar gewoon een verhaal met een visie.
18: Nou, benieuwd.
5: Nou, we zijn heel benieuwd wat dat gaat worden.
20: Nou, we hebben een probleem om naar Den Haag te gaan. Ze melden net een grote treinstoring in Nederland. Want in een deel van het land rijden er geen treinen.
18: Oh.
20: Door een storing die op meerdere plekken op het spoor in Midden-Nederland is ontstaan.
18: Ach, ja.
20: Dus dat heeft grote gevolgen voor het treinverkeer. Dus let even op als je met de trein naar je werk moet.
18: Met vertraging.
20: Check de reisplanner even.
5: Erben Wennemars dan heeft gisteren bij Eva uitgebreid teruggeblikt op zijn herseninfarct. In mei was dat. De oud-schaatser voelde zich gevangen in zijn eigen lichaam, terwijl hij eerder dacht onsterfelijk te zijn. Ja, hij merkte bij een telefoontje tijdens het klussen in zijn nieuwe huis dat hij gewoon ineens niet meer goed uit zijn woorden kwam. Ik had de woorden wel in mijn hoofd, zegt hij, maar ik kon ze gewoon niet produceren. En hij begon te stotteren, is snel naar huis gegaan. Gelukkig heeft hij het ziekenhuis gewaarschuwd en is hij op tijd behandeld.
18: Nou, volgens mij is hij zelf
5: daarheen
18: ook gegaan. Hij vertelde daar gisteren ook over.
21: Ik dacht van, de kortste manier om nu bij een dokter te komen is gewoon op de fiets te stappen en midden op straat te gaan fietsen. Denk heel rustig fietsen. Ik heb mijn fiets gepakt. Heel rustig fietsen. Midden op straat. Ademhaling laag houden. En zorgen dat ik bij die huisarts kom. Want dat is kleiner, minder dan een kilometer. Ik wist precies waar het was. Ik heb daar mijn fiets aan de kant gezet. Ben naar binnen gelopen. En de dokterassistenten zag meteen wat er aan de hand was. Ja, en dan komt er in één keer een... dan ben je in ieder geval in veilige handen.
18: Ja, wel goed hoor dat hij dat zo gedaan heeft.
20: Knap, hè?
5: Knap. Ja. Jutta Leerdam dan is komend seizoen niet te zien op het ijs, want ze slaat het hele schaatsseizoen over. Dat laat ze weten op haar eigen YouTube-kanaal. Ja, gaat ze dan met pensioen? Dat weet ze nog niet zeker, want schaatsen is voor haar wel een soort van obsessie. Maar goed, ze is 27, het leven verandert, gevoelens veranderen en ze is hartstikke druk bezig met die voorbereidingen van haar huwelijk met Jake Paul volgend jaar. En ze wil ook kinderen. Dus
20: maar zij gaat zeker niet stoppen, want over 4 jaar zijn de winterspelen in Tialf.
19: Ja.
20: En daar wil ze echt nog wel schitteren. Kijk, ja, dan kan zij prima een jaartje ertussenuit. Maar dan heeft ze nog voldoende tijd. Ja, natuurlijk, elke schaatser wil toch straks in Nederland voor eigen
19: publiek. In Tialf, ja.
18: Ik denk dat zij straks zo gewend raakt aan het luxe leven.
20: Nee, joh.
18: Die ligt zometeen lekker bij dat zwembad en die denkt bij zichzelf... Ja,
19: maar ze hebben natuurlijk elke dag die knettergekke Jake Paul achternaast.
18: Maar die is heel veel weg, hè?
19: Ja, dat is wel best.
5: Nou, ik denk zeker dat ze nog gaat schaatsen, maar ik weet niet of ze dan het al weer gaat.
20: Ja, 100%.
5: Ik denk dat zij eerst wat kindjes wil gaan
19: baren. Ik vind
5: haar
19: wel erg leuk, hoor, om eerlijk te zijn.
18: Wat zeg jij?
19: Ik vind haar leuk.
18: Ja, zij is ook leuk.
19: Ja.
18: Ja.
19: Maar ik vind die Jake Paul of ik zo'n rare snuiter.
18: Ja, maar ze zijn gelukkig met z'n
19: tweeën. Nee, dat is waar.
18: Dus inderdaad.
5: En ze heeft een mooi leven nu natuurlijk.
18: Ja, die heeft goed voor elkaar.
5: Nou, de legendarische Britse band Oasis komt terug naar Nederland. Ze staan in juli volgend jaar, 16 en 17 juli, 2 keer in de Johan Cruijff Arena als onderdeel van hun tour.
19: Ik denk dat ze wel een week daar kunnen staan.
18: Ja, dat ongetwijfeld. Hoewel ik moet zeggen, het zou mijn concert niet zijn. Maar
20: ik snap niet waar de
19: grootsheid vandaan komt.
20: Van die band. Nee. Dat is toch een soort gecultiveerd iets. Vorig jaar deden ze natuurlijk al concerten in hun thuisland. Weet ik wat. Er echt hordes mensen uit Nederland massaal die kant op
19: gegaan. Ja, ze werden zien als de nieuwe Beatles, hè?
18: Ja, ze worden echt
20: serieus?
18: Gezien als de enige waar.
19: Ik zou vertellen, ik werkte toen bij Veronica toen hun album uitkwam. En ik zat op zijn kamer samen met Rob Stenders.
18: Ach, jeetje.
19: Ja, je kan het slecht treffen.
20: Je hebt het hele Oasis-verhaal nog niet eens verteld.
5: Hij gaat 38 shows doen ook. Hè?
19: Maar hij zet Oasis op en hij begint te huilen.
20: Oh.
19: Ik zeg, wat is er aan de hand? Ik zeg, ja, er is iemand gaan overleggen. Hij zegt, ja, sinds de Beatles is dit gewoon het mooiste wat ik ooit heb gehoord.
18: Oh, wow.
19: Ik zeg, joh, jij moet echt kappen met dat zuiden.

0: liedje. Ellen Langley, Chills in Texas, om 6:12 in de ochtendshow van 538 voor deze dinsdag. Eens even kijken bij jou, we gaan te raden wat je zo meteen wil horen.
1: Lekker, na de wekker.
0: Via de app van 538 kun je reageren door een 1 of een 2 deze kant op te sturen. En stuur je een 1, dan stem je op het eerste liedje. Stuur je een 2, dan stem je op het tweede liedje.
2: Eigenlijk heel simpel concept.
0: Het is zo overzichtelijk.
2: Het is eigenlijk,
0: hebben we net behappen. Foolproof hebben we het gemaakt. Ja, laten we beginnen met Prinsjesdag, want dat is het vandaag. De derde dinsdag in september. Dat is altijd een mooie aanleiding om iets te draaien van Prince.

Geen lekker naar de wekker. Ja, dat is altijd fijn om te horen. Wil je hem straks helemaal op de radio hebben? Een 1 deze kant op sturen en je stem is voor Prince. Maar ook op deze dag, maar dan in het jaar 1990... komt London Beat op 1 binnen in de Nederlandse hitparade. Met

0: vandaag. Ze stonden natuurlijk afgelopen zomer nog bij de toppers in de arena.
1: Oh, ja.
0: Dat was zo ongekend slecht.
1: Maar ze hebben nog één liedje.
0: Ja, dat was echt zo slecht.
2: Wat was er slecht dan?
0: Ja, die mannen zijn gewoon veel te oud en het liedje is heel hoog.
2: Oké. Okay.
0: Dat haal je gewoon niet meer.
1: Ze playbackten niet.
2: Jij zegt het was gewoon echt heel slecht.
0: Nee, het was niet goed. En ik had hem stiekem een beetje
1: verhoogd. En dan
0: beat?

0: dat de derde dinsdag van september is. Beats van Prince, want het is Prinsjesdag, kan altijd dan. En London Beat, op 1 op deze dag in de hitparade in het jaar 1990. Ook al even geleden dus. I've been thinking about you. Marco uit Goes, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, hallo. Weer een luisteraar uit Zeelandse.
1: Ja, klopt. Helemaal uit Goes.
0: Ja, uit Goes, ja. Dat is leuk, hè, Goes.
1: Ja, geweldig is dat. Jazeker.
0: Ja? Dan moet ik eerlijk bekennen dat ik in mijn hele... Ik denk dat ik 1 keer in Goes ben geweest.
1: Nooit een keer Goes geweest.
0: Nee, 1 keer denk ik.
2: Ik ben een paar weken geleden, een paar maanden geleden nog geweest.
0: Oh, jij moest daar draaien?
2: Ik moest daar draaien, maar dan moet je echt via Antwerpen rijden. Dat is echt een drama.
0: Het is wel een uithoek, jou.
2: Ja.
1: Het is een uithoek, ja. Zeker als dan die A58 gesloten is. Dat is de enige weg die we hebben. Ja, dan moet je een end om.
0: Ja,
1: een
0: stukje omrijden. Maar het bevalt wel in Goes.
1: Ja, het bevalt me heel goed.
0: Kijk. Hé, wat doe je in het dagelijks leven, Marco?
1: Ik ben sociaal-psychiatrisch verpleegkundige.
0: Aha. Oh, dat is...
1: Ik werk in de psychiatrie.
0: Ja, dat is... Nou, wij ook hebben we wel eens het idee hier... Maar leuk werk, denk ik, of niet?
1: Ja, geweldig werk. Dat doe ik al jaren. En dat is echt, ja...
0: Maar ook wel heftig, werk. Af en toe.
1: Heel veel... af en toe kan het heel heftig zijn, absoluut. Maar het geeft wel voldoening als je de mensen kan helpen.
0: Ja.
1: En dat, ja... Een beetje tot steun zijn voor die mensen, dat doet me heel goed.
0: Nou, fijn om te horen. Jij dacht, ik ga me eens even mengen in de strijd als het gaat om de 2 liedjes vandaag. Wij hadden dus Prince, optie 1, London Beat, optie 2.
1: Ja, dat is duidelijk optie 1, voor mij.
0: Dat moet Prince worden?
1: Ja, zeker weten.
0: Nou, goed nieuws. Dat is ook de winnaar geworden. Marco, als jij een badjas mag kiezen in groen of paars, welke kleur wordt het dan?
1: Doe mij een groen, alsjeblieft.
0: Wij zorgen dat die je kant op komt.
1: Is goed.
0: Hey, werk ze vandaag.
1: Hey, dankjewel, hetzelfde.
0: Nou, ja, het is helemaal eerlijk gegaan. De meeste stemmen kwamen binnen op dit liedje van Prince.

0: Feyenoord deze. De meeste stemmen voor Prince vanochtend. En When Doves Cry, winnaar in Lekker Na de Wekker. En dan zo dadelijk hier in het vervolg van de ochtendshow. Onder andere dus Stemmenjacht dat we gaan spelen. Een nieuwe cover is opengegaan. Dat gebeurde aan het eind van de middagshow gisteren. Dus een hoop mensen hebben de stem nog niet gehoord. Maar we gaan hem zo meteen nog een keer laten horen. En dan kun jij wellicht mee gaan raden. Nou, welke stemmer €2000 waard is. Want dat is het geldbedrag dat in de tweede cover zit voor Stemmenjacht. Dus dat zo dadelijk hier. En we gaan even schakelen met Den Haag. Het is namelijk vandaag Prinsjesdag.
1: Leven de koning. Hoera. Hoera. Hoera.
0: Verslaggever nu al ter plaatse daar langs het parcours.
2: De eerste
0: kijken.
2: Bezoekers ook hoor.
0: Die staan er al, ja?
2: Staan er gewoon weer.
0: Nou, we horen zo meteen waarschijnlijk dan Johan Flemmings.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook.
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.

0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Daar zit Sophie.
2: Hi.
1: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
2: Met Sophie.
1: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
3: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
1: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
4: De meer mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
6: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
7: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
8: Mama!
9: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
8: Mama, een kleurplaat!
9: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
10: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
11: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
8: Mama!
12: Kijk nou, je zit naast papa.
9: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
13: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
14: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis. Op leenbakker.nl/aanhuis.
15: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
16: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
17: Thuisbatterij.
18: Einde salderingsregeling.
19: Terugleverkosten.
20: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
21: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
16: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
22: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
23: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
24: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
22: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
25: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
26: Zeg het!
25: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
27: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak,
28: vind je perfecte auto op
0: Autoscout24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow!
2: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
5: 538 Nieuws.
17: 7 uur. Goedemorgen, ik ben Florentine van der Meulen. In een deel van het land rijden veel minder treinen en op sommige trajecten rijdt helemaal niks. Er is een storing die de treinen in het midden en noorden van het land raakt. Het is niet bekend wat er precies aan de hand is, maar het heeft volgens ProRail dus grote gevolgen. Het telefoongesprek van de Odido-hacker in opsporing verzocht heeft meer dan 100 tips opgeleverd. Volgens de politie zit daar ontzettend veel informatie bij. Er wordt nu uitgezocht welke tips nuttig zijn voor het onderzoek. Bij de hack werden de gegevens van ruim 6 miljoen Odido-klanten gestolen en verkocht op het dark web. En Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag, de dag waarop we horen wat het kabinet volgend jaar van plan is. Na de rit met de glazen koets door de binnenstad leest de koning vanmiddag de troonrede voor en daarna wordt het koffertje met de miljoenennota aangeboden aan de Tweede Kamer. En weten we hoe het kabinet alle plannen wil betalen. Gaan we naar het weer. De dag begint met dichte mist in Zuid-Holland, maar die lost in de loop van de ochtend op. In de rest van het land zijn er zonnige perioden en landinwaarts wordt het zomers warm. Lokaal zelfs 28 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
19: Dankjewel Flo, dan de files. En waar die staan, weet Rick.
26: Goedemorgen. Begin op de A2. Daar is het goed nieuws. Den Bosch-Utrecht bij de Martinus-Nijhofbrug. De vertraging nu 1,5 uur. A2, Den Bosch-Utrecht bij Geldermalsen. Daar is de weg gesloten in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden. De vertraging 48 minuten. En de laatste is de A50, Eindhoven-Arnhem bij Ravenstein. Daar is de vertraging nu 1 uur.
28: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
29: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
30: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
31: De Kippie Pops, Spare Ribs of Snackpan. Wat is jouw favoriet?
32: Kippie.
33: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
34: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
35: 538. De 538 Stemmenjacht. Speel mee.

0: Kreuven zit met Tamper City, Self-Aware. Radio
1: 538. Ja, gewoon een stelletje ratten daar.
2: Waar?
1: Ja, waar denk je?
3: Met het verkeerde been je bed uit.

0: Kuiper City. Self-aware bij 538.
1: Dit is
2: de 538 Ochtendshow.
0: Voor deze dinsdagmorgen, het is de 15e van september. Goedemorgen en leuk dat je luistert.
3: Nou, je moet even rekening mee houden dat er een grote treinstoring is. Dus als jij naar je werk moet met de trein, dan heb je een probleem.
0: Ja, met zeker. Name het oosten en noorden van Nederland wordt op dit moment zwaar getroffen. Maar het schijnt zich langzaam maar zeker over het spoornet uit te breiden.
3: Ja, Midden-Nederland ook. Dus,
0: net wel even contact gehad met wat mensen van de NS en ProRail. Maar die weten eigenlijk ook niet wat er aan de hand is. Dus,
3: dat is altijd... dat maakt me toch altijd wat zorgen.
4: Dus als de mensen die erover gaan nog niet weten wat er aan de hand is.
0: Nee, ja. Nieuws vanochtend. De ME is gisteravond ingezet bij ongeregeldheden na de stille tocht voor de overleden Alfredo Gulu. De 51-jarige Gulu overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden. Agenten controleerden in de buurt na een melding van een diefstal van een fatbike. Zijn schoonmoeder werd gisteren geïnterviewd door de NOS.
5: Het was zijn eigen fatbike. Hij had het gekocht voor mijn dochter. Maar mijn dochter vond het te groot. Hij heeft mijn dochter gezegd, jij mag het rijden. Want het is zo groot en ik ben zwanger. Dus ik kan niet op een hoger fatbike rijden.
0: Ja, het verhaal is dat hij onderweg was naar de apotheek om medicijnen te halen. Ja. En toen door de politie werd overmeesterd. En er wordt nu onderzocht of daar te veel geweld is gebruikt. Voetbalwedstrijden die worden in de toekomst direct gestaakt bij vuurwerkincidenten. Bij VI werd dat nieuws gisteren besproken. René van der Gijp vindt dat het met de ongeregeldheden vergeleken met vroeger eigenlijk best meevalt. Valentijn Dries en Johan Derksen die vonden elkaar vervolgens als het om een

0: oplossing gaat.
1: Het is toch niet iedere week dat er gevochten wordt in het stadion?
2: Nee, in het stadion valt gebeurt het relatief weinig.
3: Nee, er gebeurt alleen dat vuurwerk en zo, dat is wel van de laatste tijd.
4: Maar dit is heel makkelijk op te lossen. Geen supporters mee naar uitwedstrijden.
2: Ja, heerlijk. Eindelijk is iemand die aan mijn kant staat. Weg met die uitsupporters.
0: Ja, ik...
5: En toch is dat
0: je wil het niet, maar ik denk dat dat uiteindelijk de oplossing gaat zijn.
5: Nee, helemaal aftrek. Kijk, wat de regel waar de KNVB nu mee komt, geeft nog meer macht aan die relschoppers.
0: Ja.
5: Want dat is natuurlijk, nu is, laat maar zeggen, wordt de wedstrijd nog even gestaakt. En daarna, nou ja, mag je... We hebben natuurlijk bij FC Utrecht gezien dat dat staken wel degelijk gewoon competitievervalsing is. Want zo'n FC Utrecht heeft ze kunnen herpakken.
0: Klopt.
5: Die heeft er uiteindelijk een gelijk spelletje uit weten te slepen.
0: En is in het verleden wel vaker zo geweest.
5: En dat gaat nu alleen maar nog meer gebruikt. Dus de enige manier... is puntenaftrek.
0: Maar stel nou dat je zegt van joh, we gaan eens een seizoen helemaal zonder uitsupporters spelen.
4: Is
0: volgens mij het is niet zo leuk.
4: Het is niet leuk.
2: Het is niet leuk.
0: Maar hoeveel uitsupporters zitten er bij een wedstrijd? 1500?
5: Maar je hebt het toch nodig om ook het gezang. Het is zonder uitsupporters niet leuk.
3: Ik was bij...
0: Wat kost het iedere keer die begeleiding van die uitsupporters?
3: Valt wel mee.
0: Nou, volgens mij kost dat heel veel geld namelijk.
3: Nee, dat valt reuze mee.
0: Want je hebt veel minder politie-inzet nodig.
5: Ja. Zij sturen zelf ook stewards mee, hè, van de uitclub.
0: Nou, daar hebben ze niet heel veel respect voor, volgens mij.
5: Nou, ik denk juist dat dat soort... dat de supporters een van de wenigen zijn waar ze nog respect voor hebben.
3: Je binnen zo'n groep, weet je wat ik bedoel. Ik heb een hoop mensen bijvoorbeeld van Midden-Noord, van ADO. Je hebt daar een aantal gasten.
0: Ja.
3: En die hebben meer invloed dan drie agenten. Echt waar.
0: Dus jij zegt gewoon uitsupporters meenemen en dan puntenaftrek.
5: Ja. Ja. Ik denk dat het dan heel snel... Bij Utrecht moet je wel een beetje oppassen met puntenaftrek.
0: We moeten wel wat aftrekken zijn.
5: We hebben er net hakken over de sloot 5 puntjes.
3: Ja.
5: Nee, maar dat is de ene... Ja, weet je,
3: jullie kunnen hier 2 keer misdragen.
0: In de Augurkenkoning was gisteravond te zien... dat het bedrijf van Oost Kersbeek klachten heeft gekregen... over een bordje dat bij het toilet hangt.
6: Er hangt een bordje buiten.
7: Wat een bordje?
6: Er staat weer een chauffeurs melden bij het deurtje.
7: Ja.
8: En de dameschauffeurs dan?
7: Ah, schijn nou eens uit.
8: Ja, daar krijgen we mails over.
7: Hè?
8: Daar krijgen we mails over, echt waar.
7: Mails? Dan haal je toch gewoon dat heren weg en dan staat de chauffeurs.
6: Oké.
7: Okay. Waar je er nog een taxi bij gaan plakken? Dat bord hangt er als... Is dat nou zo erg?
6: Dat was een vraag.
7: Maar... Dan moet je gewoon heren, dames, hij of zij. Want je hebt ook ze en het tegenwoordig.
6: LAQ, TT, weet ik wel.
7: Ik doe er niet aan. Haal gewoon lekker heren weg, dan is het voor alle chauffeurs.
6: Is goed.
0: Dat is wel een goede oplossing. Maar net iemand de moeite heeft om daarover te mailen.
5: Ja, we hebben natuurlijk heel veel vrouwelijke chauffeurs.
0: Jawel,
5: vrouwelijke chauffeurs.
0: Op het moment dat die daar komen, zou je zeggen... van, nou, dan loop je even naar de balie en zeg je... joh, er zijn ook dames, hè. Die,
5: en toch is het voor een dame niet prettig... want die moet dan uiteindelijk ook naar een herentoilet.
0: Ja, ja is het is ook een gedeeld toilet, toch? Is toch gewoon een gedeeld toilet?
5: Ja, maar is niet fijn? Is dat, vind jij in een restaurant, Flo, als jij eens bent eten... en het is een gemengd toilet?
9: Ik ga liever naar een dames toilet.
5: Ja.
9: Vind ik toch wel schoner.
5: Nou...
9: Ja, die kerels, die pissen gewoon precies. Heen en weer.
3: Nou, jullie doen ook de gekste dingen.
0: Ik wou zeggen, vrouwentoiletten. Ik hoor heel vaak dat vrouwentoiletten over het algemeen smeriger zijn dan mannentoiletten.
3: Ja.
0: Kijk, wij staan, als wij moeten plassen, gaan we heel vaak bij zo'n urinaar staan.
9: Nou, het voordeel is wel, er gaan minder mannen naar de wc. Dus zij is minder gebruikt.
0: Ja.
5: Maar ik denk ook altijd, hoe kan het nou dat je ineens in een restaurant ook moet kakken, weet je wel?
3: Ja.
5: Vind ik zo raar.
3: Ik denk,
5: dan heb je de hele... De dag is 24 uur.
0: Ik denk dat ik nog nooit in een restaurant... Nee.
5: Eten is 1,5 uur, 2 uur. Waarom moet je nou precies...
9: Maar als het zo is, dan moet je wel. Je gaat er niet op zitten houden. Dat is niet lekker.
0: Het kan dat je een keer...
9: Ja, Tim, jij zegt ik kak nooit ergens
5: anders. Ik zou dat ook.
9: Maar als je echt moet...
0: Nee, ja, kijk,
9: dan is het eten...
0: Als ik echt moet, maar dat is eigenlijk zelden na het avondeten.
9: Nee.
5: Klopt.
9: Maar ja,
3: maar het gebeurt.
7: Je hebt dus kakvrees.
5: Nee.
0: Nou ja.
9: Een beetje, zeker.
0: Oh, ja. Nou, en ik heb nog erger. Dat is echt vervelend. Ik heb plasvrees. Ik kan dus niet, als er iemand naast me staat bij zo'n urinoir, kan ik niet plassen.
9: Oh ja?
0: Nee, dat gaat gewoon niet.
5: Maar dan kies jij voor de pot altijd. Dat het deurtje dicht gaat.
0: Ja, altijd.
5: Doe jij ook, Rick?
3: Ja.
5: Jij kiest ook nooit een urinoir.
3: Nee.
5: Kan ook zijn dat je er niet bij komt.

0: van de Nightcrawlers en Push the Filling On om 18 minuten over 7 in de ochtendshow. Goedemorgen.
1: De wekker gaat, Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 538 ochtendshow vraagt zich af.
2: No.
1: Wat voor dag is het vandaag?
0: Ja, het is Prinsjesdag, hè, vandaag. De derde dinsdag in september. En dat betekent dat Den Haag zich weer opmaakt voor de rijtoer, de hoedjes, de troonrede en natuurlijk de miljoenennota. Maar wat staat ons vandaag allemaal te wachten? We bellen even met de Hart van Nederland-verslaggever Janno van Beurden. Die staat in Den Haag. Bij Paleis Noordeinde. Janno, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, dan is toch even de vraag. Ik bedoel, het is 7:50. Staan er nu al oranje gekkies?
3: Nou, sterker nog, die staan er al een stuk langer. Vanmorgen kwam ik hier om 6:30 aan en er stonden er al wat mensen. Ik kan even kijken of ze een beetje kunnen laten horen wie er al zijn.
0: Ja!
3: Ja, helemaal in het oranje, met zelfs drank mee. De oranje bitter, want zonder drank geen klank vandaag natuurlijk. Dus er zijn hier echt wel al wat mensen die bij elkaar meer oranje kleding hebben meegenomen dan dat ik ooit thuis heb gehad.
0: Ja, want hoe is op dit moment de sfeer? Is alles klaar? Ligt alles helemaal paraat voor zometeen de binnenrijden van de koets?
3: Ja, de laatste voorbereidingen hier in ieder geval bij Paleis Noordeinde, waar ik dan sta, zijn bezig. De blaadjes worden van het terrein afgeblazen. Er was net al een oefenrijstoet met paarden die voorbij kwam. Ze zijn alles schoon aan het maken, zorgen dat het er spik en span uitziet. Dus volgens mij gaat dat de goede kant op.
0: Nou, kijk aan. Dan is het natuurlijk zo dat er de miljoenennota die wordt gepresenteerd. De troonrede wordt voorgelezen.
4: Hoop zuur dit jaar.
0: Het is, en omdat er al veel is uitgelekt, kunnen we ook al met elkaar concluderen, het is niet heel vrolijk.
3: Nou, het klopt inderdaad dat er eigenlijk maar twee groepen zijn in Nederland die er volgend jaar iets op vooruit gaan. Dat zijn de gepensioneerden en de laagste inkomens. Nou, slecht nieuws is voor jullie. Want alle andere groepen...
4: Nou, de gepensioneerden gaan er niet op achteruit. Kant op, hoor.
3: Ja, die zitten er misschien ook nog een aantal. Ja. Nee, de andere groepen gaan er volgend jaar allemaal iets op achteruit. Het is wel maar een klein beetje. Iets minder eigenlijk dan dat er eerst voorspeld was. Omdat het kabinet wel wat heeft gedaan om... de zogeheten koopkracht een beetje te repareren. Ja. Maar goed, inderdaad, geen mooie groene cijfers voor iedereen volgend jaar. Komt natuurlijk ook door de tegenvallers rond de oorlog tussen Amerika en Iran. Daar moeten ze wat aan doen. Er moet heel veel extra geld naar defensie door de nieuwe NAVO-norm. Dus het is zoeken naar geld. En daarbij heb je ook nog een minderheidskabinet dat dan de oppositie moet bereiken. Dus er worden ook nog allemaal cadeautjes uitgedeeld. Ja, alles bij elkaar kost gewoon centen.
0: Ja, en nou is het zo dat de troonrede dit jaar toch iets anders van opzet wordt. Want het wordt meer een verhaal.
3: Ja, klopt. Dat heeft ook te maken met dat het dus een minderheidskabinet is. Dat er wat uniek is ook helemaal geen...

0: steun is dus nog voor de plannen die nu gepresenteerd worden. En om de koning dan onder andere geen flater te laten slaan. Laten ze hem dit jaar niet per ministerie opnoemen hoeveel geld daarvoor is. Wat specifiek daar de plannen voor zijn. Want die kunnen dus na vandaag allemaal nog aangepast worden. Dus mag hij wat verhalender gaan vertellen. Dit is de visie voor Nederland de komende tijd. En die hebben ze natuurlijk als kabinet voor hem bedacht.
1: Oké. Okay. Hey, en dan is die traditie er van de designated survivor. Dus één lid van het kabinet die op een andere plaats verblijft. Weten we al wie dat is?
0: Ik weet eigenlijk niet wie dat is nog, nee. Maar ik las wel deze week dat het fout is gegaan de afgelopen jaren. En dat diegene af en toe in het buitenland zat, terwijl dat helemaal niet de bedoeling is. Dus diegene zal, als het goed is, nu wel in Nederland zijn. Maar wie het is, heb ik nog niet gezien. Dus straks bij de koppen die we zien met hoedjes of zonder hoedjes, is opletten wie er ontbreekt.
1: Ja, want wordt die gewoon willekeurig aangewezen of kan je je daarvoor aanmelden?
0: Ja, dat gaat altijd in overleg. Er wordt wel gevraagd of iemand dat wil doen. Maar vaak wordt er dan iemand gekozen die bijvoorbeeld al eerder ook een Prinsjesdag heeft meegemaakt. Want voor die ministers is het ook altijd leuk om daar een keertje met partner naartoe te gaan. En een keer niet de politieke gezeik te hebben, maar de tierenlantijntjes.
1: Ja, is het voor jou eigenlijk leuker, Jano? Zeg je van, nou, Prinsjesdag vind ik echt een leuke dag, of is het uitzitten?
0: Wil je een eerlijk antwoord?
1: Ja, eerlijk antwoord, ja.
0: Ik vind het eigenlijk veel leuker als morgen er weer gedebatteerd wordt over de inhoud. Dan eigenlijk de poppenkast, wel belangrijke poppenkast die zich vandaag afspeelt. Maar goed, het hoort er ook bij. Ik vind het dan wel aanstekelijk dat er dus al op de vroege ochtend die oranje fans hier voor dat paleis gaan staan en langs de route. En het ziet er allemaal prachtig uit. Maar goed, ik vind die debatdagen, zoals morgen en overmorgen over dan die centen, vind ik nog veel leuker.
2: Gaat dit kabinet de algemene beschouwingen overleven? Er is natuurlijk gisteren, had collega omroepen RTL nog een onderzoek gedaan, dat slechts 1 op de 6 kiezers nog maar vertrouwen heeft in het kabinet. Gaan ze dan met elkaar, gaan ze dit redden? Of is het echt los zand en
0: Nou, het wordt wel heel spannend dus inderdaad deze week en de komende tijd, omdat ze dus nog helemaal geen steun hebben gevonden bij de oppositie. Nou, helpt het dat de meerderheid van de partijen niet willen dat er een kabinetsval aankomt. Maar goed, dan moet je het alsnog wel eens worden. Dus ze zullen voor de Kamer in die begrotingsdebatten het met elkaar moeten gaan uitvechten. Ook achter de schermen, zoals eigenlijk eind deze zomer we ook gezien hebben met oppositiepartijen als Pro van Jesse Klaver en Ja 21 van Joost Eerpans. Nou ja, de vraag is dus, lukt dat om die meerderheden te vinden? Of stopt ook dit experiment van het minderheidskabinet toch al vroegtijdig?
1: Nou, we gaan het allemaal in de gaten houden. Sowieso de komende dagen. En vandaag dus die dag die voor jou dan even doorbijten wordt. Maar toch veel plezier daar.
0: Komt goed. Ik neem zo'n oranje
1: bittertje. Helemaal goed, Jawel.

0: This is the moment bij 58 in de ochtendshow. Heb jij zin om geld te verdienen? Nou, dan om even met Sommieu te spreken. This is the moment, zometeen. Maak je kans namelijk op €2000 in stemmenjacht. Een nieuwe stem, een nieuwe koffer. Wie weet jij wie het is. Het laatste nieuws krijg je van Florentien.
1: Nou, een lekker vers brood van de bakker, daar betaal je een paar euro voor. Zou je denken, nou niet bij deze bakker, die slaapt door.
0: En The Weeknd, a Simple Minds, hoor je zo.
2: Even bellen hoor.
3: Yo, Fleming.
2: Hey, Guus, heb je het al gehoord?
3: Ja, tuurlijk. Wacht, dit moet de rest ook even weten. Ja, met Yves.
4: Hallo, Snelle hier.
5: Hoi, met Emma.
6: Yo, Ronnie hier.
2: Jongens, Radio 538 geeft een week lang tickets weg voor ons feestje in de Ziggo Dome.

0: streamers. Alle info op 538.nl.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen.
8: Nee.
7: Proteïne-shakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
7: Milner.
10: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
7: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
9: Lekker bezig.
11: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
12: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
13: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
12: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
14: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
15: Sokken, Billy, dat moet sneller.
16: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.
17: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
18: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
19: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
20: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
21: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
2: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Start je dag zonder barst.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
7: Hey, goedemorgen. Vandaag in het westen en noorden bewolking met af en toe wat motregen. 18 tot 22 graden. In het zuidoosten, daar is het zomers warm en wordt het 28 graden. Dat is lekker. De files, Rick, waar staan ze?
8: 49 files, begin op de A2 Den Bosch, Utrecht bij Martinus Nijhofbrug. 1 uur en 13 minuten vertraging. Dan de A8 Zaandam Amsterdam bij Zaanstad Zuid, 34 minuten. Voorwerpen op de weg. En de laatste is de A50 Eindhoven Arnhem bij Ravenstein, 45 minuten.
7: 7:45, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentine, goedemorgen.
9: Goedemorgen. In Rotterdam is de ME gisteravond bekogeld na een stille tocht. Mensen gooiden bij een politiebureau met stenen en staken rookbommen af. De stille tocht was voor de man die afgelopen zaterdag bij zijn arrestatie niet goed werd en overleed. Veel problemen in de ochtendspits. Op de A2 staat het echt muurvast van Den Bosch naar Utrecht. Rijkswaterstaat adviseert dus om je reis nu uit te stellen. Op het spoor rijdt in het midden en noorden van het land bijna niks door storing. En in Den Haag staan de eerste Koningshuisfans al klaar om later op deze Prinsjesdag een glimp op te vangen van de koning en koningin. Ze hebben zich verzameld bij Paleis Noordeinde en zijn in het oranje.
10: Voelt toch als een uiteraard soort uitvaart of zo, Prinsjesdag. Daarvoor, ik heb altijd het idee, heel statig en stijf en stil en formeel. En dan is het hoezee. Dan valt het toch bij iedereen een soort van...
11: Ja,
10: nu kunnen we gewoon leuk doen.
11: Ja, gaan ze dan leuk doen of gaan ze dan naar huis? Of is er nog een soort afterparty waarvan wij niks weten?
10: Gewoon in een kamertje achter 3 airfryers staan waar de party mix in gaat. Ik denk dat daar ongenadig gezopen wordt.
11: Ja, dat mag ik hopen.
10: En de borrelgarnituur en...
9: Ja, zou het? Ik weet het niet.
10: Ja, dat denk ik wel.
11: Wel leuk om een keer achter de schermen te kijken.
10: Nou ja, dat is natuurlijk het allerleukste. Ja.
9: De financiële problemen van Ferry Doedens zijn nog groter dan gedacht. De Belastingdienst heeft namelijk beslag gelegd op zijn huis. En de woning kan nu geveild worden.
10: Ach.
9: Ja, hij kampt natuurlijk al langere tijd met verslavingsproblemen en heeft ook schulden opgebouwd. Ja, het is natuurlijk heel erg.
11: Zou hij een vriend hebben die hem helpt?
12: Nee, want niemand weet ook nog waar die is. Die manager die heeft heel lang heeft nog een soort van voor hem gezorgd. Ja, die vond het zielig. En, maar die heeft nu ook zijn handen eraf getrokken.
9: Ja.
12: En die wordt wel iedere keer gebeld. Hij zegt: ja, jongens, ik spreek hem niet meer. Ik weet niet waar hij uithangt. Ik heb niks meer met hem te maken.
11: Hij moet er in Nederland. Hij moet er ergens in Nederland zijn.
12: Nou ja, daar is, volgens mij dat huis moet hij dan uit. Want daar is nu beslag op gelegd. En ja, ze maken zich grote zorgen, maar niemand weet waar die is.
9: Maar hij zou wel hulp hebben gezocht bij het leger. Des Heils. En ja, zijn zus maakt zich ook grote zorgen over hem. Ja, het lijkt niet goed af te lopen in ieder geval.
12: Maar die jongen is zo verslavingsgevoelig.
9: Ja.
12: Dat is
9: het, hè?
12: Hij was,
9: crypto's altijd bezig.
12: Ja, tot diep in de nacht. Ja. En iedere keer maar het idee hebben van, nou, ik heb nu een munt aangekocht.
10: Ja. En liegen, hè? Liegen, nonsen. En op een gegeven moment zeg
11: je... Ik heb zo veel mensen die liegen.
10: Ja. De hartelijke groeten. Ja.
9: Nou, op de bekende Noordermarkt in Amsterdam, daar kun je niet alleen te gekke vintage kleding kopen, maar ook verse lekkernijen. Onder meer brood bij zo'n ambachtelijke bakker.
10: Oh,
9: ja. Van dat luxe granen en pitte pompoenbrood en zo.
10: Heerlijk.
9: Maar bij één kraam ben je zo duur uit. Daar koop je dus een biologisch bruin emmerbrood.
11: Emmerbrood?
9: Ja.
10: Okay. Emmer of Emma?
9: Nee, emmer. Dat is emmer, zo'n oerwoud met emmertarve.
10: Ja.
9: En dat zijn de oudste oergranen. En die werden al 7000 jaar voor Christus verbouwd.
11: Oh, het is geen vers brood.
10: Nee, het is oud brood.
9: Het is een beetje nootachtige smaak. Een beetje zoet.
10: Ja.
9: Nou, €22.
11: Voor een broodje?
9: Voor een emmer brood.
10: Even. De wordt dag dat je... Kijk, weet je dat je niet meer een brood voor 1,50 haalt en dat brood van de bakker wat duurder is dan bij de supermarkt, dat snappen we denk ik allemaal wel. Maar ja, de dag dat je toch denkt, ik tik 22 euro voor een brood af, dan ben je toch gestoord.
12: Nou, dan heb je geld te veel. Dan heb jij geld te veel. Ja. Als je dat voor
10: En dan kan het nog lekker zijn, hè? En dan kan het nog fantastisch zijn.
12: Ik denk niet dat je het verschil proeft. Ja, ik bedoel, ik word ook blij van een vers supermarktbroodje. Vind ik ook hartstikke lekker.
13: Nou, die zijn misschien nog lekkerder.
12: Nou, soms wel. Ik kan hem echt wel eens eten. Ik denk, nou, ik hoef hier niet voor naar de bakker. Nee, maar de nadelen van de bakker.
10: Ik vind de bakker gezellig.
12: Ja, dat is waar.
10: Weet je wel, het is altijd een beetje klein, kneuteren, ruikt er lekker.
12: Ja, op zaterdagochtend, als je een nummertje trekt en je ziet, 22 en ze zijn bij 3, dat je weet, dat gaat nog even duren.
10: Maar het is toch ook je altijd het gevoel, je ook steunt de lokale ondernemer, weet je wel?
13: Juist.
9: Dit staat wel alles. Ja, je hebt zo'n satirisch Instagram-account, Havermelk Elite.
12: Ja.
9: En die publiceerde dus ook een video waarin de Jup, de rijke Jup, die gaat dan altijd van dat havermout kopen en dit soort dingen. Ja, dit hoort er helemaal bij in dat wereld.
12: Oh ja, aan de andere kant, als iemand er gelukkig van wordt, koop het, weet je wel. Ja. En maak het ook.
10: Ik ben benieuwd of er iemand luistert die dat brood wel eens gekocht heeft.
12: Van 22 euro?
10: Ja, nou, Jelte, jij komt uit Amsterdam.
12: Jelte is onze Jup.
13: Ik ben een beetje de Jup, ja. Maar ik maak op zaterdagochtend ook wel eens zo'n rondje. Ik ga dan niet naar de Noordermarkt.
10: Havermelk,
13: ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb laatst een stokbrood gekocht. Toen kwam ik thuis en dacht ik, shit, die was 7 euro. Ja,
10: nee,
13: er zaten wel olijven in.
10: Maar
13: dat was wel een lekker stokbrood, maar 22
10: maar
13: euro.
10: Maar ken je deze bakker?
13: Ik ken deze bakkerij en ik weet wat op de Noordermarkt er kost een aardbei per stuk ook 2 euro.
10: Ja. Ja,
13: dat gaat helemaal
9: maar zo'n vent zegt van, ja, dat brood moet 36 uur reizen. En ook hij nog werkt met pure biologische producten, dat is dan de verdediging. Ja,
10: maar wanneer is die markt? Elke dag?
13: Ja, die markt is meestal op zaterdagochtend. En dat is dan ook een beetje de... Ja, daar gaan mensen ook echt flaneren. En die willen daar natuurlijk ook gezien worden.
10: Ach,
13: Kijk, je maakt natuurlijk met zo'n brood wel een extra rondje nog.
10: Is het een beetje een Instagram-markt?
13: Absoluut.
12: Maar dan snap ik het wel.
9: Maandag, toch? Maandag heb je toch ook de Noordermarkt?
13: Oh ja, nee, zeker. Dat is je vaker. Maar die bakker die staat er volgens mij op zaterdag.
10: Oh, dat wil zeggen, haal even zo'n brood. Ik ben namelijk wel echt benieuwd.
12: Die bakker staat er alleen op zaterdag. Die hoeft de rest van de week niet meer te werken.
14: De 538 Stemmenjacht.
12: Ja, we gaan naar Stemmenjacht, jongens. Dat is even makkelijk geld verdienen.
13: Het spannendste spel van de Nederlandse radio.
12: 2000 euro. Hey, dat is lekker. En daar hoef je vrij weinig voor te doen. Alleen maar even de stem te raden die wij in de koffer hebben gestopt. Marta, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
12: Uit Rotterdam.
15: Yes.
12: Ja. Hey Marta, stel jij wint zometeen 2000 euro. Wat ga je er dan mee doen?
15: Nou, ik heb gisteren mijn jongste zoon beloofd dat we dan even lekker uit eten gaan.
10: Oh. Ik kan ook een brood kopen in Amsterdam.
15: Ja, ik heb het gehoord.
12: Het is maar 2000 euro.
15: Ja, dan kan ik dat wel betalen.
12: Hey, wij gaan de stem aan je laten horen. En ik denk voor veel luisteraars de eerste keer dat ze de stem meekrijgen. Want het was vrij laat gisteren in de middagshow dat uiteindelijk koffer 1 eruit ging. En de nieuwe stem is te horen geweest. Dus luister zeer aandachtig naar de stem in koffer 2.
13: Goed. Hij is moeilijk, hè?
12: Ja, dat is moeilijk, ja.
13: Ja.
12: Ik hoor iets in heesje, lijkt het.
13: Ik hoor van alles.
12: Ja. Beste Marta, wie denk jij dat je gehoord hebt in deze koffer?
15: Nou, ik had hem gisteravond gehoord. En toen kwam er een naam naar boven. En daar hou ik me maar aan. Dat is Kai Gorgels.
12: Kai Gorgels? Dat vind ik wel in ieder geval een originele naam. Is het Kai Gorgels, de stem in koffer 2?
14: Het antwoord is... fout.
15: Jammer.
13: Zonde, hè?
12: Ja, dat is jammer.
15: Ja. Hey, Marta, iets anders.
12: Ja, het is jou niet gegund. Tenminste, op dit moment niet. Het is je wel gegund, maar het lukt niet gelukt. Je krijgt van ons geen geld, maar wel een troostprijs. Een reiskoffer van de Postcode Loterij.
15: Ja, fantastisch, toch?
12: Oh, daar ben je ook hartstikke blij mee.
15: Ja, hoor.
12: Nou, dat vind ik fijn.
15: Je komt met niks, hè?
12: Ja, dat is hij. Marta, we sturen hem naar je toe. Blijf het proberen, hè?
15: Ja, dat komt goed.
12: En een fijne ochtend.
14: Hey. De 538 Stemmenjacht.
12: Denk jij deze stem nou die je net hoorde te weten? Dan mag je meespelen met het spel Stemmenjacht. Mag sowieso natuurlijk via de app van 538 of via de site kun je je opgeven. En wie weet ben jij straks kandidaat in het spannendste spel van de Nederlandse radio. En pak jij koffer 2 of een andere koffer. Maar deze koffer die we nu spelen is in ieder geval 2.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat it in de ochtendshow. Goedemorgen. Ja, net hadden we het eventjes over de toiletten bij Oost-Kersbeker. Daar hangt namelijk een bordje. Ja. Heren chauffeurs, u kunt hier naar de wc.
1: We hebben een klacht van een dame gehad.
0: Er was een mail over binnengekomen. Of zelfs een aantal mails, geloof ik. Van mensen die dat niet netjes vonden. Dus, ja,
1: de vrouwelijke chauffeurs, die zeggen... Ja, waarom is er alleen een heren toilet? Wij komen ook lossen en laden. En,
2: moet ook wel eens plassen.
0: Dus de oplossing was vrij eenvoudig. We halen het woordje heren weg en dan staat er chauffeurs. En dan is het voor iedereen.
1: En toen zeiden wij van het is voor dames natuurlijk niet prettig dat ze op een herentoilet moeten. Toen ontstond ook een beetje discussie over wie heeft de frisste toiletten.
0: Ja, want Flo, jij zweert bij damestoiletten. Jij zegt dat is gewoon echt een stukje schoner dan de herentoiletten.
3: Ja.
1: Wat ga jij
3: maar
1: echt...
3: kijk, als het heel erg druk is en ik zie daar allemaal dames wachten, dan pak ik wel de herentoilet.
0: Ja, toch? Want,
1: ben jij een hurker of een zitter?
3: Een zitter.
0: Zitter,
1: ja. Ik heb natuurlijk dat hoor je niet vaak.
2: Nee.
3: De meeste vrouwen hurken.
0: Ja. Maar doe jij wc-papier helemaal rondom neerleggen?
3: Nee, maar ik heb meestal wel iets bij me om het schoon te maken.
0: Oh,
1: voor gin. Om te ontsmetten.
3: Ja, kijk maar. Ja. Ik heb het nu ook bij me.
0: Oh ja, desinfectie. We hebben Danny hebben wij aan de telefoon. Die belde eventjes naar aanleiding van dit onderwerp. Danny, goedemorgen.
4: Hele goedemorgen, 538.
0: Hey, dag Danny. Jij dacht, Danny. Ik moet hier toch even op reageren.
4: Ja, inderdaad. Maar kijk, ik werk als festival evenementenbouwer al bekant 40 jaar.
0: Ja.
4: En wat ik op festivals tegenkom, nou, de dames-wc's, de dames die kunnen er wat van, hoor.
0: Maar zijn de dames-wc's viezer dan de herentoilet?
1: Nee, toch?
4: 20 keer zo erg.
0: Nee.
4: Letterlijk.
0: Maar dat komt... Waar zit hem dat in dan?
1: Ja.
4: Nou, ik weet niet wat hun denken, maar als je inderdaad maandverband gewoon op de grond flikkert, op festivals heb je het zelfs dat ze slipjes in het toilet gooien, rollen wc-papier in het toilet gooien. Nee. En op festivals heb je natuurlijk die toiletcabines of die toiletunits met een vermalen erbij. Ja, je wilt niet weten hoe vaak het gebeurt dat ik bijvoorbeeld een probleempje moet gaan oplossen en dat die vermalen gewoon vastzitten met... slipjes met weet ik het wat allemaal. Condooms, ja, en het probleem moet natuurlijk opgelost worden.
2: Tampons, condooms?
4: Ja, alles. Ja, condooms maak je niet zo snel mee. Dat maak je meer in de herenwc. Maar, maar slipjes en alles en de hele rutemateur. Ja, er wordt van alles wat erin gegooid. En ik snap het aan de ene kant niet. Want dames zijn over het algemeen, zou je denken, best schoon.
0: Ja, dat denk je. Ja.
4: Maar op festivals, ze maken er één grote proef van.
0: Aha, kijk Flo. Ah,
3: daar komt de aap uit de maan.
0: Wij hebben de naam, maar jullie hebben de faam. Dat is wel waar het op neerkomt. Nou Danny, fijn dat je dit eventjes uit de wereld wil helpen, dit misverstand.
4: Ja, geen probleem jongens.
0: Wij dachten misschien dat we toch ook nog eventjes zelf onderzoek kunnen doen. Dus wij hebben nog eventjes...
1: Roel hebben wij
0: opgespoord. Roel, die zou je kunnen kennen, want die ging na Koningsdag viraal als de Dixie Slurper.
1: Oh ja.
0: Die zei van, dit is het allerleukste werk ter wereld. Ja. Dit is het mooiste dat je kan doen. Roel, goedemorgen.
5: Hey, een hele goede morgen. We zijn allebei bij elkaar.
0: Nog steeds zo enthousiast over je werk?
5: Ja, ik zit er lekker in als je het mij vraagt. Ja, dat gaat goed, ja.
0: We hebben net Danny gehoord. Die zegt, die dames, dat zijn als het op wc-bezoek aankomt, zijn dat af en toe net zwijnen. Maar heb jij dezelfde ervaring?
5: Ja, ik hoor het, ja. Ja, de vrouwen die kennen er wat van. Ja, maar de mannen ook wel. Ja. Misschien komt het wel omdat de vrouwen dan misschien een beetje zenuwachtig zijn. Dan kennen ze ook minder goed mikken. Misschien komt het daar ook wel een beetje door. Je weet het niet.
0: Zou dat zijn? Ja, dat zou natuurlijk kunnen.
5: Wij kennen altijd wel wat beter mikken als man zijn. Hè?
0: Ja.
5: Misschien dat het daar ook wel een beetje mee. Zat ik in één keer even te denken. Dat was even een helder ingeving misschien. Ja, ik weet het ook niet zo goed.
0: Maar jij,
5: de vrouwen die,
0: jij komt best vaak gekke dingen tegen, denk ik, toch, in je werk?
5: Ja, dat gebeurt wel regelmatig, ja. Ja, dat maakt het ook wel een beetje leuk, toch? Ja.
0: Maar
5: ja,
0: wat maak je mee dan?
5: Ja, wat ik op die dicties aantref of zo bedoel je, hoor.
0: Ja, bijvoorbeeld.
5: Ja, hele mensen. Oh nee, gewoon erop slapen of zo, zulke dingetjes.
0: Nee,
5: of, dat gebeurt wel regelmatig zelfs hoor.
1: Maar jij bent natuurlijk met een soort stofzuigerslang zuig jij die Dixie leeg. Dan heb je ook wel eens natuurlijk dat hij ineens dat die slang verstopt zit.
5: Dat gebeurt ook.
1: Jij bent lekker aan het zuigen. Dat je denkt van, wat heb ik nu aan mijn slang zitten?
5: Ja, dat gebeurt wel zo. Ook wel regelmatig.
1: Maar wat vies je er dan uit?
2: Ja, joh, schuit eruit, die viezigheid.
5: Ja, dat is wel viezigheid, ja. Ja, dat, gewoon kleren. En laatst had ik zo'n man in de stad, die vond het wel leuk om sperps erin te eten, weet je wel. En die dan van niet.
0: Nee.
5: Ja, echt waar, ja. Ach. Ik zag in die botten een beetje verstopt, dus mijn slang. Ja,
0: godverdomme.
5: Ja, dat is een behoorlijke bedoeling, hoor.
0: Ja, maar je geniet er wel van als ik het zo hoor.
2: Ja.
5: Ja, joh, jou te rotten, joh. Ik haal het wel uit.
0: Ja, joh. Ja. Heerlijk. Nou, Roel, fijn dat je even wilde reageren. Ja, en heb een mooie dag vandaag.
5: Ja, doe het rustig aan, hè.
0: Dat doen we zeker. Sowieso. Nou, Roel, je kent hem wel, de Dixie Slurper. Altijd vrolijk en enthousiast over zijn werk. Maar het is dus niet zo eenvoudig, Flo, dat je zeggen... de dames van Letten zijn schoner dan de heren. Sorry. Dat twee jaar, dat maakt niet uit. En dat is, daar zijn wij voor. Hoor en wederhoor. 5 voor 8 in de ochtendshow van 538. En dit is muziek van The Weeknd. Blinding Lights.

0: highlights van de weekend hier in de ochtendshow. Met straks een nieuwe ronde stemmenjacht. We spelen inmiddels koffer 2 voor 2000 euro. De stem heeft net geklonken en we gaan op zoek naar een juist antwoord. Want we willen die 2000 euro graag weggeven. En we hebben zometeen bij ons in de show Robert en Brink. Die heeft leuk nieuws.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja. Echt serieus?
5: Zo.
4: Wat een geld.
6: 50.000. Potverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
8: De prijs

0: energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
1: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet? Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
2: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In William & Me Bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis... verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? William & Me Bouwen. Vanavond om 20:30 bij Net5 en op Kijk.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen... Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
3: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Meld je aan voor de exclusive events op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: Profiteren van exclusief voordeel? Kijk dan snel op vanmossel.nl.
1: De streamers keren terug naar de Ziggo Dome. Ja, trommel je hele familie en al je vrienden op. Kom een avond dansen, zingen en feesten bij de streamers. 25 september 2027. Kaarten zijn vanaf donderdag 10 uur te koop via de streamers.nl.

0: Mis niks en sla je slag.
1: Nu super deals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat zie je van Jumbo. Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Thuisbatterij,
3: einde salderingsregeling,
4: terugleverkosten,
5: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
6: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: 538 Nieuws.
11: 8 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Mensen die met de auto vanuit het zuiden naar Utrecht willen, die krijgen het advies om hun reis uit te stellen. De A2 staat muurvast van Den Bosch naar Utrecht door een ongeluk, en omrijden kan ook niet. Treinreizigers hebben ook een probleem. In het noorden en midden van het land rijdt bijna niks. Door een storing staan alle seinen op rood. In Rotterdam-Zuid is de ME gisteravond bekogeld door mensen die meededen aan een stille tocht. Bij een politiebureau gooiden ze met stenen en ze staken rookbommen af. De stille tocht was voor een man die afgelopen weekend onterecht werd aangezien voor een fietsendief. Bij zijn arrestatie werd hij niet goed en overleed. In de binnenstad van Den Haag zijn de eerste Oranjefans al aangekomen om Prinsjesdag te vieren. Ze staan bij Paleis Noordeinde, waar vanmiddag het koningspaar wordt opgehaald met de glazen koets voor een rit naar de Koninklijke Schouwburg. En daar leest de koning dan de troonrede voor, met daarin de plannen van het kabinet. Gaan we naar het weer. De dag is mistig begonnen in Zuid-Holland, maar die lost op in de loop van de ochtend. En in de rest van het land zijn er zonnige perioden, en landinwaarts wordt het echt zomers warm, met lokaal zelfs 28 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
13: Dankjewel Flo, dan de files. Rick heeft het over.
14: Ja, het is erg druk. 82 files. We beginnen op de A1 Apeldoorn-Amersfoort bij Hoevelaken. 40 minuten vertraging. Dan de A27 Breda-Gorkum bij Nieuwendijk, 38. En de laatste is de A58 Eindhoven Tilburg bij De Baars. 45 minuten vertraging.
15: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
16: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
15: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
16: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
15: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
17: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
18: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
19: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
20: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
10: 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
11: Meld je nu aan. Druk op

0: Achter 3-4 nummers ben ik al weg. Ik vind het een hoop lawaai, een hoop pokkenherrie.
1: We rijden met je mee. Dwars door de ochtendspits.
2: De 538.

0: Kom hier.
1: Dit is
2: de 538 ochtendshow.
3: Ja, het is 15 september, dinsdag, de derde dinsdag in september. En dat betekent dat later vandaag weer het...
4: Leden van de Staten-Generaal.
3: Gaat klinken. Het is Prinsjesdag. Jutta Leerlam die heeft besloten om komend seizoen niet meer in actie te komen. De 27-jarige schaatser die neemt tijdelijk afstand van de sport, maar benadrukt dat het niet gaat om een definitief afscheid. Zo lichtte ze in een video op YouTube toe.
5: I'm 27. I've had an obsession with skating. It's a big part of who I am. It's a big part of my heart. To me, it would not feel right to fully close that door.
3: Ja, en toch nog even ook over haar partner, die Jake Paul. Die was in een podcast die zij maakt was die te horen. Ze wilde even laten weten dat hij inmiddels ook best redelijk Nederlands spreekt.
6: Wow.
3: Wil je een stukje horen?
6: Ja, graag.
7: Spray superhoed Nederlanders hoed.
5: We quit. Just say, can I have a coffee, please?
7: Maar ik wil een koffie, alsjeblieft.
6: Wat knap, man. Heel grappig, ja.
3: Het is geen makkelijke taal natuurlijk om te leren. En dan gaat het in VI over het programma Beestenboel. Dat is dat programma van André van Duin en Jannie van der Heijden. Hoewel Wilfried René groot fan is van André van Duin, kan hij dit programma niet zo waarderen. Johan Derksen, die was het met hem eens.
8: Beestenboel is een heel melig programma, dat heel stroperig.
9: Ja.
8: Maar ik weet nog niet of je aan de gang moet blijven met twee van die bejaarden die alleen maar politiek correct zijn. Als jullie uitgelachen zijn...
6: Ja.
8: Ik wil niet vergeleken worden met twee van die, van die oude mensen die niet vooruit te branden zijn. Ik heb nog allemaal rock'n'roll in de aderen.
6: Ja,
8: en ik in 5 minuten beledig ik heel Nederland nog.
3: Rock'n'roll in de aderen, ja.
6: Werkt ze wel, hoor. Ik moet ook wel zeggen dat Beestenboel is ook niks.
3: Ja, ik heb het nog niet gezien.
6: Nee, het is echt flut.
3: Maar daar zit het Animal Crackers zit daarin, toch?
6: Ja, maar het is zo
3: achterhaald.
6: Ja, het is echt slotief.
3: Is het niet leuk meer?
9: Nee.
3: Oké. Dus jullie snappen het commentaar wel een klein beetje.
8: Jazeker.
3: Ja. We bellen zo meteen trouwens even met Robert en Brink.
6: Leuk!
3: Ja, die heeft leuk nieuws te melden. Die gaat namelijk... hij gaat een aanval openen op de publieke omroep ergens.
6: Nee!
3: Ja, maar ze gaan... hij gaat een nieuw programma maken dat ook speciaal voor de kinderen bedoeld is.
6: Vele kids?
10: Nou, ben benieuwd.
3: Ja, ik ook.

0: broertjes. Het zijn nog steeds broers van elkaar, maar ze zijn niet meer broertje, maar broer. Want ze zijn hartstikke groot geworden en oud ook vooral. Want toen waren ze heel erg jong toen ze deze hit scoorden in de 90s. Mbam. De mannen van Hanson, om 9:11. Ja, we zeiden het net al, Robert de Brink heeft leuk nieuws te melden. Dat heeft ermee te maken dat er een nieuw programma gaat komen. Een dagelijks programma over Sinterklaas en zijn Pieten. Bij RTL gaat het worden uitgezonden.
1: Oh, wat goed.
0: Ja, het programma gaat Pietentijd heet. Is vanaf 9 november dagelijks te zien. En Robert de Brink, die is zometeen naast Dr. Love ook adviseur van de Sint.
1: Nou ja.
0: Ja, een hele nieuwe rol voor Robert. Robert, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Nou ja, ik zeg hele nieuwe rol. In de bioscoopfilms ben jij natuurlijk ook al adviseur van de Sint.
2: Ja, al een aantal jaren. De grote Sinterklaasfilm, inderdaad.
0: Ja.
2: Hij staat er al weer op. Ja. Hij is heel mooi geworden. Maar RTL heeft nu besloten om, volgens mij vanaf 9 november... iedere dag om 6:10...
1: Ja.
2: Na het andere Sinterklaasjournaal van de NPO... waarom ze dat doen, weet ik niet. Maar goed, dat gebeurt nu. Een paar minuten Sinterklaasjournaal te doen.
0: Wat leuk zeg.
2: Dus Pietentijd. Dat... Inderdaad, je zei het al. Pietentijd. Ja, ja, leuk. Ja.
0: En jij bent er dan dagelijks in te zien ook?
2: Nou nee, ik ben adviseur hè, van de Sint. Dus ik begeleid hem achter de schermen. Want het is natuurlijk een hele oude man.
0: Ja.
2: Moet een, ja, hij is ook wel grumpy hoor, af en toe. Dus
0: zo,
2: je
0: ja?
2: moet hem een beetje oppeppen, weet je wel.
0: Ja, ja. Ja.
2: Dat is een hoop gedoe.
0: Maar jij ja. werd benaderd met de vraag van, joh, zou je daar aan mee willen werken? En jij dacht meteen van, nou, dat is leuk.
2: Nou, ik ben daar min of meer toe gedwongen natuurlijk, hè. Want die zitten het hele Sintje. Nee, maar goed. Het is, volgens mij is het een hele leuke serie geworden. Kinderen die kunnen vragen stellen aan Party Piet Pau, Kim Cadeau. Allemaal figuren uit de film.
0: Ja.
2: En Sinterklaas is daar ook soms bij.
0: Ja.
2: Ja, prangende vragen van hoe oud is Sinterklaas? Of wat gebeurt er eigenlijk als er te weinig cadeautjes zijn? Of dat soort dingen.
0: Ja, precies. De vragen ja, waar wij nog steeds mee kampen eigenlijk natuurlijk. Maar,
2: ja, precies.
0: Maar er is natuurlijk al... Bij de publieke omroep hebben we het Sinterklaasjournaal. Gaat dat niet een beetje dat jullie een andere verhaallijn zo meteen gaan krijgen? Dat je daar...
2: Nou, er zit geen verhaallijn in, want het zijn vragen van kinderen die beantwoord. Dus ja, er zit geen verhaal in. Kijk, de bioscoopfilm die staat daar los van natuurlijk.
0: Ja, precies. Dus dat kan prima naast elkaar bestaan eigenlijk.
2: Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, dat denk ik wel. Ja, wat er in die film allemaal gaat gebeuren, jongens. Het is weer zo erg. Het is een kantje boord of het Sinterklaasfeest wel kan doorgaan. Nee.

0: Maar jullie hebben die opnames hebben jullie achter de rug. Dat is wel altijd een feestje, toch, om zo'n film te maken?
1: Nou, ik zal je zeggen, de opnames van de grote Sinterklaasfilm die vinden jaarlijks plaats, uitgerekend en uitgekiend op de allerheetste dagen van het jaar. Dus ik weet niet hoe ze het uitkienen, maar dat is best wel ook een dingetje.
0: En het, maar was het is heel mooi geworden.
1: Oh mijn god, hou op. Ja, nee, het was heftig.
0: Ja, maar het staat er allemaal op, het is leuk geworden.
1: Ja zeker, ja.
0: Ja. En waar ben je verder druk mee, Robert?
1: Nou, ik ben nu, as we speak, loop ik bij een hotel in Lunteren.
0: Vandaar de slechte ontvangst, ik snap het.
2: Lunteren, man.
1: Ja, of all places. Nou, die zit wel mooi.
3: Ja.
1: Op de Veluwe. En ik ben deze week helemaal druk met het programma Verborgen Verleden. Dus ik ben onderweg met een team om mijn hele verleden uit te spitten.
0: Oh, jongens, dat is leuk.
1: Allemaal, ja, maar dat is echt heel bijzonder. Maar, heel bijzonder.
0: Dat je dan in Lunteren terechtkomt, Robert.
1: Nou, we zijn onderweg, hè.
0: Oh, oké. Okay. Het is niet per se dat, dat jouw familiegeschiedenis daar ligt.
1: Ik vond het al schrikkelijk. Ik had al zo'n voorliefde voor kip. Maar nu weet ik waar het vandaan komt.
0: Ja. Maar heb je al dingen ontdekt dat je denkt van, nou, dit heb ik echt
1: niet. Ja, ja, ja.
0: Maar kun je een tipje van de sluier oplichten?
1: Nee. Nee, dat vind ik niet leuk, want het programma, dat snap je. Maar het is zeer, zeer, zeer bijzonder. En niet alleen voor mij, maar ook voor mijn kinderen, snap je?
0: Ja,
1: ik bedoel, die snappen ook, voor hun geldt hetzelfde eigenlijk. Ja, mijn grote vraag eigenlijk van het geheel was, hoe Amsterdams ben ik nou echt?
0: Ja.
1: Dat is de grote handvraag. Ja. Nou, en we zijn bezig die te beantwoorden.
0: Ja. Maar goed,
1: maar hoe je dan in Lunteren terechtkomt.
0: Ja, ik denk dat jij helemaal niet zo Amsterdams bent als dat jij je voelt.
1: Oh, dat weet je niet hoor. Maar goed.
0: Leuk, wanneer kunnen we dat zien dan?
1: Ja, weet ik eigenlijk niet.
0: Oh.
1: Nee. Ja, ik ga daar niet over.
0: Ik ben best benieuwd, moet ik eerlijk zeggen. Dus, Robert, we gaan jou niet langer ophouden. Want jij moet door. Jij moet gaan graven in je verleden.
1: Ik vind het eigenlijk wel gezellig. Ja. Ik bedoel, ik ga hier ook maar in Lunteren.
2: En wanneer begin je met de kerstspecial?
1: Volgende week.
2: Dan al?
1: Dan gaan we lekker vergaderen en zo, weet je wel.
0: Ja, ja.
1: En dat soort dingen. En dan hebben we een hele mooie serie van het voorjaar al opgenomen in Australië.
0: Ja, ja.
1: En die hoorde ik nu, wordt pas in januari, vanaf januari uitgezonden. Dus zo gaat dat dan.
0: Oh ja. Maar zo ben je best heel druk zonder dat mensen het natuurlijk zien al.
1: Heel druk.
2: Ja, je hebt ook dat café nog, toch?
0: Ja, dat café doe je ook.
1: Ja, maar daar hoef ik niet te tappen en schoon te maken natuurlijk. Oh, hè.
2: Alleen te drinken.
1: Dat bedruipt zichzelf. Ja.
0: Nou, heerlijk. Doe mij zo'n café.
2: Ja?
0: Ja.
1: Ja.
0: Robert, ik zou zeggen, heb een mooie dag. Veel plezier bij het zoeken naar je verleden. En,
2: en succes met adviseren van de Sint.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja, ja. Ik ga mijn best doen.
0: Gewicht aan
2: taal. Ja.
0: Dag, Robert.
1: Joe.
0: Mooie dag. Hoi, Robert en Brink. Even over deze... Ja. Ja, wel grappig eigenlijk. Een vraagbaak voor kinderen.
2: Ja, een soort het is niet echt een tegenhanger dan.
0: Nee, het is geen tegenhanger. Het is meer. Nee. Het komt er bovenop.
2: Wat
0: komt
2: grappig.
0: Erbij.
2: Leuk.
0: Zullen wij de smulschijf even draaien van deze week? Want die hebben we nog helemaal niet laten horen. Dus een mooi liedje is van Bente.
4: En dit is de nieuwe smulschijf.
0: Vorige week was ze nog hier en kwamen ze hem even live zingen. Dat maakte indruk. Sowieso een geweldig liedje en daarom deze hele week bij ons in de ochtendshow De Smulschijf. Haar nieuwe single heet Parachute.

0: smulschijf deze week van Bente. Goed liedje, Parachute om 8:40. Dat betekent zo dadelijk hier het laatste nieuws van volgend jaar.
1: Ja, je bent als collega minder leuk dan je denkt. En hoe dat zit, vertel ik zo.
0: Ah. Stemmenjacht gaan we spelen met kans op 2000 euro. En er is natuurlijk heel veel muziek onderweg in de ochtendshow. Onder andere van Samber en Armin van Buuren.
2: Luister naar Radio 538.
3: Kan je heel veel geld opleveren.
2: En je hoeft alleen maar
3: de juiste stem te halen.
2: De 538 Stemmenjacht.
3: 8 koffers, 8 stemmen.
2: En 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
3: Doe mee en meld je nu aan.
2: Druk nu snel op de knop in de 538-app.
4: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja? Echt serieus? Oh, wat een geld!
7: 15.000, potverdikke me.
5: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
8: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
9: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
10: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
11: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
12: Yes!
13: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
11: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per haier.
12: Yes!
14: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
15: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
16: Kom maar verder.
15: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de bandentiendaagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
16: Hij is weer klaar.
15: QuickFit en weer verder.
14: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
17: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
18: De kippeling, kipballetjes of satépan. Wat is jouw favoriet?
19: Kippie.
20: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
21: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
22: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het op Kijk en het Day One YouTube kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
23: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
24: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
25: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, €3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 + 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
12: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
16: Smint.
19: Valt je iets op aan mij?
16: Nieuwe jas?
19: Nee.
16: Nieuwe schoenen?
19: Nee.
16: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
26: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
27: Boost yourself. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
28: Hey, goedemorgen. Vanochtend in het westen en noorden bewolkt met motregen. 18 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 28 graden. En dan een overzicht van de files. Waar staan die, Rick?
29: 86 files beginnen op de A1 Apeldoorn Amersfoort bij Hoevelaken. 48 minuten. A27 Breda Gorkum bij Werkendam. 44. En de laatste is de A67 Venlo Eindhoven bij Geldrop. 47 minuten.
28: Het is 9:05. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
30: Goedemorgen. De prijzen aan de pomp zijn vanochtend verder gestegen doordat de olie duurder is geworden. Ga je nou tanken langs de snelweg, dan betaal je voor een liter benzine al snel €2,71. Is toch weer 3 cent meer dan vorige week, dat zegt de Consumentenclub. En op deze Prinsjesdag drumpelen in Den Haag natuurlijk langzaam maar zeker de eerste groepjes Oranje-fans binnen. Ze willen van dichtbij het koningspaar zien dat vanmiddag in de glazen koets door de binnenstad zal rijden. En de grote problemen op het spoor, die komen misschien door sabotage. Volgens ProRail zijn er op meerdere plekken in het land buizen vastgemaakt aan het spoor. En daardoor denkt de beveiliging dat er een trein rijdt en daar gaan de seinen dus op rood.
28: Nou, wat een gek verhaal. We hebben Marcella Wesseling, zij is woordvoerder van ProRail, even aan de telefoon. Marcella, goedemorgen.
31: Hi, goedemorgen.
28: Ja, een grote storing die een deel van het treinverkeer in Nederland treft. En dat zou dan door sabotage komen.
31: Ja, dat klopt. Dat zeg je goed. We hebben vanochtend inderdaad te maken gehad met de sectiestoring. Die speelt nog steeds. En op meerdere plekken zijn, ik zou het zo maar zeggen, verdachte materialen aangetroffen op het spoor. Die daar echt niet zomaar horen te liggen. Daardoor gaat het beveiligingssysteem in storing. En daardoor kunnen er geen treinen overheen.
28: Ja, en dat heeft grote invloed op het treinverkeer in een deel van Nederland. Want op dit moment Midden-Nederland en het oosten, geloof ik, hè?
31: Ja, klopt. Midden- en Noord-Nederland eigenlijk, een beetje top Meppel.
28: Ja.
31: Gelukkig zijn we wel heel hard bezig om ervoor te zorgen dat die materialen ook weer zo snel mogelijk worden opgeruimd. En dat het treinverkeer weer kan worden opgestart. Maar het is natuurlijk wel bijzonder vervelend voor de mensen die vanochtend de trein moeten hebben.
28: Want hebben jullie enig idee waar die sabotageactie vandaan komt?
32: Is die opgeëist?
31: Nee. Nee. Daar kunnen we helaas, dat weten we niet. Daar kunnen we ook niks over zeggen. Dat is ook niet aan ons, dat is echt aan de politie. Maar daar hebben we op dit moment nog niks over gehoord.
28: Maar het is niet dat jullie een dreigbrief hebben gekregen of mails van een organisatie die heeft gezegd, nou, als jullie niet dit of dat, dan zou het wel eens verkeerd kunnen gaan.
31: Nee.
28: Ook geen ruzie gemaakt.
32: Hans Spekman.
31: Ik weet niet.
33: Hebben jullie de prijs weer verhoogd?
28: Ja, we lachen erom, maar het is heel vervelend natuurlijk.
32: Zeker. Ja,
28: maar
32: wel. Ja.
28: Hebben jullie al enig idee tot hoe laat dit gaat duren?
32: Nou, dat is een goede vraag.
31: Dat is zeker een goede vraag. Ook helaas, daar kan ik nog geen antwoord op geven. Nee, dat weten we nog niet.
28: Nee, maar jullie doen er alles aan om het zo snel mogelijk weer in orde te krijgen.
31: Zeker. Ja, zeker. Ja, absoluut.
28: Oké, Marcella, veel succes ermee en dank even voor deze uitleg. Is er nog ander nieuws, Florentine?
30: Jazeker. We denken allemaal dat we voorbeeldige collega's zijn. Maar stiekem heeft ieder mens en iedere werknemer ook zijn duistere kanten.
28: Ja, ja.
30: Niemand is natuurlijk perfect. Volgens psycholoog Thijs Lounsbach is het ook niet slim om die weg te moffelen. Ja, hij heeft daar ook een boek over geschreven. Elk mens kan wel eens onaardig, agressief, stikjaloers, opportunistisch zijn. En die kanten heeft gewoon iedereen. Maar ja, we willen toch een soort positief beeld van onszelf houden. En dus moeten we die delen van onszelf maar een beetje gaan verstoppen. Maar ja, op je werk besteed je gewoon heel veel tijd. En ja, ze komen allemaal wel eens naar boven. Als je onder druk komt te staan bijvoorbeeld, of we verliezen de controle, dan komen die nare eigenschappen gewoon keihard naar boven.
29: Ja, ja.
30: Dus ja, je bent toch minder leuk dan.
29: Wie van ons vieren zou het meest geliefd zijn hier binnen het bedrijf?
32: Oh, ik denk Florentien.
29: Ik denk ook Florentien.
2: Flo, denk ik. Ja.
29: En daarna?
30: Ik denk Tim is een allemans vriend.
29: Ja.
2: Ja.
30: Ja. Nou. Ja, dat ben jij
29: wel. Jawel.
30: Ja, ik heb nog nooit iets negatiefs of naars over jou.
2: Oh, je wel hoor, genoeg.
30: Ja?
29: Nee hoor, nee. Over jou, mensen zijn altijd wel aardig. Ja. Ik denk over Nieuws en mij worden natuurlijk. Wij staan hier toch bekend als.
30: Ja?
29: Of stonden bekend als. Nou, teringbakken.
2: Nee, het is echt wel erger dan dat.
4: De 538.
2: Ja hoor, we gaan geld weggeven. Melvin uit Nijmegen, ik heb er een heel goed gevoel over. Jij gaat hem gewoon oplossen.
5: De
2: stem, ja, de stem is stemmenjacht. Hoe vaak heb je hem al voorbij horen komen?
5: Twee keer.
2: Oh, dan heb jij allebei de keren dat hij te horen is geweest. Heb jij ook meegekregen?
5: Ja, ik heb hem gisteren even terug geluisterd.
2: Ah, heel goed.
29: Ja, dat kan hè.
2: Ja, en het voordeel is, dan kan je hem heel vaak achter elkaar horen ook.
5: Ja, ja, klopt.
2: Hey, en viel er toen meteen bij jou een kwartje?
5: Nee, niet echt, maar het is gewoon een gok, als het ware.
29: Ja, ben benieuwd hoor.
2: We gaan de stem nog een keer beluisteren, Melvin. Dit is die stem in koffer 2.
29: Goed.
2: Dan gaan we er nog even aan toevoegen om het extra spannend te maken dat die 2000 euro waard is. En dan mag jij nu je antwoord gaan geven.
5: Manuel Broekman.
2: Manuel Broekman.
29: De...
2: Ja, tv-presentator. Ja. Is het Manuel Broekman?
4: Het antwoord is... fout.
2: Helaas.
5: Helaas.
2: Melvin, dat betekent dat jij geen 2000 euro wint... maar we laten je natuurlijk niet vertrekken met lege handen. Jij krijgt een troostprijs. Als dank voor het meespelen, een reiskoffer van de Postcode Loterij.
5: Ah, dat is ook heel mooi.
2: Dat is leuk,
5: mooi.
2: Toch?
5: Ja. Ja, zeker.
2: Hey, veel plezier daarmee en een hele mooie dag vandaag.
5: Doei.
2: B.O.B. zit er in koffer 2. Heb je enig idee, meld je de naam voor Stemmenjacht. En het leuke is, als je je nu aanmeldt voor Stemmenjacht, dan speel je de hele editie mee. Dus je hoeft je maar één keer aan te melden. En dan maak je kans op al die koffers. Doe het via de app of via de site van 538.
4: De 538 Stemmenjacht.

0: My body isn't ready in de ochtendshow. Even jullie hulp nodig bij een klein vraagstuk. Wellicht dat jullie daar een antwoord op hebben. Maar ik heb tegenwoordig met de postbezorger een beetje een haat-liefde verhouding. Oh. Ik vind het fantastisch dat hij iedere keer de pakketjes op tijd komt brengen.
1: Maar...
0: Alleen hij heeft tegenwoordig de gewoonte om het pakketje voor de deur neer te leggen en dan zonder aan te bellen weg te lopen.
2: Dat is vervelend.
0: Ofwel aan te bellen.
2: Zeer irritant.
3: En ook weg te lopen.
0: En weg te lopen.
3: Ja.
0: Dus dan wil je via de doorbel, de ringdoorbel, wil je even antwoord geven, maar dan is hij al weg.
2: Ja. Ja. Maar die gasten die moeten zo knijten hard werken.
0: Maar dus nu heb ik dus van het weekend een pakketje gehad. Dat heeft het in de regen gestaan.
2: Ah, die is dus lekker verkloot.
0: Ik wist niet dat het er stond.
2: Nee.
4: En?
0: Ja, dat is dus mijn vraag. Moet je ermee?
2: Wie nou ja, dan, volgens mij is het... Maar heb jij niet op je app-instelling... Want je kan natuurlijk op je app instellen dat... Het mag achter de kliko, het mag achter de plantenbak.
1: Nee,
2: mag, en dat krijgt hij natuurlijk wel als melding. Of heb jij gewoon... Er moet altijd aangebeld worden en afgegeven worden.
0: Nee, in principe is het verzoek... Als er niemand is, gooi hem onder de carport.
2: Okay.
0: Maar ze wachten niet eens af of er iemand is.
2: Nee.
0: Het wordt gewoon voor de deur neergedonderd. En ze zijn weer weg. Dus ik zie dan vaak nog net de rug van de postbezorger zie ik het terrein afscheuren. Maar ja.
4: Maar je had een boek besteld of zo die nu helemaal nat is.
0: Kleding was het.
4: Ja, oh, dat is irritant.
2: De klote, man.
0: Ja. Nou ja, dus even... En nu?
2: Maar dat ik zou bij de post aankloppen en zeggen van joh, luister. Als
1: een beetje regen kan toch geen kwaad aan die gaan.
2: Nou ja, als daar vlekken in zitten doordat er een doos heeft afgegeven, weet ik veel. Je wilt natuurlijk niet je kleding zo krijgen.
0: Ja, je ziet wel. Kijk, je kan het nu in de was gooien en hopen dat het eruit gaat.
1: Nee,
2: maar dat is echt een leverancier. Ja, meneer Klein, u heeft het gedragen.
1: Ja, het is gewassen. Reclameren bij die graaiers van post.
0: Maar ik durf ook geen briefje op te hangen van als er niemand thuis is.
2: Nee. Daar is de app voor.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja,
2: en daar staat er gewoon bij, als zij scannen, zien zij jou.
1: Oh ja, kan
2: van, joh, je moet het onder de carport zetten.
0: Maar dan heb je PostNL, maar dan heb je nog DHL en je hebt...
2: DPD, dat is zo'n...
0: Je hebt er een aantal.
1: Maar je hebt gewoon bij je voordeel een postbak neerzetten. Gewoon een zo'n grote...
4: Dat is een goeie.
2: Ik doe steeds vaker het gewoon af laten leveren toch ergens.
1: Ja, wel. Maar die eerste buurman, die woont ook 7 kilometer. hij woont echt landelijk.
2: Ja. Maar ik doe het zelden meer dat je het naar huis laat sturen. Ook om de reden, ze flikkeren het gewoon neer. En ik snap het, want die gasten in die busjes...
1: Knijt te hard, hè?
2: Werkdruk heb ik met jou daar. En dan denk ik, nou ja, ik laat het wel bij de Primera... of hoe noem je dat? Waar die bakken met die boksen.
0: Ja.
2: Dat je het daar laat bezorgen.
0: Ik heb dat nog nooit gedaan, uit zo'n box iets gehaald.
1: Ja, man, bij mij op de voetbal staan ze.
2: Moet je even opletten, want ook tijdens de feestdagen... je deelt natuurlijk een box met iemand.
0: Hè?
2: Kijk, je krijgt natuurlijk een aantal dagen om je pakketje eruit te halen. En als na 3 dagen, als jouw pakketje er niet uit is, komt als het goed is de bezorger terug. Die haalt het eruit en die doet dan het pakketje van Rick erin. Want er zijn maar een beperkt aantal postvakjes.
1: Ja, voor mij zijn het er 20 bij mij op de voetbal.
2: Oh. Maar zeker rondom die feestdagen is het natuurlijk echt chaotisch, jongen. En dan,
0: maar dan liggen er meerdere pakketjes in.
2: Dan vergeten ze wel eens het pakketje eruit te halen.
1: Ja,
2: mijn vrouw die heeft wel eens gewoon... volgens mij zat er een... en die dacht dat het een mobiele telefoon was van Odido.
0: Ja?
2: Van dat is al een heel pakket van een andere zat erin.
4: Echt waar? Nou, ik had daar gisteren ook gezeik mee. Want ik had ook dus een pakketje daar laten bezorgen. En er stond... Je hebt tot dinsdag, tot vandaag de tijd. Dus ik was daar gisteren, wel de laatste dag, maar het kon nog. En er staat code niet meer geldig.
2: Code niet meer, ja.
1: Oh, bizar.
4: En dan wordt het teruggestuurd, geld kwijt.
0: Jullie zeggen eigenlijk gewoon zo'n box.
2: Ik zou gewoon de Primera, of bij mij, die echt goed werkt, is de lokale fotowinkel.
0: Ja.
2: Die doet dat ook. Ja. Ja, dat werkt als een trein, man.
0: Okay.
2: Ga ik naar de Albert Heijn boodschappen doen, loop ik daarna even bij die fotowinkel langs. Prima.
0: Oh. We hebben overigens een aanleiding hier van Hendrik aan de telefoon. Die belde even in. Hendrik, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij hebt ook iets dergelijks meegemaakt?
5: Ja, ik verwacht laatst een pakketje van GLS vanuit mijn werk.
2: Oh ja.
5: Ja, ik wist dat ook wel. Ik was ook al thuis. Alleen, ik was op dat moment net in de aanbouw waarschijnlijk, vermoed ik. En daar hoor ik de bel niet.
0: Ja.
5: Dus op een gegeven moment wou ik de deur uit. De tijd was al verstreken. Het was al 2 uur geleden. Ik dacht, nou, dat doe ik meteen wel. Hij komt misschien weer. En toen vond ik ineens een briefje in de bus, helemaal verbreukeld. En ik lees daar op het briefje staat gewoon... In de boom. Ik dacht, nou, hoezo in de boom? Ja, in de boom. Mooi handschrift ook.
1: In de boom.
5: Ja, hij had beter dokter kunnen worden met die handschrift. Nee, maar maakt niet uit. Dus op een gegeven moment, ik dacht, welke boom moet het dan zijn? Moet nog klimmen ook. Zeker, helemaal geen zin in, joh.
0: Nee.
5: En op een gegeven moment keek ik bij mij voor in de lindenboom, die best wel dicht begroeid is. En inderdaad, 2,5 meter hoog, staat mijn pakketje, of ligt mijn pakketje.
0: Maar die had hij erin gegooid.
1: Ik vind het toch wel een goede oplossing.
5: Ja, het is een hele goede oplossing. Beter dan gewoon voor op de stoep bij mij. Want ik woon vrij in een drukke weg.
2: Ja.
5: Het is best slim bedacht.
0: Maar wat zat erin?
5: Nou ja, ik had wat spulletjes voor werk nodig. De totale waarde was denk ik 2000 euro of zo. 25 euro. Hey, ja, ja, ja.
1: Het werd een geldboom.
5: Ja, dat werd, ja, ja. Ja, ja, ja, hij staat er nou nog. Ja. Ja,
2: het is natuurlijk heel grappig dat als het herfst is, dat bij jou die hele boom vol met pakketten. Als die lindeboom uitvalt, dat je denkt, nou, zijn daar al die pakketjes.
5: Geldpakketjes. Ja. Nee, het was wel bizar. Maar het is wel slim bedacht hoor. Kijk, als je op de stoep lag en het regent, dan had ik gedacht, van, joh, er staat duur apparatuur in.
0: Het is droog gebleven en het is uiteindelijk goed gekomen.
5: Het is droog gebleven, goed gekomen. Ik heb niet in die boom hoeven klimmen. Het is allemaal goed gekomen. Dus,
0: fijn.
5: Ja, nee, het was wel bizar. Ik heb het ook naar mijn werk gestuurd. Die heeft het doorgestuurd naar logistiek. En die vervolgens weer naar GLS. Dus het was wel om te lachen, ja.
2: In de boom. Goeie plek.
0: Hendrik, dankjewel. We hebben Jeremy aan de lijn. Jeremy, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Even het verhaal vanaf de andere kant. Want jij bent bezorger bij DHL.
2: Ach, wat moeten jullie hard werken?
3: Ja, dat klopt. Wat je collega zegt. Wij krijgen in onze scanner krijgen wij een melding.
0: Ja. En wat staat er dan?
3: Ja, leg maar in de kliko wat de klanten aangeven. Ja.
0: En dat doen jullie maar ook altijd?
3: Ja, dat doen we ook wel. Ik werk zelf in een best wel een rijke buurt.
0: Ja.
3: En ik kan alles overal in de tuinen leggen, in een blauwe bak. Ik heb nooit problemen met mijn klanten.
0: Maar denk jij er wel bij na van, joh, stel dat het die mensen zijn misschien een paar dagen weg en als het gaat regenen, dan wordt het nat.
3: Ja. Ik zou eerlijk zeggen, ik stop het dan bij bepaalde klanten, kom ik echt gewoon twee keer per dag, zes dagen in de week.
0: Zo.
1: Nee, joh.
3: En als ik dan zie van, weet je, na twee dagen, die pakketjes die ik heb gebracht, die liggen er nog. Dan ga ik even kijken van, zijn ze op vakantie, vraag ik het aan de buren.
0: Oh.
3: En anders gooi ik ze altijd alsnog naar de buren.
0: Ja, keurig.
3: Maar een pakketje van je collega die voor de deur is gezet, dat mag niet, hè. Officieel mogen wij dat niet doen, hè.
0: Nee, maar het gebeurt dus wel aan de lopende band zelfs.
3: Ja, maar... Dat komt omdat wij het gewoon zo druk hebben. Ik heb zelf ook niet eens tijd om pauze te doen. Snap? Ja. Ik kom elke avond om 11 uur 's avonds terug in Amsterdam.
1: Maar hoeveel pakketjes heb jij per dag af te leveren?
3: Nou, ik denk als ik... Ja, laten we zeggen 200 stops per dag. En sommigen hebben meerdere pakketten per dag.
0: 200 stops?
3: Weet je? Ja.
0: En je kan ook niet eerder stoppen natuurlijk dan dat je ze allemaal gehad hebt.
3: Nee. Maar jouw collega kan wel als je kan gewoon een klacht indienen, hè. Dan wordt het gewoon vergoed. Kijk, weet je wat het is? Kijk, als mensen zo vaak bestellen, jullie staan steeds niet thuis. Kijk, voor ons is dat ook vervelend.
0: Ja.
3: Want wij krijgen niet betaald als wij het niet leveren.
0: Nee.
1: Oh, je krijgt
3: het. En dan op een gegeven moment, kijk.
0: Oh.
3: Ik zeg eerlijk, ik gooi het standaard zeg maar in de blauwe bak. En dan als ik de volgende dag bij die mensen kom en zijn ze, dan zeg ik gewoon, ik heb het in de blauwe bak gedaan. Bent u daar tevreden mee? Ja, helemaal prima. Ja, oké.
0: Maar dan moet je niet hebben dat de blauwe bak net geleefd is.
3: Nee, ja, maar ja, kijk, als iemand loopt te zeiken, ja, dan krijg je volgende keer je pakket gewoon naar de postkantoor. Ja, simpel zat. Ja.
0: Ja, toch.
3: En mensen zijn gek, maar tegenwoordig. Ja, ik zeg het eerlijk, hoor. Je maakt dingen mee als chauffeur, dat wil jij niet weten.
1: Maar vertel eens nog een...
0: Wat is het gekste dat jij meemaakte dan?
3: Ja, vorig jaar op mijn verjaardag, in oktober, kreeg ik gewoon een klap om mijn poren. Maar ja, je bent aan het werk, dus je kan niks terug doen, snap je? Want dan ben je je baan kwijt.
1: Maar hoezo kreeg je een klap op je poren?
3: Ja, omdat, weet ik veel, die man... het is zeg maar zo'n woonwijk hier, of zeg maar woonboten, weet je? Ja. Eén zo'n smal weggetje. Oh.
1: Of moest je bij Johnny van der Beukering
3: afleveren? Nee. Maar ja, weet je, als je wat terug doet, dan ben je weer je baan kwijt, snap je?
0: Ja, precies. Ja. En dat op je verjaardag.
3: Uiteindelijk heb ik ook gezegd, nou ja, kom niet bij mij. Als jullie nu niks doen voor mij, politie, dan kom volgende keer mij ook niet halen wanneer ik helemaal pas stomp op een skaan steek. Maar ik zeg jullie eerlijk, ik bel ook even, want ik luister 24/7 jullie. Echt de beste radiozender die er maar is.
0: Nou.
3: Bezorgd ik ben ook wel eens in de studio gekomen, ook met dingen, weet je, wat ben je aan het doen en zo, weet je, die jongens. Lekker man,
0: leuk om te horen, Jeremy.
2: Pakketjes rijden, zet hem op.
0: Ja, schiet op.
3: Fijne uitzending.
0: Jeremy. Ja. En we weten dat ze hard werken, die postbureau. Dat was niet het verwijt. 3:09 in de ochtendshow met George Michael en Aretha Franklin. I knew you were waiting for me.

0: George Michael en Aretha Franklin in de ochtendshow. Met zometeen nog kaarten voor de streamers. Die gaan we nog weggeven. Dat doen we zo dadelijk. Hoor je de oproep, dan mag je bellen. En wie weet ben je erbij. Aanstaande zaterdag al in de Ziggo Dome.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
3: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
4: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
7: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
6: Phew, we kunnen weer.
7: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
9: Fans van Voordeel,
8: Aldi.
11: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
13: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
12: Oh, en nu niet?
13: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
12: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM. Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
16: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
17: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
18: Ga met die banaan naar Jumbo, want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
19: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Ton Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
20: Zeg het!
19: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
20: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
21: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: 538 Nieuws, 9 uur.
24: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Op meerdere plaatsen in ons land zijn buizen bewust vastgemaakt aan het spoor, dat zegt ProRail. De computer denkt hierdoor dat er een trein rijdt, terwijl dat niet zo is. In het noorden en oosten ligt het treinverkeer plat. Omdat veel mensen willen weten hoe ze dan wel kunnen reizen, is de NS-reisplanner nu ook overbelast. Het is geen goede dag om je auto vol te gooien, want tanken is door de stijgende olieprijzen opnieuw duurder geworden. Volgens een consumentenclub betaal je bij de pomp langs de snelweg nu bijna €2,72 per liter. En dat is ruim 3 cent meer dan vorige week. Op andere plekken is brandstof meestal wat minder duur. En Den Haag kleurt langzaam een beetje oranje, want op deze Prinsjesdag zijn de eerste groepjes fans van het Koningshuis het centrum binnengedruppeld. Ze willen van dichtbij zien hoe het koningspaar in de glazen koets naar de Schouwburg wordt gereden voor de troonrede. En daarin vertelt de koning hoe het met ons land gaat en wat de kabinetsplannen zijn. Gaan we naar het weer. De dag is mistig begonnen in Zuid-Holland, maar lost snel op. In de rest van het land zijn er zonnige perioden. En landinwaarts wordt het zomers warm, lokaal zelfs 28 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Dankjewel Flo, dan een overzicht van de files. Het is druk, Rick.
25: Ja, 48 files nog. Begin op de A1 Apeldoorn-Amsterdam bij Hoevelaken 41 minuten. A16 Breda-Rotterdam bij Feyenoord 42. En de laatste is de A67 Venlo-Eindhoven bij Geldrop 46 minuten.
26: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
27: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
28: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
29: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
30: 538. De 538 Stemmenjacht. Speel mee

0: Good to be van Mark Ember in de ochtend. Heel lang hebben wij in de studio zo'n kartonnen Mark Ember gehad. Kan je dat nog herinneren? Ja,
1: we hadden natuurlijk Sophie die hier die is met zwangerschapsverlof. Die zit echt thuis, as we speak, te wachten tot die kleine is geaandiend. Maar zij was natuurlijk over haar oren verliefd op Mark Ember.
2: Verliefd niet, ze was een groot fan.
0: Nou, ze vond hem heel leuk.
2: Maar, maar ze had een vriend, ze was niet verliefd.
1: Nou, in die tijd...
0: Maakt toch niet, je kan toch iemand heel leuk vinden?
3: Ja. Ja, nee, maar het was nog niet helemaal echt aan met haar huidige...
1: Nee, precies.
3: Nee, het zat mooi er dat zo...
2: We nu jij weet ook wel alles weer...
3: ja, dus er was nog kans dat ze
1: zij
3: met
1: zat te DM'en met die gast.
2: Te DM'en?
1: Ja, te DM'en. Ja, en die, Mark heeft, haar, die heeft haar toen uitgenodigd van... Zullen we nog een avondje Utrecht in gaan...
0: Toen heeft ze dat niet gedaan.
1: Nee.
2: Oh ja, dat is waar ook. Ja,
0: dat, is nee. Dat is nu 9 maanden geleden.
1: Ze zei dat ze niet gedaan. Maar hij is wel van de aardbodem verdwenen.
0: Je
1: deze
0: hoort
1: Mark
0: niks
1: Ember.
0: Meer over Mark Ember. Nee.
1: Terwijl hij ook gewoon ergens in de straat naast iemand woont. Dus iemand is de buurvrouw of buurman van,
0: van Mark Ember. Ja, maar misschien komt u binnenkort met een hele leuke plaat. Dat zou zo maar kunnen natuurlijk. Maar de oudjes zijn gebleven. Hey, zullen wij iemand richting de streamer sturen?
1: Ja,
0: dit
1: leuk.
0: Is de oproep.
4: Vier deze zaterdag feest met de streamers in Ziggo Dome. Bel nu 0909 30538.
0: Ik zou het doen, bellen maar 0909 30538.

0: daar word je vrolijk van, toch? 666 hier bij 538 in de ochtendshow.
1: Moet jij zingen, als je, dit moet je niet uitspreken als je het lichtelijk beschonken bent. 666.
0: Nee, dat is een ingewikkelde, zeker. Wij hebben net even laten horen dat je naar de streamers kan. En iedereen die zin heeft om die kant op te gaan, tenminste, ik ga ervan uit, die heeft gebeld.
2: Met 538 daar, de streamers.
0: Het leuke aan deze kaart is dat als je ze nu wint, je aanstaande zaterdagavond al in de Ziggo Dome bent.
1: Zo.
0: En de streamers gaat zien.
1: Ja, poten bij de vis zeggen wij altijd.
0: Ja, dat is echt wat. Dat is Emma, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Uit Zandvoort.
3: Ja. Ja.
4: Niet Emma Heesters, hè, want die is van de streamers, toch?
3: Ja, nee, ik kan niet zo goed zingen als zij.
0: Oh. Ah, oké, okay, gelukkig maar. Tenminste, anders had jij er op het podium moeten staan natuurlijk. Maar Zandvoort, dat is natuurlijk wel meteen onmiddellijk de associatie met het strand. En vandaag wordt het best aardig weer.
5: Ja, inderdaad. Heerlijk weer.
0: Oh, ze is weg.
5: En ik ga mijn handen uit. Ga naar het strand. En ik smeer me in en dan ga ik zo genieten.
0: Ik heb het gevoel dat we een beetje pech hebben met de telefoonlijnen.
4: Nou ja, maar ik kijk er niet meer van op hoor.
1: We zijn eerder verbaasd als hij het doet. We hebben echt de slechtste telefooncentrale van Nederland.
0: Ja, maar we bellen nu terug met Emma, dus dan komt het helemaal goed.
4: Dit gaat nog via Radio Kootwijk, man. Dus hij, u wil verbinding met Emma in Zandvoort? Moment.
0: Gaan we even steken.
4: Ja. We prikken even om richting Zandvoort.
1: Nee. Ah, het is niet te geloven.
4: Ah, Emma?
0: Emma, ben je daar?
1: Nee joh, maar ik zie onze productie, die wordt helemaal
4: gek. Ik hoor er even,
1: vlekken
4: toch?
1: In zijn nek. Oh, hij begint te schuimbekken.
0: Gaat het goed, Hardy? Heb je het een beetje onder controle allemaal?
1: Ik heb het idee dat Hardy het helemaal niet onder controle heeft.
6: Ja, ik probeer Emma terug te bellen, maar die is in één keer niet meer bereikbaar.
0: Oh jee, joh.
4: Ja, die ligt al op dat strand. Tim zei, het wordt lekker weer, die denkt wegwezen.
0: Ja. Ja, ik denk, ga even...
1: Dat is via Odido.
0: Emma. Ik vind het altijd zo grappig om te horen dat mensen die aan het strand wonen... Dat die nooit naar het strand gaan.
3: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Emma.
4: Emma.
0: Ja. Ja. Ja.
3: Hallo.
0: Hallo. Zaten we midden in een heel gezellig telefoongesprek.
1: Hang je op.
3: Nee, ja, ik niet.
0: Maar we waren zo benieuwd of jij dan vanmiddag naar het strand gaat ook.
4: Emma?
3: Nee, ik ga vanmiddag niet naar het strand. Ga je woon je dicht bij het strand en dan kom je er niet zo vaak.
0: Zie je, dat is zoiets geks.
3: Ja.
0: Ik vind het Florentine
5: ook. Ik woon ook nooit op het strand.
0: Jij woont in Bergen en je gaat nooit naar het strand. Nou ja.
3: Nee. Nee, hoor ik andere mensen. Oh ja, maar waar het gezellig in Zandvoort, denk ik leuk. Ik ook.
0: Ja, maar niet op het strand. Nou ja.
3: Maar niet op het strand, nee.
0: Emma, zou je het leuk vinden om aanstaande zaterdag naar de streamers te gaan in de Ziggo Dome?
4: Tuurlijk.
3: Ja, ik heb daar onwijs veel zin in, ja.
0: Mooi, want je gaat er naartoe. Je wint twee kaarten voor de show van de streamers. Aanstaande zaterdag 19 september in de Ziggo Dome.
3: Dankjewel. Echt super tof.
0: Nou, alsjeblieft. Wie ga je meenemen?
3: Nou, daar is nog mijn man, maar mijn dochters wilden ook graag mee. Dus daar gaan we nog even...
0: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai,
4: ai.
0: Dat is vervelend.
1: Ja.
0: Nou, dat is jouw probleem, Emma.
3: Ja, niet echt.
0: Succes ermee en heel veel plezier.
3: Dankjewel.
0: Emma gaat naar de streamers. En dat kan jou ook gebeuren, want vandaag en de rest van de week... nog volop kans op kaarten in ieder programma van 538. Teddy Swims zo dadelijk hier, Imagine Dragons onderweg... en meer in het vervolg van de ochtendshow.
7: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad

0: Vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Chips, Vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
3: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
2: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
3: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
2: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
4: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Thuisbatterij.
6: Einde salderingsregeling.
7: Terugleverkosten.
8: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
9: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.

0: Podcast24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Score nu de allernieuwste tools van Vestool.
3: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
4: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
6: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties. En kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus. En ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
10: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
11: Superdeals bij Jumbo. Alle 1,5 liter flessen Lipton Iced Tea, 2 plus 3 gratis. En Conference peren, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
13: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
14: Wow!
13: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Jojo.
18: Ja, goedemorgen. Vandaag in het westen en noorden is het nog bewolkt met af en toe wat motregen. Het wordt daar 22 graden maximaal. Maar in het zuidoosten is het zomers warm. Heel veel zon vandaag en 28 graden. Ja, een overzicht van de files heeft Rick voor je.
19: Begin op de A1 Apeldoorn-Amersfoort bij Hoevelaken. 30 minuten vertraging. A16 Breda-Rotterdam bij Zevenbergse Hoek 17. En de laatste is de A29 Bergen-op-Zoom. Rotterdam bij Haring-Vlietbrug. De vertraging 47 minuten.
18: 3:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Flo, goedemorgen.
20: Goedemorgen. De storingen die treinverkeer platleggen komen misschien door sabotage. Volgens ProRail zijn er op meerdere plaatsen in ons land bewust buizen vastgemaakt aan het spoor. Wie erachter zit, dat is niet bekend. En de Nederlandse sportwereld maakt zich grote zorgen dat sportclubs steeds minder subsidie krijgen. NOC en NSF heeft het kabinet daarom opgeroepen om sport betaalbaar en toegankelijk te houden. En qua demonstraties op deze Prinsjesdag is Den Haag op alles voorbereid, zegt burgemeester Van Zanen. Er zijn berichten dat ook protestboeren naar Den Haag willen komen. En volgens de burgemeester zijn ze welkom als ze hun trekkers maar thuis laten.
18: Aha.
21: De 538 Stemmenjacht.
18: Ja, wij gaan stemmenjacht spelen. Dat doen wij dit uur met Boukje Boersma.
22: Goedemorgen.
18: Goedemorgen. Als je dat hoort, zou je zeggen, op basis van de naam... dat is een echte Friese naam.
22: Dat is een hartstikke Friese naam.
18: Ah, en bellen we nu ook met Friesland?
0: Jazeker.
19: Kijk aan.
0: We bellen met Lemmer.
19: Lemmer! Oh, daar woont toch Rintje Ritsma woont daar, hè?
0: Onder andere.
19: Ja.
0: En Epke woonde er vroeger, hè?
19: Ja.
14: Ja. En dan een heel groot festival, toch? Glamour Beach of zo?
0: Ook, hebben we ook. Hebben we ook weer beleefd dit jaar. Ja, was superleuk.
19: Ja, leuk. Maar jij zegt ook, zo van, nou, er is hier nog veel, veel meer in Lemmer.
0: Scootjesielen, wij hebben van alles in Lemmer. We hebben scootjesielen. Nou, als dat zou kunnen. dat was dit jaar tegelijk met Glamour Beach. Dus dat was keuzes maken.
19: Oh ja. Hé, Boukje, jij gaat het spel Stemmenjacht spelen. Jij kan vanaf dit moment €2000 winnen door de juiste naam te noemen als het gaat om de koffer. Koffer 2. We spelen met een nieuwe stem.
0: Ja. Heb je die is niet makkelijk.
19: Nee, die is niet makkelijk, nee. Nee, nou moet ik zeggen dat ik die eerste stem ook niet per se heel makkelijk vond.
0: Daar zat ik ook bij op het verkeerde spoor, maar toen geeft niks.
19: Maar misschien weet je deze wel. We gaan luisteren naar de stem in koffer 2. Goed. Goed. Goed.
0: Ja, ja. Nou, het klonk mij wel als een jonge en vrij vrolijke, vlotte stem. Ik moest denken aan Jenning de Bo.
19: Oh, Jenning de Bo. Ja, het zou zomaar kunnen.
17: Ja.
19: Is het de stem van Jenning de Bo? Ja.

0: Oh.
1: Ik denk dat het is ook kapot.
2: Killing, hè?
1: Ja.
2: Jammer,
1: het is Janne.
2: Boukje, wat zonde.
1: Ja.
2: Jij krijgt...
1: Nieuwe ronde, nieuwe kansen.
2: Ah, zo is het ook.
1: En
2: met lege handen laten we je niet vertrekken, hoor. Integendeel, jij krijgt van ons een reiskoffer van de Postcode Loterij.
1: Nou, superleuk.
2: Die is onderweg naar Lemmer en ik zou zeggen, probeer het later nog eens.
3: Good morning.
1: Hartstikke bedankt. Fijne show.
4: Hi, hi.
2: Hij spreekt ook om hoortje van zeg. Wil je meespelen met Stemmenjacht? Je kan je opgeven via de app of via de site.
5: De 538 Stemmenjacht.

0: Don't You Want Me in de ochtendshow van 538. Waar morgen rond dit tijdstip natuurlijk weer onze Amsterdamse vriend Arie de studio binnenkomt.
1: Gezellig.
2: Café de Amstje.
0: Wat is het nou? Ja, op woensdag komt er altijd even een verse mop zo uit het café aangewandeld. En om je een beetje een beeld te geven wat je dan kunt verwachten.
2: Er is een man die moet aan zijn zaakje geholpen worden. Dus je ligt op de operatiekamer, ligt hij. En die zak die wordt opengesneden. Die twee ballen worden eruit gehaald. En die liggen ze op een schaaltje. Maar die chirurg die moet er even informatie inwinnen. Dus die loopt eventjes weg. Dus die doet dit schaaltje, dan zet hij in de vensterbank. En die loopt weg. Vliegt er een vogel, vliegt er naar binnen toe. Die pakt die twee ballen, pakt die op. En die vliegt het raam uit met die ballen.
3: Nee.
2: Dus die assistent helemaal in paniek. En die chirurg die komt. Hij zegt, ik heb het even gehoord, zegt hij. Hij zegt, het zootje kan weer dichtgemaakt worden. Hij zegt, gaat helemaal goed. En hij zegt, we hebben een probleem. Er vliegt net een vogel naar binnen toe. Die pakt die twee ballen op. En plaatte. Hij zegt, ja, dat is lekker. Hij zegt, maar weet je wat? Hij zegt, ga even naar de kantine toe. Er staat die koelkast. Er staat een pot van die Amsterdamse haaien, van die kerstbeker. Hij zegt, dan doen we twee haaien erin. Dat is lekker hard ook. Hij zegt, helemaal dicht. Dus die twee haaien erin, die zakken weer dicht. En klaar. Maar die kerel moet na 6 weken moet terugkomen voor controle. En die dokter zegt, hij zegt, en hoe is het? Nou, hij zegt, fantastisch. Hij zegt, het voelt heel stevig aan. Hij zegt, mevrouw ook. Hij zegt, nou, en groot ook. Hij zegt, helemaal geweldig. Hij zegt, heb je nog bijzonderheden? Hij zei, nou, daar wil ik het even over hebben, dokter. Hij zegt, elke keer als ik daar klaar kom, springen de tranen in mijn ogen.
0: Morgen een hele nieuwe. Hier in de ochtendshow, rond 10:15. Imagine Dragons. Dit is

0: Dit was...
1: Ja, die rijdt niet, hè?
2: Nee, die rijdt op dit moment op veel plaatsen.
0: Dit was een liedje wat een paar vriendinnen geleden... serieuze relatie geleden.
1: Een paar vriendinnen geleden,
0: hoor. Ja, was dit ons liedje.
2: Maar was dit toen een hit, of niet?
0: Ja, was ook een hit. Maar dat
2: was 1993,
1: ja, ik wil zeggen, je moet ook een beetje opletten met de jaartallen. Dat je wel
0: het was ergens in de jaren 90. Nee, volgens mij heeft iedereen wel in een relatie toch een liedje.
2: Ja.
0: Ja, toch?
2: Ja.
0: Heb jij
1: even te denken.
0: Met je huidige partner?
2: Someone Like You van Van Morrison.
0: Oh,
2: ja, dat vind ik een prachtig liedje.
0: En wat is het liedje van haar?
2: Dat weet ik niet.
3: De 538 Ochtendshow, Service Desk.
2: Oké, we gaan even naar de Service Desk, want er zijn wat vragen binnengekomen. Even kijken hoor. Hey, heren en dames, ik heb een vraagje voor de Service Desk. Komt van Wesse deze vraag. Ik heb een seizoenkaart van Ajax.
0: Oh,
2: in elke wedstrijd is er reclame voor jullie te zien.
0: Oh ja.
2: Echter, er worden beelden gebruikt, opgenomen in de oude studio.
0: Oh.
2: Wordt het niet eens tijd voor een nieuwe?
1: Ik denk dat ze hier denken, oh, draait daar een spot.
2: Ja, is dit ook niet eigenlijk, hoor.
0: Ja, die draait daar.
1: In de rust of zo?
0: Nee, voor de wedstrijd sowieso.
1: Oh.
0: Ja.
2: En dan zijn we te zien met de ochtendshow. Ja, dat is nog de oude commercial. Ja, er is geen nieuwe gemaakt eigenlijk.
1: Nee,
2: maar
1: vonden
2: geld
1: ze,
2: voor.
1: Vonden ze niet nodig. Vonden de tijd niet nodig. Nee. Iets van, joh,
2: ja, je hebt een commercial.
1: Je hebt een commercial.
2: Ja.
1: Knapper worden we er niet op.
0: Nee.
1: Dus we kunnen beter gewoon een beetje die oude dan hanteren.
2: Misschien kunnen we iets met AI doen. Ja,
1: ja hoor, Wout.
2: Nou, Wes, we gooien hem in de groep.
1: Ja,
2: dankjewel.
1: Een nieuwe commercial opnemen.
2: Even kijken. Service Desk, Rick, dubbele punt. Vraag je aan Florentien. De serie The Eight Club op Netflix speelt zich af in Bergen.
0: En daar woon jij.
2: Is dat hetzelfde Bergen waar jij woont,
4: Florentien? Hetzelfde Bergen, zeker. Heerlijk om naar te kijken.
1: Maar is het dan niet leuk dat jij een eetclub tour doet met luisteraars?
0: Ja. Ja.
1: Want er zijn dus heel veel spots blijkbaar die in die serie voorkomen.
4: Ja.
1: Dat we een busje huren en dat jij dan een...
4: dat zou kunnen. Doet. Bepaalde huizen worden daar natuurlijk
1: Maar ook restaurants misschien of winkels?
4: Ja, ik zag ook al een kledingwinkel voorbij komen, inderdaad.
1: Nou, misschien is het leuk, want je hebt van die treintjes die je kan huren. Ik wil prima dat treintje wel rijden. En dan
4: eetclub tour.
1: Dus wil je je opgeven voor de eetclub tour in Bergen?
2: Zaterdagavond is de eerste.
1: Nee, maar ik denk wel dat het leuk is.
2: Ja, en dat zeker. Overigens zegt Rick er nog wel bij, want jij zegt heel enthousiast van ja, dat is inderdaad waar ik woon. Als ik het zo zie, zegt Rick, is het één groot seks, drugs en rock'n'roll dorp.
4: Nou ja, het is wel gebaseerd ooit. Het is natuurlijk ooit een boek geweest.
1: Ja,
4: van Saskia Noord. En zij heeft dat wel gebaseerd op haar leven in Bergen.
2: Is waar gebeurd?
4: Nou, nee, ze heeft natuurlijk wel van alles omheen verzonnen. Ah, maar sommige personages bestaan in Bergen. Ja,
2: maar het is wel echt Sodom en Gomorra, toch? Dat,
4: ja, daar kan veel gebeuren, ja.
1: Maar Bergen is ook een beetje een slaapdorp, toch?
0: Zo mooi.
4: Nee, nou weet je wat het is? Die serie is voornamelijk ook opgenomen in Bergen aan Zee. En dat is
1: daar zit echt de geld, hè?
4: Nee hoor. Daar zit vooral, dat is een beetje slaapdorp. Dat is in de zomer leuk, maar in de winter gebeurt daar helemaal niets. De rotzooi gebeurt allemaal in Bergen binnen.
1: Jawel, maar Bergen heeft niet heel veel jonge mensen.
0: Nee,
4: het is
1: bedoel ik. Het is een beetje...
4: heel vergrijsd, dat klopt.
2: Ja. Ja, veel van die Desperate Housewives een beetje, toch? Die, als ze zich vervelen,
4: ja,
2: de tennisleraar...
4: veel rijke mensen.
2: De tennisleraar nog een keer te gazen nemen.
4: Met veel te veel geld, ja. Ja, en er wordt ook het meest gedronken in Bergen van heel Nederland.
2: Je blendt lekker in, zeg maar.
4: Ja.
2: Ja.
4: Het is gezellig dorp, hoor.
2: Nee, jij vindt het heel leuk, toch?
4: Ja, ja zeker.
2: Ja. Dat voor wat betreft deze vraag van Rick. Nou, het is inderdaad Bergen in Noord-Holland, daar waar Florentien resideert. Hoe is het met, daar gaan we het morgen wel even over hebben, de voorbereidingen voor jouw huwelijk.
1: Oh, die komen er ook aan, natuurlijk.
2: Florentien, voor de mensen die het niet weten, maar Florentien gaat zaterdag gaat ze trouwen.
0: Ja.
4: Ja, nou ja, het loopt, de voorbereidingen. Ja, er zijn een paar dingetjes.
2: Nou, we horen morgen graag van je wat er allemaal nog moet gebeuren.
4: Ja.
2: Straks, Dennis Ruijer, heel veel plezier daarmee.
3: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.

0: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Mama! Mama! Mama!
4: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
3: Mama, een kleurplaat.
4: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
5: Superdeal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de Yuvi robotstofzuiger X10 Pro Omni met welfunctie. Karwei, maak het mooier.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Mama!
7: Kijk nou, je zit naast papa.
4: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
9: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen, kampioen in keukens.
11: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
12: 18 plus, speel bewust.
13: Ja.
14: Echt serieus?
13: Zo.
14: Wat een geld.
13: 50.000, potverdikke me.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
17: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
12: Yes!
18: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
17: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
12: Yes!
19: Mindchef, dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
20: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
21: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
20: Phew, we kunnen weer.
21: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
22: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, vis cuisine, fish and fun en groente idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
1: 538 Nieuws.
2: 10 uur.
23: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Op meerdere plaatsen in ons land zijn buizen bewust vastgemaakt aan het spoor, dat zegt ProRail. De computer denkt hierdoor dat er een trein rijdt, terwijl dat niet zo is. In het noorden en oosten ligt het treinverkeer plat. Omdat veel mensen willen weten hoe ze dan wel kunnen reizen, is de NS-reisplanner overbelast. Het is geen goede dag om je auto vol te gooien, want tanken is door de stijgende olieprijzen opnieuw duurder geworden. Volgens een consumentenclub betaal je bij de pomp langs de snelweg nu bijna €2,72 per liter. Dat is ruim 3 cent meer dan vorige week. Op andere plekken is brandstof wel iets minder duur. En Den Haag kleurt langzaam een beetje oranje. Op Prinsjesdag zijn de eerste groepjes fans van het Koningshuis het centrum binnengedruppeld. Ze willen van dichtbij natuurlijk zien hoe het koningspaar in de glazen koets naar de Schouwburg wordt gereden voor de troonrede. En daarin vertelt de koning hoe het met ons land gaat en wat de kabinetsplannen zijn. Ja, het gaat niet zo soepel. Gaan we even naar het weer. Ja, de dag is mistig begonnen in Zuid-Holland, maar het lost snel op. In de rest van het land zijn er zonnige perioden. Landinwaarts wordt het zomers warm en lokaal kan het zelfs 28 graden worden.
24: Nou, oh, lekker.
23: Tot zover het nieuws op Radio 538.
24: Ook gesaboteerd, Florentine. Het spoor gesaboteerd, jouw knopjes gesaboteerd. Ja, maar, ja. Wat gebeurt er deze Prinsjesdag? Ongekend. 58 verkeer dan. A1 Apeldoorn Amersfoort bij Hoevelaken, 18 minuten vertraging. En de A2 Den Bosch-Utrecht bij Kerkdriel ben je 12 minuten langer onderweg. Op de A16 Rotterdam-Breda, Zwijndrecht, 22 minuten. A16 Breda, Rotterdam bij de Moerdijkbrug, 8. En de A28 Zwolle Amersfoort.

0: 98.9.
1: De Kippieplank. Gevarieerde hapjes in een handomdraai op tafel.
2: Kippie.
3: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In William & Me Bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? William & Me Bouwen. Vanavond om 20:30 bij Net5 en op Kijk.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij.
7: 538. De 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
6: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
8: Ja, goedemorgen. Ik wilde bijna zeggen goedemorgen, poppendijntjes. We beginnen de 538-werkdag met de muziek van Sirva in de 5 van het bedrijf.
6: Radio 538. De playlist van jou en je collega's.

0: Radio 538 met U2 en Where the Streets Have No Name.
1: Radio 538.
2: De 5 van het bedrijf.
0: Ja, en het is niet zomaar een dag natuurlijk. Het is Prinsjesdag, hè? Oftewel de gekke hoedenparade.
3: Hoera!
0: Hoera! Ja.
3: Hoera!
0: Hoera!
3: Hoera!
0: En een driewerf hoera voor onze kandidaat voor de 5 van het bedrijf. We hebben Sirfa, internationale verhuizingen voor bedrijven. En Jeroen is te gast. Jeroen, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Dennis.
0: Zo,
4: goedemorgen.
0: Hoe maak je het vandaag, Jeroen?
4: Ja, heerlijk, heerlijk. Ja, nee, leuk. Hartstikke
0: mooi,
4: goed.
0: Mooi, gaat mooi. Het? Stond jij vanmorgen ook al, ja, lekker. Stond jij vanmorgen ook al een beetje in de rij voor de hoedjes en het Koningshuis? Of,
4: Nou, nee hoor. Ik ben lekker thuis aan het werken. Ja, ik ben niet zo van hoedjes.
0: Nee, pak je koffie erbij. Lekker zitten.
4: Precies, dat. Ja. Dat, ja, dat.
0: Hey Jeroen, ja, je werkt voor Sirfa. Met hoeveel mensen werk je op de afdeling?
4: Wij werken in Rotterdam 30 mensen. En we hebben nog een kantoor in Hoofddorp waar ook nog 15 mensen zitten.
0: Ja, wat goed, wat goed. Ja. En jullie hebben personeel dat verhuist voor werk eigenlijk, hè? Dat is jullie werk. De business development doe jij?
4: Ja, dat klopt. Ja. Wij doen internationale verhuizingen voor de mensen die voor bedrijven werken. En die moeten dan bijvoorbeeld naar Singapore. Nou, dan komen wij jouw spullen inpakken en netjes naar Singapore brengen en afleveren.
0: Nou, wat goed.
4: En we doen ook alle dingen rondom een verhuizing. Dus bijvoorbeeld zoeken van scholen of immigratieassistentie, zoeken van woningen. Eigenlijk alles wat je rondom een internationale verhuizing kan bedenken.
0: Ja. Mogen de planten dan eigenlijk ook mee? Als je nou planten hebt waar je aan gehecht bent...
4: Nee, mag niet. Nee. Dus als ze dood dat je ziektes mee neemt.
0: Ja, natuurlijk. De plant moet thuis blijven inderdaad. Ja, dat
4: de plant blijft lekker thuis.
0: Ja, de plant blijft lekker thuis. En de huisdieren?
4: Ja. kunnen we ook doen.
0: Oh, kijk. Ja, goed. Ja, goed.
4: We hebben laatst nog een hamster naar Dubai verhuisd. Dat is geen grap.
0: Een hamster naar Dubai?
4: Hamster naar Dubai, ja.
0: Fantastisch.
4: Voor dat geld kan je er wel 30 of 40 kopen. Maar...
0: Ja, oké, okay, goed. De hamster ging mee naar Dubai. Fantastisch verhaal. Nou, mooi. Hey, Jeroen, ja, wij sturen voor alle twee de locaties gewoon even taart richting Sirfa. Dat komt helemaal goed.
4: Hartstikke fijn.
0: Mooi, man. Ik wens je een hele mooie dag. De bakkers van Multifly verzorgen de taart voor jullie.
4: Heerlijk. Dankjewel, Dennis en Multifly.
0: Nou, helemaal goed, man. Mooie dag vandaag, hè?
4: Hetzelfde.
0: Hoi, hoi, groetjes, Jeroen. Hoi, hoi. Later, man. Sirfa, internationale verhuizingen, die zijn vandaag te gast in de 5 van het bedrijf. Met zometeen DJ Jurgen, Better Off Alone naar Justin Bieber. What do you mean?

Zweden verhuizen, inclusief taart, dan stuur ik meteen 5 liedjes. Ja, dat is wat voor de koerier net wat te ver, Dennis. Maar anders hadden we dat met liefde gedaan natuurlijk. Ja, of je nou net het eerste bijbaantje hebt, of volgende maand de laptop dichtklapt en met pensioen gaat, alle harde werkers mogen worden beloond. Geef je op voor de 50 bedrijf, vind ik heel gezellig. Appje sturen met de 58-app en dan komen de liedjes vanzelf aan die je meestuurt en dan bellen we even terug. Bezorgen wij de gratis taart. Vandaag Jeroen van Serva.

0: Even bellen hoor.
1: Yo, Fleming.
0: Hey, Guus. Heb je het al gehoord?
1: Ja, tuurlijk. Wacht. Dit moet de rest ook even weten. Ja, met Yves. Hallo, Snelle hier.
2: Hoi, met Emma.
3: Yo, Ronnie hier.
0: Jongens, Radio 538 geeft een week lang tickets weg voor ons feestje in de Ziggo Dome.

0: streamers. Alle info op 538.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
2: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
3: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO. Let's
8: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
11: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
12: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
16: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
17: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
18: Binnen 1 minuut.
19: Meer muziek.
18: Tijdens de 538 werkdag.
20: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.

0: Chili Peppers. The Other Side. Nou, Anthony Kiedis had bijna de andere side gezien met zijn verslaving destijds. Heftig, dat boek van hem, indrukwekkend. Autobiografie, een fantastische band, je hoorde de Peppers.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Voor koffer nummer 2 met de prachtige inhoud van €2000. En Tjerk van den Heuvel uit Goes. Goedemorgen, Tjerk.
2: Goedemorgen.
0: Ja, Tjerk, jij doet iets in de chocola.
2: Dat klopt inderdaad, absoluut.
0: Wat leuk, wat doe je?
2: Ik heb een eigen chocoladewinkel.
0: Oh, wat goed. Wat leuk. En ja, maak je dat dan ook zelf?
2: Nou, we hebben een locatie die dat voor ons maakt. Dus dat laten we wel over aan de professionals. Maar wij mogen iedereen blij maken met de chocolade.
0: Oh, heerlijk. Gaat toch niet boven een stukje chocola bij een bakje koffie?
2: Nee, dus mocht ik het goed hebben vandaag, dan komt er zeker wat jullie kant
0: op. Oh, hey, kijk. Oh, kijk. Oh, de druk wordt opgevoerd. Tjerk, ja, want luister goed. Dit is nog één keer je opgave.
2: Yes.
3: Goed.
0: Ja, het zou zo wel goed kunnen zijn. Wie is het volgens jou?
2: Ja, ik dacht Martijn Garritsen, a.k.a. Martin Garrix.
0: Martijn Garritsen, zoals hij bekend op zijn middelbare in Amstelveen. Martin Garrix. Jury, is dit goed?
1: Het antwoord is... fout.
0: Ach, jammer.
2: Ah,
0: nou,
2: helaas.
0: Het is hem niet.
2: Helaas.
0: Maar een troostprijs, de reiskoffer van de postcode loterij komt je kant op. Ja, Tjerk, en meld je nog een keer aan. Probeer het nog een keer.
2: Ja, precies. Komt helemaal goed. Super,
0: mooi,
2: joh,
0: man.
2: Dankjewel.
0: Nou, jammer van die chocola. Volgende keer beter, hè?
2: Komt goed.
0: Later, man.
2: Fijne uitzending dan.
0: Hoi, groetjes. Hoi, hoi.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Laten we Martin Garrix dan wel even draaien. Samen met Ed Sheeran. Zijn laatste wapenfeit heet Repeat It.

Whitcomen met Dusa op Radio 58. Populaire vakanties, de vliegvakanties Costa del Sol, Mallorca, Canarische eilanden. Frankrijk, Dordogne, Côte d'Azur, Ardèche. Je hebt altijd zo'n kakineuze buurvrouw die dan zegt: oh, lekker met mijn man wijn drink je in de Ardèche. Hartstikke goed, meid, lekker bezig. Eifel, Duitsland, Zwarte Woud, Berlijn, populair. Natuurlijk Verenigde Staten, Curaçao, Willemstad, New York, Florida.

0: Amsterdam. Bang, bang, bang. Op de dinsdagmorgen bij Radio 5jacht. We spelen zometeen natuurlijk weer een nieuwe ronde stemmenjacht. We hebben een Dance Smash Classic, echt een banger van eigen bodem. We hebben onder andere ook Scouting for Girls, This Ain't a Love Song. Toch de hobby van vele mannen op het terras. En Esther met het nieuws. Nou, jongens, mijn dag kan niet meer stuk. Es, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je voor ons?
1: Nou, waarvoor zou jij nou in de rij gaan staan, Dennis?
0: Oh, dan denk ik wel aan Disney Animal Kingdom en dan de attractie Flight of Passage van Avatar. Zo vet.
1: Oké. Okay. Ja. Nou, sommigen kiezen liever voor Prinsjesdag.
2: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
3: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
2: Ah, check.
4: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
5: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
4: Nu, bij Spar in de buurt. Roomboter appelflap of kersencarré. Vers uit eigen oven. 1 plus 1 gratis. Dus, even iets lekkers, even sparren.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
8: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
9: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
10: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
9: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
10: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
9: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
11: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
12: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
13: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
14: Yes!
15: Smint.
16: Valt je iets op aan mij?
15: Nieuwe jas?
16: Nee.
15: Nieuwe schoenen?
16: Nee.
15: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
17: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
18: Boost yourself.
13: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
14: Yes!
19: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
20: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
19: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
21: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
22: Thuisbatterij.
23: Einde salderingsregeling.
24: Terugleverkosten.
25: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
26: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
27: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
28: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
29: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram €4,49. En alle Danio romige kwark 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter backup knuffels. We doen met je mee. Plus.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
4: 538 Nieuws.
5: 11 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. Bij Steenwijk in het noorden van Overijssel is een trein vanmorgen ergens bovenop gereden. Wat was achtergelaten door saboteurs. Op allerlei plekken in het land zijn materialen neergelegd, waaronder buizen. Wie erachter zit, wordt nog onderzocht. In grote delen van het land liggen de treinen door de sabotageacties plat. In Arnhem staan opnieuw de mannen voor de rechter die zijn opgepakt voor het bendegeweld in Overasselt. Ze horen of ze nog langer blijven vastzitten. Het gaat om in totaal 33 verdachten. 2 weken geleden bestormden ze een huis in Overasselt. De beveiliger van dat huis kwam bij een schietpartij om het leven. Japan heeft voor het eerst meer dan 100.000 inwoners die ouder zijn dan 100 jaar. Het land heeft te maken met extreme vergrijzing, omdat er ook steeds minder baby's worden geboren. Dat aantal neemt al 10 jaar achter elkaar af. Japan heeft na Monaco de oudste bevolking van de wereld. En ja, Den Haag die maakt zich langzaam op voor Prinsjesdag en kleurt steeds meer oranje. De eerste groepjes Koningshuisfans die waren er vanochtend al vroeg, is te horen bij Hart van Nederland.
7: Ieder jaar vaste prik en dus altijd even leuk. En dit jaar hebben we hele goede weersomstandigheden, dus ik ga genieten.
16: Ja, het is ook gewoon een hele gezellige dag.
24: Daar staan ze weer! Maar je moet wat, hè?
6: Ja, door de vroeg te zijn hopen ze vooraan te staan om een glimp op te vangen van het koningspaar dat straks met de glazen koets naar de Schouwburg rijdt voor de troonrede. En ik heb het weer nog voor je. In het westen is het bewolkt, op andere plaatsen schijnt de zon. En vanmiddag wordt het 25 tot 28 graden. In het westen wordt het iets minder warm. En dat was het nieuws op Radio 538.
30: Ja, dankjewel, Les. Ik denk wel dat het voor de hoedjesmakers gouden tijden zijn natuurlijk.
6: Ja, denk ik ook. Alles uitverkocht.
30: Ik denk dat die dingen gewoon echt €1.500 per stuk kosten. Wat heel veel van die politici op hun hoofd stoppen.
6: Wat zou jij op je hoofd zetten, Dennis?
30: Een baret.
6: Oh.
30: Heb ik nog over van mijn militaire dienstigheid.
6: Oké.
30: Dankjewel, Les. Even het verkeer. A12 Arnhem-Oberhausen. Of gewoon helemaal niks. Bij de Duitse grens 8 minuten en de A16 Rotterdam-Breda bij Zwijndrecht staat de vrachtauto met pech 21 minuten. En de A28 Zwolle-Amersfoort bij Hoevelaken, daar is een ongeluk gebeurd. Ben je 22 minuten langer onderweg.
31: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
32: Lekkere van Albert Heijn.
33: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
34: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
35: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
36: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
37: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
38: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: 538. Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
8: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
30: Goedemorgen. Dennis Rijen. Een klein experiment. We hebben de volgende hit speciaal ge 3D-print voor je. Dit is

Het fenomeen van de bout, die hoorde Magnetic op 58. Ferdinand zegt, Dennis, ik vroeg me nog even af, hoe doen wij mee met de vijf van het bedrijf? Dat kan op twee manieren. Je kan je gewoon opgeven voor de taart en de liedjes via 58.nl/bedrijf. 58.nl/bedrijf. Of je dropt dat even met de collega's even de liedjes verzamelen. Drop je het gewoon in de 58-app. Met je naam erbij bellen wij terug, regelen wij de gratis slagroomtaart en jij de hits voor de vijf van het bedrijf.

0: achteraf een dikke factuur mag sturen, waarvoor menig burger een hypotheekje moet afsluiten. Maar in de rechtbank gaat het om vrouwen, justitia, rechtvaardigheid, je aan de regels houden. Een concept wat je niet gauw koppelt aan de dance scene van de jaren 90 en de Zero's. Want dat was natuurlijk precies het tegenovergestelde. Het was de grens opzoeken, brutaal, illegale raves. Regels zijn vooral gemaakt om te breken en niet moet alles mag. Daarom is het eigenlijk niet gek dat er in 2000 een track verschijnt van José en G-Spot, vernoemd naar een plek die het tegenovergestelde is van die dampende dansvloer, namelijk de House of Justice.
1: 538 Dance Smash. Classic.

Filler, Wanna Be Starting Something. Als je nog ergens een oldschool vinyl single vindt, 45 toeren per minuut. De B-kant is Rock With Your Life, ook heel goed. Je 50 werkdag, van beunen op de bouwplaats tot kibbelen in het klaslokaal. Komen heel veel appjes binnen in de 58-app. Gaan we er zelf een paar van behandelen. Waar je ook aan de bak bent, 58 gaat met je mee met de 58 werkdag. En ook Levi is van de partij, want die appt net. Goedemorgen Dennis, nu er toch al kerstspullen klaarstaan in de winkel. Waar blijft de muziek dan? Hahaha, kan er niet even een kerstplaatje gedraaid worden? Nog 100 dagen en 14 uur, hè, tot kerst. Oh, dat is wel weer genoeg, hè? Of heb je er al zin in? Eén kant van mij heeft er al zin in en een andere kant van mij is nog niet klaar met de Indian Summer, zeg maar dat. Ja, alles wordt van ons afgepakt, hè. Hogere energiebelastingen, vuurwerk en nu ook nog...

0: luisteren naar Radio 538.
1: Kan je heel veel geld opleveren.
0: En je hoeft alleen maar
1: de juiste stem te halen.
0: De 538 Stemmenjacht.
1: 8 koffers, 8 stemmen.
0: En 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
1: Doe mee en meld je nu aan.
0: Druk nu snel op de knop in de 538 app.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
4: 18 plus, speel bewust.
2: Ja. Echt serieus?
5: Zo.
2: Wat een geld.
6: 15.000. Potverdikke me.
7: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
2: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check Mini.nl.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
5: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
8: Hey, do you suck? Or do you chill your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.
9: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
10: Zeg het!
9: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcode check op simpel.nl.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, €3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1+2 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee, Plus.
12: Binnen 1 minuut
13: meer muziek
12: tijdens de 538 werkdag.
14: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
15: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
14: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
15: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
14: En als je voor jezelf werkt?
15: Ook gewoon 1 factuur per maand.
14: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
15: Mm-hmm.
14: Bestel hem gratis, voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
16: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
17: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.

0: gezellig een dansje met je favoriete collega met kopieerapparaat. Op Jonas Blue en Melif. The Edge of Desire.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: €2000 in koffer nummer 2. En Linda die speelt mee. Linda, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Medisch secretaresse bij het ziekenhuis in Almelo en Hengelo.
2: Ja, klopt helemaal.
0: Je woont in Rijssen.
2: Ja.
0: En jou is het met de zenuwen?
2: Nou ja, ik hoop dat ik het
0: win,
2: maar het gaat verder goed.
0: Nou, goed zo, mooi. Voor het spelelement, Linda, luister goed, want dit is het fragment.
3: Goed.
0: Ja, €2000, daar gaat het om. Welke stem zoeken wij?
2: Nou, ik hoop dat het
0: Keesa
2: Wijs is.
0: Keesa Wijs, Nederlands acteur, restauranthouder volgens mij ook. Ja, dat zou natuurlijk zomaar kunnen. Wie weet, Keesa Wijs jury, is dit goed?
1: Het antwoord is... fout.
2: Ja, jammer.
0: Helaas, helaas. Het is niet Keesa Wijs.
2: Jammer.
0: Maar wat wel wijs is, is dat we meteen even op de site zetten... zodat iedereen ziet dat dat antwoord in ieder geval gegeven is.
2: Ja, inderdaad.
0: Nou, en je gaat niet met lege handen naar huis. De reiskoffer van de Postcode Loterij stuur ik zo snel mogelijk naar je toe.
2: Ja, helemaal goed. Ook erg leuk. Dankjewel.
0: Nou, mooie dag, Linda. Groetjes.
2: Ja, jullie ook. Doei.
1: 538 Stemmenjacht.

0: Teddy Swims, Stones and I en Gone, Gone, Gone. Het is je 538 werkdag. En de werkdag gaat 3 keer zo snel, garantie en een warm welkom. Zo zit Stefan op dit moment op het sportpark lekker op de grasmaaier te maaien. Lekker bezig, man. Kidoka zegt goedemorgen, Dan. Het duurt nog even, maar na de schoolvakanties ben ik alweer bezig met de voorbereidingen voor Sinterklaas. Met mijn eigen bedrijfje verkoop ik leuke raamstickers voor de Sint. Je kunt er maar beter vroeg bij zijn. Zo is het. Nou, we hadden net 10 seconden Mariah Carey laten horen. Want er was een luisteraar die zegt, nou, ik heb eigenlijk wel weer zin in kerstmuziek. Want er ligt al kerstversiering in de winkels. En in de tuincentra is er al druk omgebouwd naar de kerst. Daar heeft Robin ook zo zijn mening over.
1: Ik hoorde net de eerste kerstmuziek klanken op Radio 538. Het moet toch niet gekker worden, die klote herrie. Nou, al op de radio, hè. Man, man, man, ik heb een bloedschurft aan die kerst. Een door de strot gedouwd feestje. Groeten, Robin.
0: Ja, Robin, dankjewel. Ik vind bloedschurft wel een fantastisch krabbelwoord. Thanks, Robin. Marco, hey Dan. De bloemetjes zijn weer uit de vrachtwagen. Lekker op weg naar huis, onderweg. Genieten van het weer. En ook Kees is van de partij.
2: Goedemorgen, Dennis. Kees hier. Ik ben weer lekker onderweg in de auto voor Proki in Nederland. Bijzonder vervoer.
0: Ja, lekker bezig, Kees. Top dat je werkt met de 538 werkdag. En Stella Lefty, Boston.

0: Hucknall en zijn kornuiten van Simply Red en Fairground, met natuurlijk de geleende beats uit Nederland van Chocola Puma, oftewel The Good Man. Je bent bij 58, waar koffer 2 van de stemmenjacht inmiddels open is. Het jachtseizoen is geopend op die 2000 euro. Zometeen bij Lindo. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Meld je aan via de 58-app. Esther met het nieuws. Wat heb je, SO?
1: Nou, een primeur in Nederland. Er komt een heel speciale voetbalwedstrijd naar de arena.
0: Dat en meer zometeen bij Lindo.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
5: Kom maar verder.
4: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden-tiendaagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
5: Hij is weer klaar.
4: QuickFit en weer verder.
6: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
7: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
8: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
7: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro pas aan.
9: 18 plus, speel bewust.
10: Ja. Echt serieus?
11: Wat een geld.
12: 50.000, godverdikke me.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
14: Yes, hij doet het.
15: Ja hoor, dat kan zeker.
13: Rozer! Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
16: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
7: Yes!
17: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
18: Van het bos tot in de tuin.
17: Zagen.
18: Snoeien.
17: Blazen.
18: Maaien.
17: Meer maaien.
18: En nog meer maaien.
17: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
18: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
17: Stiel. Sterk werk.
16: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
7: Yes!
19: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
20: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
21: Fans van Voordeel.
20: Aldi.
22: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
20: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
21: Fans van Voordeel,
20: Aldi.
23: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch.

0: meneer.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
6: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: 538 Nieuws.
8: 12 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Een primeur voor Nederland, want de Supercup-finale wordt volgend jaar in Amsterdam gespeeld. De winnaars van de Champions League en de Europa League nemen het dan in de Johan Cruijff Arena tegen elkaar op. De Europese Supercup wordt al bijna 50 jaar georganiseerd en nooit eerder was de wedstrijd in ons land. In Den Haag zijn 6 klimaatactivisten opgepakt. Ze hadden rode verf gegooid op de weg, waarover straks over een uurtje de koets met de koning naar het Schouwburg rijdt voor de troonrede. Activisten werden schreeuwend afgevoerd. Stukje bij beetje gaan de treinen weer rijden in het noorden en oosten van het land. Op allerlei plekken zijn materialen op het spoor gevonden. En het lijkt te gaan om sabotage, zegt een veiligheidsexpert bij BNR.
9: Omdat er op meerdere punten ook daadwerkelijk materiaal op het spoor is gevonden en zelfs vastgetaped aan het rails. Dat is niet iets wat per ongeluk gebeurt.
8: Ja, of het echt een terreuractie is, dat wil hij en de AIVD nog niet zeggen. Eerst moet het onderzoek worden afgewacht. En er zweven Amerikaanse wapens rond de aarde. Het klinkt een beetje als science fiction, maar de Amerikaanse Space Force heeft het wel bevestigd. Wat ze precies kunnen, wordt geheim gehouden. De wapens zijn in een baan rond de aarde geplaatst en zouden bedoeld zijn om bij een conflict satellieten in de ruimte uit te schakelen. Het weer dan nog. In het westen is het bewolkt. Op andere plaatsen schijnt de zon bij lokaal maximaal 28 graden. Vanavond en vannacht krijgen we regen en lokaal stevig onweersbuien. En het koelt af naar zo'n 14 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
10: Hartstikke goed. Kijk hoe het op de weg is. Het valt allemaal mee met de drukte. Wel wat plukje vertraging op de A16 in Rotterdam voor Zevenbergshoek. 10 minuten. Dat komt nog door een ongeluk, maar dat is inmiddels van de weg. En een pechgeval A59 vanuit Zonzeel naar Os. Eigenlijk Den Bosch-Os is dat voor Os. 8 minuten pechgeval daar. Controles A1 Amersfoort-Amsterdam 39.8. A2 Den Bosch-Utrecht 109.2. A4 Delft-Den Haag 53.4. A7 Den Oever-Bolsward 107.9. A12 Gouden-Utrecht 41.6. A15 Rotterdam-Gorinchem 71.8. Dan de A16 Rotterdam-Dordrecht 7.8. A28 Assen-Hogeveen 172.9. A30 Barneveld-Ede 16.3. En de A73 Venlo-Venray 48.7.
11: Social Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
12: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
11: Beren goed, thanks bo!
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: En actie olifant!
13: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee! Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga dan.

0: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
1: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In William & Bebouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? William & Bebouwen. Vanavond om 20:30 bij Net5 en op Kijk.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij.
3: 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
2: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
4: Good afternoon. Ja, we even internationaal vandaag. Gaan we op z'n Duits. Tempers in.

0: Offenbach. Klinkt heel Duits, hè, Offenbach.
1: De 58 werkdag.
0: Maar zij zijn Franser dan het ook zo havende Mona Lisa. Offenbach. Miles Away hoorde hier samen met Julia Church. Heel goedemiddag. Ja, er wordt vanavond gevoetbald. Eredivisiewedstrijd, inhaalwedstrijdje. Ajax Willem II vanavond om 8 uur in die arena. En ik hoop dat jij vandaag op deze Prinsjesdag even wat geld binnenharkt in een... Als je een stemraad van de 50 jaar stemmen. Ja, koffer 2 is opengegaan. Dat heb je inmiddels gemerkt misschien. Ja, je kan je opgeven via de 50 jaar app. Verder kan je kaarten winnen voor de streamers van komende zaterdag. Dus genoeg te doen. En de favorite voor deze week is voor Alex Warren. Je hoort hem zo meteen met zijn prachtige...

door het oog van de dag. Je hoorde Flair, Boris, Max en Yves samen. De hartstikke jongens. En dit is David. Nou, eigenlijk heet hij geen... Hij heet eigenlijk Pierre. Pierre David Guetta, maar... Hij wilde niet dezelfde artiestennaam als Van Hooijdonk. Dus

0: vijfjaar. Ja, je hebt het gemerkt, de vijfjaar stemmenjacht is begonnen. 2000 euro zit er in de koffer die nu open staat. En je kan zo even een poging gaan doen om te raden van wie die stem is. Als je dat goed doet op de radio, dan win je die 2000 euro. Geef je op via de app. En er is nog meer te winnen, ook tickets voor...
1: Even bellen hoor.
2: Yo, Fleming.
1: Hey, Guus, heb je het al gehoord?
2: Ja, tuurlijk. Wacht, dit moet de rest ook even weten. Ja, met Yves. Hallo, snel hier.
3: Hoi, met Emma.
2: Yo, Ronnie hier.
1: Jongens, Radio 58 geeft een week lang tickets weg voor ons feestje in de Ziggo Dome.

0: lekkere groenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij.

0: Plus streamers. Alle info op 538.nl.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen

0: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
3: Opgelost, Autotaalglas.
4: Deze week in de bonus, AH rundergehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
7: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker.

0: meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
1: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
2: Binnen 1 minuut
3: meer muziek
2: tijdens de 538 werkdag.
4: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DAI. Kijk op werkenbijdai.nl.
5: Thuisbatterij.
6: Einde salderingsregeling.
7: Terugleverkosten.
8: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
9: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
10: 538. Lindo Duval.
11: Met Pink zometeen om je dinsdag werkdag een beetje op te leuken. En nu Calvin Harris.

0: Ja, de onmiskenbare stem van Pink.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Stemmenjacht in volle gang. Koffer 2 is opengegaan sinds vanochtend. €2000 kan je winnen als je raadt van wie de stem is. En dat gaat Daan proberen. Uit Zeewolde. Dag Daan.
2: Hey, goeiedag.
0: Jij zit in de badkamerverkoop. Nou heb ik net een nieuwe badkamer. Maar wat is de trend op dit moment?
2: Ja, beige, houtlook. Dat wordt momenteel veel gedaan.
0: Gelukkig.
2: Ja, maar dan heb je denk ik wel te veel voor je badkamer betaald.
0: Wat, te veel? Ik had bij jou moeten zijn, bedoel je?
2: Ja. Uiteraard.
0: Volgende badkamer. Daan, we gaan een stemmenjacht doen. Jij hebt een stem in je hoofd die je gaat noemen. Voordat je zegt wie dat is, hoe ben je daarbij gekomen?
2: Nou ja, ik wist hem eigenlijk van gisteren, dus daarom had ik hem ingevuld. Ja. Dus nu ga ik gewoon wat gokken, denk ik maar.
0: Oh, oké. Okay. Je dacht eigenlijk dat het de vorige... Ja, nou ja. Je mag in ieder geval...
2: Die groot is altijd mis.
0: Zo is het ook. We gaan in ieder geval nu even luisteren naar de stem van koffer 2.
3: Goed.
0: Ja. Zo heel kort dit, hè?
2: Ja, was heel kort.
0: Ja. Wie denk je dat dit is, Daan, voor €2000?
2: Ja, we gaan een gokje wagen. Ik denk Danny Vroeger, misschien.
0: Is dit Danny Vroeger?
1: Het antwoord is... fout.
0: Nee. Jammer dan.
2: Lasten verwachten.
0: Ja. Succes met de badkamer. Bij de volgende badkamer kom ik bij je terug.
2: Ja, deal, ook Jan.
0: Over 25 jaar denk ik ongeveer. Oh,
2: nee, denk eerder.
0: Dag, dag, groetjes. Hoi, hoi.
2: Dank je.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Ja, en denk jij nou... Ja, maar wacht even. Ik herken die stem. Ik weet van wie die is. Geef jezelf op als kandidaat voor de 538 Stemmenjacht. Dat kan alleen via...

0: Bente. Bente is voorbij. Bente over.
1: Vanmorgen in de 538-ochtendshow.
0: De 538-ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien. Vanochtend ging het over iets, ik kan me daar wel in vinden. Glasvrees. Mannen, even mannen onder elkaar. Wij hebben niet van die hokjes. Vaak hebben we van die urinoirs ook wel eens staan. Ja, ik vind het ook heel lastig. Ik wil het liefste in zijn hokje. En ik ben blijkbaar niet de enige. Rick heeft dat bijvoorbeeld ook, maar dat kan ook door wat anders komen.
2: Ik heb plasvrees. Ik kan dus niet, als ook er iemand naast me staat bij zo'n urinoir, kan ik niet plassen.
3: Oh ja?
2: Nee, dat gaat gewoon niet.
4: Maar dan kies jij voor de pot altijd. Dat het deurtje dicht gaat.
2: Ja, altijd.
4: Doe jij ook, Rick? Ja. Jij kiest ook nooit een urinoir.
5: Ja. Nee.
4: Kan ook zijn dat je er niet bij komt.
0: Ja. Of we hem even een kontje willen geven. Rick moet plassen. Feste 538-ochtendshow. Morgenochtend Tim, Rick, Niels en Florentien. Vanaf 6 uur met een lach op je gezicht richting je werkdag. En nu, Savri Duo.

0: 538. Esther Heus, jouw nieuws gaat ongetwijfeld over die sabotageacties rondom het spoor vanochtend.
1: Nou, niet alleen op het spoor, ook jij kan er last van krijgen. Je hoort het zo.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
7: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
8: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
7: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
8: Maar die prachtige kleding dan?
7: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
12: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
13: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
14: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en Groente Idee 1+1 gratis. En alle Jan ook 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
16: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
17: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
18: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
19: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
20: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
21: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
22: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
23: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
24: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
25: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
0: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
1: 538 Nieuws.
2: 1 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Langs allerlei wegen zijn olietonnen en hooibalen in de brand gestoken. De rookacties zijn een signaal van boeren tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Langs de A2 bij Breukelen wordt veel rook gemeld. En Rijkswaterstaat waarschuwt ook dat waar nodig rijstroken worden afgesloten. De Koninklijke Schouwburg in Den Haag is volgestroomd voor de troonrede. Kamerleden en ministers zijn gearriveerd. Bij aankomst spreekt fractievoorzitter Jesse Klaver van Pro bij RTL van een gekke dag.
3: Het is een hele vreemde Prinsjesdag, want er wordt een begroting gepresenteerd waar geen meerderheid voor is. Dus daarom is het heel raar, wat gaat de koning straks eigenlijk zeggen? En ik vind het ook wel erg dat de koning dat eigenlijk moet doen.
2: Ja, het is nu wachten op de koning die op dit moment met de koninklijke rijtour begint. En over een kwartier begint de troonrede. Op 27 plekken in het land zijn buizen op het spoor gevonden en andere spullen. En ProRail zegt dat het meest inmiddels is opgeruimd. En daar kunnen de treinen weer rijden. Alleen tussen Amersfoort en Apeldoorn is dat nog niet gelukt. Er wordt uitgegaan van sabotage, maar wie erachter zit valt nog niet te zeggen. En bij een grote politieactie is 3800 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Onder meer bij Arnhem, Heijen en Ulft. 7 mensen zijn aangehouden. Ze worden verdacht van grootschalige handel in illegaal vuurwerk, invoer en witwassen. En ook is €30.000 contant geld gevonden. De verdachten zijn tussen de 31 en 60 jaar oud. En ik heb het weer nog voor je. In het westen is het bewolkt, op andere plaatsen schijnt de zon. En het wordt lokaal maximaal 28 graden. Vanavond en vannacht krijgen we regen en lokaal stevige onweersbuien. En het koelt vannacht af naar een graad of 14. En tot zover het 538 Nieuws.
4: Hartstikke goed. Kijken hoe het gaat op de weg. Beetje drukte. Bijvoorbeeld op de A1 Apeldoorn Amersfoort. Verhoevenlaken 8 minuten. A12 voor de grens met Duitsland 10. En de A28 Hogeveen-Assen bij Dwingelo 8 minuten. Dat komt bijvoorbeeld door zo'n brand naast de snelweg. Dan de A58 Tilburg-Breda voor Bavel nog 5. En de A59 Den Bosch richting Os voor Os 10 minuten extra. Controles A1 Amersfoort-Amsterdam 39,8. A2 Den Bosch-Utrecht 108,9. A4 Heiningenberg op Zoom 229,6. A7 Drachten-Groningen 168,0. A15 Rotterdam-Gorkum bij 71,8. Dan nog de A16 Dordrecht-Breda.
5: Leden van de Staten-Generaal.
4: Even wachten, je mag zo. Je mag dan. A28 Assen-Hoogeveen 172,9. A30 Barneveld-Ede 16,3. En de A73 Vendrij Venlo 47,4.
26: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
27: Kom naar Kippie, met bijna 80 winkels, altijd in de buurt.
28: Kippie.
29: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In William & Me Bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match?

0: verrijk je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
2: 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
3: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
4: Lekker zeg, hé. Die dinsdag is alweer halverwege. Dat is fijn. En nu, Teddy Swims, Mr. No.

0: Kijk jij 's ochtends vlak voordat je de deur uitgaat nog even naar jezelf in de spiegel? Bibi Rexha, die je net hoorde, die kijkt. En dan vooral naar haar achterwerk.
1: Oh, I say to myself every day, I'm like, oh, my ass looks good.
0: Oh, my ass looks good. Is een goed idee. Ik ga morgen vlak voordat ik de deur uitga ook nog even goed kijken. Naar de bibs van Bibi Rexha. Het is 5:08. Lindo is de naam. Dit is Pras Michel. Get a superstar.

Frequencies. Live It All bij 538. Imagine Dragons, de band, je kent ze wel, denk ik. On Top of the World ga je ze horen. Zij is wel heel mooi, die bassist van die band. Ben heet hij. Die heeft een gekke hobby. Als ze dan aan toeren zijn in de bus, dan naait hij mutsen. De rest van de band ook wel trouwens, denk ik. Maar ik bedoel, hij echte mutsen die op je hoofd kan zitten. Nee, die andere. Nou goed, je snapt wat ik bedoel. Imagine Dragons, On Top of the World.

0: te zijn.
1: Roxy Dekker, niets dan respect van Roxy Dekker. Ze heeft, heb je gehoord, misschien een concert aangekondigd in de Johan Cruijff Arena. En toen gingen de kaarten gingen in de voorverkoop. En toen was het in 16,5 seconden uitverkocht.
2: De 538 Stemmenjacht.
1: Ongelooflijk populair, Roxy Dekker. De stemmenjacht, zo meteen een nieuwe ronde. Misschien wil jij verraden van wie nou die stem is van koffer 2. Er staat 2000 euro voor je klaar als je het goed raadt. En als je mee wil doen, via de app kan je even opgeven.
2: Start de dag met je vertrouwde 538 ochtendshow.
3: Met morgen rond 9:15.
2: De mop van Arie.
4: Er komt een man bij de woningbouw. Hij zegt, meneer, het is verschrikkelijk. Die huisgenoot van mij, de hele huis

0: 18 plus, speel bewust.
1: Ja.
2: Echt serieus?
1: Zo.
2: Oh, wat een geld.
3: 50.000. Godverdikke me.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het altijd

0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
2: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
1: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl. Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Profiteer nu en kijk snel op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Meld je nu aan voor een van de exclusive events op vanmossel.nl.
6: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
8: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
9: Rij gerust. Met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
10: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
11: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
12: Binnen 1 minuut.
13: Meer muziek.
12: Tijdens de 538 werkdag.
14: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis.
16: Glashelder. Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
17: 538. Lindo Duval.
18: Lekker nummertje uit de Haag.
19: Nou, nee, Colombia zelfs. Ja,

0: That en Maren Morris en The Middle.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Stemmenjacht komt voor 2.000 euro op het spel. En Angela, of is het Angela? Meer Angela, denk ik.
2: Ja, Angela. Ja.
0: Angela, top. Dat is nog veel mooier.
2: Ja,
0: uit, uit Oegstgeest? Of is het dan Oegstgeest? Oegstgeest. Ja, precies, ja. Angela, we gaan proberen jou 2.000 euro rijker te maken als jij het antwoord weet op de vraag van wie is de stem in koffer 2. Heb je hier lang over na moeten denken over die stem?
2: Nee, eigenlijk niet.
0: Oh, dat is een goed teken.
2: Nee. Later. Nou ja, of niet.
0: Of niet natuurlijk, maar vaak als je je eerste ingeving is vaak wel goed, zeggen ze. Dus,
2: nou, ook het dan maar.
0: Ja. Laten we even gaan luisteren naar die stem van koffer 2.
3: Goed.
0: Kort maar krachtig. Wie is dit, Angela?
2: Ik hoop dat het Yves Berendsen is.
0: Zanger Yves Berendsen. Is dit zanger Yves Berendsen? We gaan het nu checken.
1: Het antwoord is... Goed.
0: Ja, het is goed.
2: Nee, joh. Nee,
0: dat is erg leuk, Angela. Jij wint 2.000 euro.
2: Oh.
0: Die prijs, die krijg je van de Postcode Loterij. Dank je wel dat je meedeed.
2: Top, dank jullie wel.
0: Alsjeblieft. En het zal wel lukken nu. Een fijne dinsdagmiddag.
2: Het gaat lukken, zeker. Ja.
0: We gaan heel even luisteren naar het bewijs. Hier is het bewijs. Dat is Yves Berendsen.
4: Hallo, ik ben Yves Berendsen.
3: Goed. Ja, lekker. Ik ben op vakantie geweest.
0: Ja, daar was hij. Ja, daar was hij. Ja hoor. Goed gespeeld, Angela.
2: Ja, dankjewel.
0: Nou, kom lekker bij en een fijne dinsdag.
2: Ja, jullie ook. Dankjewel.
0: Dag, hoor.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: En zo is koffer 2 eruit. Gaan we richting koffer 3 zometeen. En nu, No Doubt en Just a Girl. Just a Girl.

0: Lucas en Steve.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Heb je het gehoord net? Angela wist de stem van koffer 2 te raden. Dat was Yves Berendsen. Zij wint daarmee 2000 euro. Maar dat betekent ook dat er een nieuwe koffer open gaat nu. Koffer 3. En we gaan nu kijken.
2: Koffer 3.
0: Ja. 4000 euro. Hartstikke idee. En dan moet je één ding doen. De stem van koffer 3 raden. En die ga je nu alvast één keer te horen krijgen.
3: Best wel goed.
0: Ja, dat is hem. Dat is hem.
1: 538 Stemmenjacht.
0: Nou, als jij een idee hebt, je denkt, dat wil ik wel even proberen voor 4000 euro. Geef je op in de knop, op de knop, in de knop, in de knop, in de app van 538.
4: Shine bright like a diamond.

0: eerste de oude Bob, No To Self, bij 538. Eerste zomer het nieuws. Ja, er gebeurt van alles vandaag. Brandjes langs snelwegen, sabotage op het spoor.
1: Ja, en moet je vanmiddag met de trein naar huis? Even opletten dan, want het is nog niet voorbij.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat werkt voor je al 40 jaar.
8: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
7: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
9: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
10: Je denkt misschien, dynamische energie, niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
9: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
11: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 2 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
12: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
13: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
12: Oh, en nu niet?
13: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
12: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
14: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
15: De streamers keren terug naar de Ziggo Dome. Ja! Trommel je hele familie en al je vrienden op. Kom een avond dansen, zingen en feesten bij de Streamers. 25 september 2027. Kaartjes zijn vanaf donderdag 10 uur te koop via streamers.nl.
16: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat de klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
17: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
19: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
20: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle
0: oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
21: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
22: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
23: Fans van Voordeel.
22: Aldi.
24: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
22: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
23: Fans van Voordeel.
22: Aldi.
25: 538 Nieuws. 2 uur.
26: Ik ben Esther Dijkstra. Op meerdere plekken in het land zullen opnieuw spoorlijnen zijn geblokkeerd. Vanmorgen gebeurde dat ook al op tientallen plaatsen. Door wie is niet bekend, maar actiegroep Farmers Defence Force sluit niet uit dat het boeren waren. Er werden voor vandaag al wilde acties aangekondigd. Langs meerdere snelwegen zijn ook brandjes gesticht. Dat zorgde nog niet voor files. Het uitstellen van de stikstofaanpak is onverantwoord. Dat zegt koning Willem-Alexander in de troonrede. De industrie, het verkeer en de veehouderij moeten allemaal hun deel bijdragen.
27: Maar direct pijn en onzekerheid worden begrijpelijkerwijs het meest gevoeld in boerengezinnen rond kwetsbare natuurgebieden. En daarom trekt het kabinet veel geld uit om hen te ondersteunen.
26: Ook blijft het kabinet met hen en de provincies in gesprek. Niet alleen onze publieke omroep wil langer nadenken over meedoen aan het Songfestival, ook die in België. Ook de Belgen vinden het festival te politiek geworden door de deelname van Israël. Ons land wil eind van de maand een knoop doorhakken. En de wereldkampioenschappen atletiek worden over 3 jaar voor het eerst in Afrika gehouden, in Nairobi, de hoofdstad van Kenia. Andere kanshebbers waren Londen en Rome. München was in de race, maar die kregen de WK atletiek van 2031 toegewezen. En volgend jaar worden ze gehouden in Beijing. Het weer dan nog. In het westen is het bewolkt. Op andere plaatsen schijnt de zon. Het wordt maximaal 28 graden vandaag. Vanavond en vannacht krijgen we regen en lokaal stevige onweersbuien. En het koelt af naar een graad of 14. En tot zover het 538 Nieuws.
28: Ja, Esther, dankjewel. Dan de 3 grootste files. A1 Apeldoorn Amersfoort. Tussen Stroe en Hoevelaken door een vrachtwagen met pech. Klein half uurtje. Dan de A10 Amstel richting de Nieuwe Meer bij Amsterdam Oud-Zuid. Vanuit Amstel. 9 minuten. Komt door een pechgeval. En de A16 Rotterdam richting Breda voor Hendrik Ido Ambacht. 8 minuten. En dan de belangrijkste controles. De A1 bij Oldenzaal naar Hengelo toe. 171,6. De A2 richting Utrecht. 108,9. A4 bij Lepelstraat. Heiningenberg op Zoom is dat. 225,7. A4 Leiden Amsterdam 24,7. De A7 Drachten Groningen 168,0. A15 bij Vuren Del Gorkum 103,5. A15 verderop bij Ridderkerk richting Rotterdam 71,8. Dan Rotterdam Dordrecht. De A16 bij 7,8. A27 naar Hilversum 112,1. A28 Assen-Hogeveen 172,9. A50 Apeldoorn Zwolle 213,1. A73 Venray Venlo bij 47,4. En wil je alle controles checken via app van Flitsmeister?
29: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
30: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
31: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.

is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij.
1: 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
0: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
2: Yes, goedemiddag. September doet vandaag alsof augustus gewoon nog een paar dagen overhand. Lekker met Bakermat en Maroon 5 zometeen.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran. Zo, Prinsjesdag in Den Haag. Gaat straks een koffertje open. En kost het over het algemeen alleen maar geld. Hey, en bij ons gaat er een koffertje open. En kun je geld winnen. Ja, zelfde concept. Iets betere afdeling. Stukje troonrede nog. Nou, oké. Okay.
1: Lieve mensen. Elke Mogol begaat natuurlijk wel.
0: Tot zover. Bakamat en Rani, I Love Life. Zometeen Bon Jovi komt eraan. En nu Carol G en Bruno Mars.

nieuwste grote album van Maroon 5 heet Songs About Jane. En heb je dat wel eens vernomen? Die Jane die bestond echt, hè? Ja, Jane Herman en Adam Levine van Maroon 5 die spaarden echt modellen. Dus ga ervan uit. Ze was bloedmooi. Hij zag haar ooit bij een tankstation. Nou, tegenwoordig weet je dan, die heeft veel geld. Werd smoor verliefd op haar. En uiteindelijk belanden ze zo ongeveer door dat hele album heen van Maroon 5. En ook de volgende track die gaat dus over haar. Hun verkering liep net op zijn end. Jane stond op het punt haar spullen te pakken. En Adam zat midden in de grote doorbraak van Maroon 5. Dus hij verwerkte eigenlijk zijn relatiebreuk in een wereldhit. En dat is knap voor een man, want de gemiddelde man krijgt na een relatiebreuk met moeite succes verder nog net uit zijn toetsenbord. Dit werd iets heel anders. Maroon 5, je hoort ze nu weer eens een keer op 538. Dit is This Love.

werkt eigenlijk zijn relatiebreuk in een wereldhit. En dat is knap voor een man, want de gemiddelde man zegt na een relatiebreuk met moeite succes verder nog net uit zijn toetsenbord. Dit werd iets heel anders. Maroon 5, je hoort ze nu weer eens een keer op 538. Dit is... This

0: 538, stemmenjacht.
1: Dat waren mijn eerste woorden die ik naar mijn radio schreeuwde toen Lindo net de nieuwe stem voor de stemmenjacht liet horen. Ja, is het wel een stem? Het gewoon, kan ook zijn dat je een motorkap opentrekt of zo. Heel hoog, piep, iets. Of had je dus wel al een idee? Nou ja, je bent bij deze uitgenodigd. Want over een paar minuten een nieuwe ronde van de stemmenjacht. Met kans in deze derde koffer op 4000 euro. Maar dan moeten we natuurlijk wel even weten, wie ben je? Ja, dus zorg dat je op de knop drukt in de 538-app. En dan maken wij ons klaar op een nieuwe ronde stemmenjacht. En verder Samber en Dua Lipa zometeen voor je.
0: Luister naar Radio 538.
2: Kan je heel veel geld opleveren.
0: En je hoeft alleen maar
2: de juiste stem te halen.
0: De 538 Stemmenjacht.
2: 8 koffers, 8 stemmen.
0: En 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
2: Doe mee en meld je nu aan.
0: Druk nu snel op de knop in de 538-app.
3: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
4: Yes, hij doet het.
5: Ja hoor, dat kan zeker.
6: Rozer!
3: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
7: 18 plus, speel bewust.
5: Ja? Echt serieus?
6: Zo.
5: Wat een geld.
6: 15.000.
8: Wat verdikken me.
7: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is. Dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
12: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
13: Goed nieuws! De nieuwe iPhone

0: verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
1: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Superdeal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de UV robotstofzuiger X10 Pro Omni met welfunctie. Karwei, maak het mooier.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
7: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
9: Sokken, Billy. Dat moet sneller.
10: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
11: Binnen 1 minuut
12: meer muziek
11: tijdens de 538 werkdag.
13: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
14: Sportlife. Sportlife.
15: Thuisbatterij.
16: Einde salderingsregeling.
17: Terugleverkosten.
18: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
19: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
20: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
21: 538. Maak
22: Ja, met zometeen een nieuwe ronde van de stemmenjacht. Die hoort de nieuwe van Kygo.

0: 538 Stemmenjacht.
1: Hé, spannend. Patrick, een hele goede middag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Zo, je bent net begonnen aan een nieuwe baan sinds een paar weken.
2: Yes.
1: Ja, wat doe je?
2: Wij zetten de weg af, dus ik denk niet dat mensen er zo blij mee zijn.
1: Lul. Ja. Oh, ja, maar dat lijkt me wel ergens irritant. Want je wilt toch ook een bepaalde dankbaarheid uit je werk halen, toch?
2: Jawel, maar als wij het zelf maar belangrijk vinden, toch? Dan, dan komt het allemaal wel goed.
1: Bij al die hekken die jij neerzet, denk jij gewoon, yes, lekker man.
2: We hebben ze weer, ja. Dat denk ik dan.
1: Hé, hey, jeetje man, het is een moeilijke opdracht. Want ik vertelde net, ik zat echt te vloeken tegen mijn radio toen Linda voor het eerst net een uurtje geleden die stem liet horen. Kun jij er wel iets van soep van maken?
2: Nou, eigenlijk niet.
1: Zullen we nog even luisteren?
2: Ja, doe maar.
1: Oké, Pet, koffie aan.
3: Best wel goed.
2: Ja.
1: Ja, ik ben blij dat jij het moet doen.
2: Ja. Ja, dan lijkt mijn als ik dit zo hoor, dan lijkt mijn keuze toch wat minder daarop te lijken. Maar ja, goed.
1: Zeg het maar.
2: Wat, hè? Roxy Dekker.
1: Voor 4000 euro, koffer 3 geopend. En jij zegt, het is Roxy Dekker. Jury.
0: Het antwoord is... fout.
1: Ah, jammer.
2: Jammer.
1: Bij deze krijg je wel een hele mooie troostprijs als dank voor het meeraden. En misschien een andere kandidaat ergens verstopt in Nederland weer een rondje verder te helpen. Je krijgt de koffer van de Postcode Loterij. En veel geluk met je nieuwe baan.
2: Kijk eens aan. Dankjewel, man.
1: Yes, bye.
0: De 538 Stemmenjacht.
4: Meld je nu aan.

538 werkdag en Aerosmith. Grappig, hè? Dit soort verhalen hoor je wel eens vaker, hè? Over per ongeluk een hit scoren. Dit is er dus zo eentje. Hun hit Self-Aware ontstond omdat een andere artiest helemaal niet kwam opdagen in de studio. Tamper City, een nieuwe band, had een studiosessie gepland met de zangeres, maar die cancelde dus op het laatste moment. Dus die drie gasten dachten, ja, oké, hebben we opeens me-time. Laten we dan maar iets voor onszelf gaan schrijven. Dat werd een knoepert van een hit. Self-Aware, die wereldwijd op alle radiostations nu gedraaid wordt. Dus hey, mocht je nu net voor niks het huis uit zijn gegaan en weer op weg zijn, terug richting de voordeur. Dit kan een succesdag worden, hè?

Ger, die hebt net mijn breideling weggetiefd. Ik denk dat ik meer indruk maak op een date met mijn volle tank. Die prijs is niet normaal, hè? 2,70 en diesel 2,73. 538 met David Guetta en Sia. Tijd.

0: Jouw 538 met de kans op tickets voor de streamers. Zometeen blijf luisteren, want de oproep is heel dichtbij. En onthoud het nummer eventjes. 0909-30538. Verder Will I Am, Britney Spears, Shakira komt er ook aan. En Iris met ontzettend rot nieuws.
1: Ja, grote zorgen over zanger Ben Saunders die vermist wordt.
0: Zometeen meer details.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
3: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
4: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaakspray. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
10: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
12: Nu superdeals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
14: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanavond om 20:30 bij Net5 en op Kijk.
15: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
16: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
17: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis. Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
18: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
18: Van diner tot borrel, kom naar Sligo en ontdek het zelf.
20: 538 Nieuws.
21: 3 uur.
22: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Er is grote bezorgdheid over zanger Ben Sanders. De allereerste winnaar van The Voice of Holland wordt sinds vanmorgen vermist. Ondertussen is er een lichaam gevonden in een recreatiegebied bij Arnhem-Zuid. Vrienden en familie van hem hebben zich daar nu verzameld. De politie ging zoeken nadat een man daar was gaan zwemmen en niet meer boven kwam. Het is nog niet bevestigd dat het echt om Ben Sanders gaat. Ander nieuws dan. Het was rennen en geblazen net bij Paleis Noordeinde in Den Haag. Oranjefans die sprinten naar de hekken om een plekje vooraan bij de balkonscène te hebben. Traditiegetrouw is dat het gedeelte van Prinsjesdag wat het programma voor de koninklijke familie afsluit. De koning las eerder vanmiddag natuurlijk de troonrede voor.
23: Veel te veel mensen vragen zich af hoe zij of hun kinderen nog aan een betaalbare en fatsoenlijke koop- of huurwoning komen. Het beste antwoord daarop is zo snel mogelijk, zoveel mogelijk bouwen voor iedereen.
22: Financiën minister Heijnen biedt straks een miljoen noten aan in de Tweede Kamer. Dat is allemaal goed verlopen. Extinction Rebellion heeft alleen rode verf op de route van de koetsen gegooid. Verder in het land was het ook onrustig. ProRail heeft ruim 30 meldingen van storingen ontvangen door materiaal op het spoor. Die zijn nog niet allemaal opgelost. Of de boeren ermee te maken hebben, willen ze niet zeggen. Wel bekennen ze de hooibalen en brandjes langs meerdere wegen.
24: Omdat hier zulke kromme dingen gebeuren. Ik zeg altijd, dit hele gebeuren rolt zich uit. En dit is een 2.0 van de kindertoeslagaffaire. Ik word ook gedupeerd, net als al mijn collega's, als het doorgaat.
22: De politie probeert de acties langs de wegen nu te beëindigen. Bij Stroe heeft de ME een blokkade van de provinciale weg beëindigd. En de organisatie van High Rocks gaat haar procedures aanpassen naar ophef bij een wedstrijd in Peking zaterdag. Een Australische vrouw werd daar wereldkampioen, maar beelden van haar race gingen viral om een hele andere reden. Ze moest namelijk eigenlijk naar de wc, maar wilde natuurlijk ook winnen. En dus liet ze letterlijk een remspoor achter op de baan. Maar ja, winnen is winnen, reageerde ze daarna. Krijg je nog het weer in het westen bewolkt. Op andere plaatsen schijnt de zon met temperaturen boven de 25 graden. Vanavond en vannacht buien met kans op onweer en 15 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
25: Zei je nou onbedoeld beelden van haar race?
22: Nou, niet helemaal.
25: Oh, oké, okay. Echt een goed grapje. Ja. Ja.
22: Leuk toch?
25: Goed, dan de files. A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Stroe en Hoevelaken. 30 minuten. De A16 Rotterdam-Breda voor de Moerdijkbrug. Een pechgeval met een vrachtwagen. 12 minuten. En de A50 Apeldoorn-Zwolle voor Heerde-Zuid. 12. Dan wordt er hier gecontroleerd. Er zijn een hele lijst, dus eventjes de belangrijkste. A1 richting Hengelo bij 171.6. De A2 bij Veld-Driel, Den Bosch-Utrecht 108.9. Dan de A7 Den Oever-Polswart 107.9. Dan de A12 Gouda-Utrecht bij Woerden 44.9. De A15 Del-Gorkum 103.5. A16 bij Prinsenbeek richting Breda 59.3. A16 Rotterdam-Dordrecht 7.8. A27 Almere-Hilversum 108.0. A28 Assena-Hogeveen bij 172.9. En de laatste in het zuiden A73 Venlo-Venray opgepast 48.6. En alle controles check je app van Flitsmeister. En Beller 10, gaat u!
20: Vier deze zaterdag feest met de streamers in Ziggo Dome. Bel nu 0909 30538. De prijs.

0: 18+, speelbewust.
1: Ja. Echt serieus?
2: 7, 7, 7, 7, 7.
3: Oh, wat een geld.
2: 18.000, potverdikke me.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
6: 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
7: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
8: Ja, goedemiddag.
7: Mark Lapro.
8: Ja, en intussen kun je dus ook bellen voor tickets voor de streamers. Ik hoop je zo te spreken. Nou, Britney Spears.

0: Gefeliciteerd!
1: Dankjewel.
0: Je bent 34 jaar geworden vandaag.
1: Dat klopt, ja. Ja, dat klopt.
0: Ja, en sommige mensen krijgen bloemen voor hun verjaardag en jij probeert meteen de Ziggo Dome eruit te slepen.
1: Ja, ik dacht, die bloemen heb ik vanmorgen al gescoord op kantoor, dus dit proberen we er ook nog even bij te toppen.
0: Ja, nou, het is een vrij agressieve manier van je verjaardag proberen te upgraden, maar je bent wel bij het juiste adres.
1: Zeker.
0: Hey, vanmorgen dus al wat gevierd. Wat gaat er vanavond gebeuren, Iris?
1: We doen vanavond nog een barbecue, want het weer is toch wat mooier dan verwacht.
0: Dus ja, inderdaad.
1: Dus we doen nog even lekker een barbecue'tje aan. Ja.
0: Zeg, en wat betreft de streamers, het is natuurlijk plus +1. Wie ga je meenemen?
1: Ja, dat vind ik een hele lastige. Maar ik denk dat ik mijn moeder ga meenemen. Die heeft een lastige tijd gehad. Dus ik denk dat zij een avondje uit wel heel erg leuk gaat vinden.
0: Nou, wat ontzettend lief. Ik ga jullie heel veel plezier wensen, want je bent Better 10. Je gaat naar de streamers!
1: Woehoe! Yay, super! Ja! Superleuk!
0: Je bent erbij! Komende zaterdag in de Ziggo Dome bij onder andere Busy, Roxy Dekker, Fleming. Ik wens je super veel plezier en nog een top verjaardag.
1: Super, heel erg bedankt, hè? Bring the

dingen van Prinsjesdag door te nemen. Alcohol duurder. Bloemen straks ook duurder. Hé, hey, Valentijnsdag volgend jaar. Er wordt een tikkie sturen en vroeg naar bed. 538, dit is Eva Max.

0: Het is 538, je hoort de Miles Smith. Zo, de meeste hits op je werkdag. En natuurlijk kans op dikke cash, want we zijn sinds begin deze week weer begonnen met de stemmenjacht. We zitten al bij de derde koffer die openstaat hier in de 538-studio. Met daarin 4000 euro en die stem echt, what the fuck, hé. Ja, net werd Roxy Dekker gezegd. Nee, is het niet. Wat is het dan wel? Een heel hoog piepstemmetje. Ga maar luisteren, zometeen hoor je het fragment nog een keer. Wil je 4000 euro winnen omdat je denkt, ja, maar ik weet het gewoon nu al. Meld jezelf aan in die 538-app door op de knop te drukken. En wie weet speel je zometeen mee. En je hoort Martin Garrix en Alane.
1: Even bellen hoor.
2: Yo, Fleming.
1: Hey Guus, heb je het al gehoord?
2: Ja, tuurlijk. Wacht, dit moet de rest ook even weten. Ja, met Yves. Hallo, Snelle hier.
3: Hoi, met Emma.
4: Yo, Ronnie hier.
1: Jongens, Radio 538 geeft een week lang tickets weg voor ons feestje in de Ziggo Dome.

0: De streamers. Alle info op 538.nl.
1: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.

0: met die banaan.
1: Naar Jumbo.
0: Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.

0: Business.
1: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
2: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
3: Download de app en start met vinden.
4: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
5: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
7: De kippieplank. 100 hapjes, kant en klaar. Dat is makkelijk.
8: Kippie.
9: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
15: Binnen 1 minuut
16: meer muziek
15: tijdens de 538-werkdag.
17: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
18: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
19: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
17: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
18: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
20: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
21: Ah, nog even doorzetten aan het werk. Wij zijn bij je met de pauza. Zometeen voor je.

0: Hi, goedemiddag.
1: Ja, Patty Zagemans uit Witmarsum.
0: Ja, correct.
1: Zagemans is vroeg deze week.
0: Zagemans.
1: Ja. Ik weet niet waar je aan gaat beginnen. Pet, voor 4000 euro, echt een stem. Nou ja, ze hebben ons het bos ingestuurd. Ik ben helemaal de weg kwijt.
0: Nou, ik ook eigenlijk. Ik ja. Doe maar gewoon een gokje.
1: Oké, maar dan komt hij nog wel even één keer aan. Wie weet, hè? Komt hij?
2: Best wel goed.
1: Ja. Ja, een vrouw, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Koffer 3. En het is niet een mals bedrag, Patty, uit Witmarsum. 4000 euro. Wat zijn de eventuele plannen daarmee?
0: Nou, we zijn boven eigenlijk aan het verbouwen. Er komt een extra kamer bij, dus daar kan het mooi heen.
1: Ah, iets met kinderen en zo.
0: Ja, ja. De okay. Kinderen en het kamertermijn.
1: Wat denk je, Patty? Wie heb jij gehoord?
0: Ik denk te horen Maria Taylor.
1: Maria Taylor? Dat is van de Housewives of Amsterdam, toch?
0: Ja, de vriendin van Tamara.
1: Ja, die vrouw die zoveel fillers hebben dat als de tranen over hun gezicht rollen, dat ze eigenlijk over hun rug rollen.
0: Dat durf ik niet zeggen.
1: Maar ik wel, daarvoor ben ik hier. Ik vang de klappen wel op. Jury, kom maar door!
3: Het antwoord is... fout.
0: Oh!
1: Maar je krijgt wel een mooie troostprijs. Je krijgt de reiskoffer van de Postcode Loterij. Heel erg bedankt voor het meespelen. En wie weet tot een volgende ronde.
0: Ja, helemaal goed. Dankjewel.
1: Dag Patty, mooie dag.
0: Doei.
3: Hoi. De 538 Stemmenjacht.

vet, hè? Martin Garrix en U2. Ja, gaan even bij stilstaan, hè? Dat jochie uit Hoofddorp, hè? Die een paar jaar geleden nog op zijn zolder muziek zat te maken. Er zijn trouwens momenten waarop je artiestennaam ineens tegen je gaat werken. U2 stond een paar jaar geleden op het podium. The Edge, de gitarist, wandelt naar voren. Nog één stap en poing, weg was die. Recht van het podium afgesloten meter. Duizenden mensen die zagen dat gebeuren in die concertzaal. Gelukkig hield hij alleen wat schammetjes en blauwe plekken eraan over. Maar ik zat even te denken, The Edge betekent dus letterlijk de rand, hè? Dus als je The Edge heet en van het podium valt, ja, dan zegt de verzekering volgens mij gewoon eigen schuld, stond op de polis, The Edge. Ja. U2 en Martin Garrix, dit is 538 met nu de pauze.

0: en On My Soul. Jeetje, koffer nummer 3 in de stemmenjacht. En nu al zo ontzettend spannend. Die rare, niet te herkennen stem. Of weet jij het wel? Meld jezelf aan in de app. Want zometeen een nieuwe ronde bij Frank en Aydan. Voor de muziek van Sommieux en Calvin Harris. En Iris, wat heb jij met nieuws?
1: Vrienden van Ben Saunders bevestigen dat zijn lichaam is gevonden in Arnhem.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
8: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
9: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
10: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
11: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
12: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
13: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
12: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
13: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
12: En als je voor jezelf werkt?
13: Ook gewoon 1 factuur per maand.
12: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
11: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
14: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
16: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Oh. Goedemorgen allemaal.
18: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
19: Smin.
20: Valt je iets op aan mij?
19: Nieuwe jas?
20: Nee.
19: Nieuwe schoenen?
20: Nee.
19: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
21: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
22: Boost yourself.
23: De streamers keren terug naar de Ziggo Dome.
24: Ja,
23: trommel je hele familie en al je vrienden op. Kom een avond dansen, zingen en feesten bij de Streamers. 25 september 2027. Kaarten zijn vanaf donderdag 10 uur te koop via de streamers.nl.
0: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
1: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
20: 538 Nieuws.
24: 4 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Bij een zoektocht naar een vermiste man in Arnhem is vanmiddag het lichaam van zanger Ben Sanders gevonden. Dat bevestigen zijn vrienden en andere bronnen rond de familie aan meerdere media. Hij zou sinds vanmorgen vermist zijn geweest. De politie wil het nog niet bevestigen, maar zegt wel dat er een lichaam is gevonden in een plas daar. Ben Sanders was 43 en de winnaar van de eerste editie van The Voice of Holland. Minister Heijne van Financiën heeft met het bekende koffertje de miljoenennota en de begroting gepresenteerd in de Tweede Kamer. Veel van wat erin staat was al uitgelekt, zoals de stijgende zorgpremie. Oranjefans langs de route van de koets vandaag, die maakten zich ook zorgen.
25: Alcohol wordt zo duur, dus het wordt nog duurder. En heel veel mensen kunnen straks helemaal niet meer betalen. Moeten we allemaal nuchter blijven, dus ja, dat is echt niet leuk.
24: Er gaat wel meer geld naar defensie en scholen krijgen er extra geld bij om taal en rekenen bij kinderen te verbeteren. Stond natuurlijk allemaal in de troonrede die de koning uitsprak. Het was zijn langste in tientallen jaren. Er stonden bijna 2900 woorden in. Dat zijn er 700 meer dan gemiddeld. In de troonrede zei Willem-Alexander dat niet alles wat we willen ook kan.
26: De eerlijke boodschap bij de begroting van 2027 is wel: niet alles kan tegelijk. Niet alles is morgen opgelost. En ook financieel zijn er duidelijke grenzen.
24: En we mogen onze kinderen niet opzadelen met een onverantwoord hoge staatsschuld, zei hij. En Extinction Rebellion heeft weer geprotesteerd op deze Prinsjesdag. Dit keer werd er nepolie op de ramen van de ingang van de Tweede Kamer gegooid. Eerder vandaag werden al 7 XR-demonstranten aangehouden die rode verf op de route van de glazen koets gooiden. De actiegroep klaagt over miljardensteun van het kabinet voor grote vervuilers. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht buien met kans op onweer. Het wordt 15 graden. Morgen ook buien, maar ook af en toe zon en 20 graden dan. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer.
27: Dan de langste vertragingen. De A16 Rotterdam-Breda tussen Dordrecht Centrum en de Boerdijkbrug 20 minuten. Een flinke op de A16 Breda-Rotterdam tussen Klaverpolder en Dordrecht Centrum. Daar 1:17 vertraging. En de laatste lang op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos 21 minuten.
28: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
29: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
30: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
29: Nu bij Spar in de buurt, roomboter appelflap of kersencarré, vers uit eigen oven. 1+1 gratis. Dus even iets lekkers, even sparren.
31: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
32: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
33: Goed nieuws.
3: De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij.
20: 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
4: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Frank en Iren.
27: Een hele goede middagshow met Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. En ook Amy Winehouse Show naar Kelvin.

0: Dark Before the Dawn.
1: Hallo allemaal, leuk dat je er weer bij bent. Welkom bij een gloednieuwe middagshow met Frank en Eigen.
2: Dat is zeker leuk. Het is dinsdag, het is 15 september 2026. 4:11, maar dat wist je al.
3: Dat wist je al. Ontzettend leuk dat je erbij bent. En wat gaan we rap met de koffertjes, hè?
2: Heel rap, Yves Berendsen.
3: Hup, die zat in koffertje 2.
2: En koffer 3 is nu open met 4000 euro.
3: En dit worden de mooie bedragen.
2: Dat zijn de lekkere serieuze bedragen. Goeie. Veel aangeslagen mensen vandaag over Ben Saunders, hè?
3: Ja, dat snap ik ook wel.
2: Zo.
3: Dit is zo tragisch.
2: Ja, maar ik denk dat iedereen ook wel zoiets voelt zo'n dag als vandaag begint dan met dat je denkt, waar is iemand?
3: Ja.
2: Toch? En dan ga je rondbellen, rondzoeken en dan denk je nog, er is niks aan de hand. En dan ga je op een gegeven moment een beetje zorgen maken. En mocht je het gemist hebben, het vermoeden is dat Ben Saunders, de winnaar van de eerste Voice, dat hij verdronken is in het water.
3: Ja.
2: En hoe dat dan gebeurd is, dat is nog onduidelijk. Maar
3: de laatste berichten over hem waren al niet helemaal van Jotun. Dus het is gewoon heel tragisch hoe dit is geëindigd.
2: Jermaine Ellekamp die is gelijk die kant op gereden. Dus die mogen we zo meteen even bellen om te vragen hoe dat zit. En we hebben dus koffer 3 met 4000 euro. Even naar die 538-app kun je aanmelden, kun je meespelen.
3: Ja, en we geven natuurlijk ook kaarten weg voor de streamers vandaag.
2: Staan of zitplekken?
3: Zou ik je eigenlijk niet durven te vertellen, maar gaan we even uitzoeken.
2: Nee, ik zie net een appje binnenkomen van...
3: Ja, zijn het staan of zitplekken?
2: Ja. Geen idee, Sam. Gaan we uitzoeken. Ja. Als jij ze wint zometeen, dan hebben wij het antwoord voor jou. Hè?

0: een relatie had met een leerkracht.
1: Ja.
0: Dus met je juf of meester.
2: En mag de juf of meester ook bellen?
0: Die mag ook bellen.
2: Ja, ja toch?
0: Hoor, tuurlijk, mag van mij.
2: Ik heb het dus op school gehad.
0: Welke leeftijd?
2: Ik was 2, 3 jaar van school. Ik was 19, 20 jaar, zoiets.
0: Ja?
2: En ik las opeens in de krant leraar ontslagen omdat hij getrouwd is met leerling.
0: Ja.
2: En toen dacht ik, nou ja, dat is mijn biologieleraar geweest.
0: Ja, mijn maatschappijdocent had ook nog steeds een relatie met...
2: Ja, volgens mij heeft hij ook nog steeds een relatie. Ja, als iedereen blij is, dan is iedereen blij, toch?
0: Ja, er zat een relatie voor, dus die was niet helemaal blij. Oh, ze kon niet zeggen dat iedereen blij was.
2: Okay.
0: Maar op de lange termijn waren ze blij.
2: Ja, ik snap het wel. Van beide kanten trouwens.
0: Hoezo?
2: Nou, ik kan me voorstellen dat je op de juf verliefd wordt. Maar ik kan me ook voorstellen dat de meester rondkijkt en denkt, nou...
0: Nou, zietje. Maar dit is vies wat je nu zegt.
2: Wat?
0: Toch?
2: Hoezo?
0: Heel vies klinkt dit.
2: Waarom klinkt het? Dit is toch wat we zoeken, dit?
0: Kijk, mijn voorbeeld was van naar de middelbare school. Dus dan ga ik een beetje...
2: Op
0: de middelbare school.
2: En wat denk je dat ik bedoel?
0: Ja, maar dan zit je met 16-jarigen.
2: Wat bedoel jij dan?
0: Ja, ook eigenlijk, maar het is gewoon heel heftig. In hindsight denk ik...
2: Jij gooit het op en ik ben de smeerlap. Ja. Gebeurde dat nou? Ja, hè, dat gebeurde er inderdaad.
0: Ja. Ja.
2: Oké, nou, niemand gaat meer durven bellen natuurlijk.
0: Nee, dat snap ik. Maar dat het vroeger meer gebeurde dan nu.
2: Dus?
0: Ja, dat zijn nu onze luisteraars die op de leeftijd zijn, die kunnen bellen. Dus er gaat echt wel gebeuren.
2: Ik denk, als iedereen blij is, toch?
0: Ja.
2: Zij is blij, hij is blij. Weet je wel, dan is er geen man overboord. Dan kan je prima even bellen, toch?
0: Ja.
2: Ben jij verliefd geworden? Heb je een relatie met de juf of meester?
0: Ja.
2: Met de leerkracht? En de leerkracht mag natuurlijk ook bellen als jij de leerkracht bent. En je hebt een relatie met je leerling of leerlingen. Ja, dat kan ook later natuurlijk in de universiteit ook. Kan allemaal.
0: Ja.
2: Als iedereen blij is, is iedereen blij. Zou je ons willen bellen? Durf je nog te bellen? We stoppen het woord smeerlap eventjes in de kast.
0: Ja.
2: Hè?
0: Ja.
2: Of smerig was het volgens mij.
0: Beetje smerig. Het klonk gewoon smerig. Het klonk misschien dat smerig is. Ja.
2: Heb jij een relatie met de leerkracht? Of heb jij een relatie met je leerling? Zou je ons even willen bellen? Zit er iemand te luisteren? Als jij het bent, pak even de telefoon 0909-30538. En natuurlijk mag je ook helemaal gratis en voor niks een berichtje sturen met de 538-app. Is misschien net zo makkelijk. Ik hoop

0: Dat is helemaal niet gek, joh. Er komt best wel binnen.
1: Er komt best wel wat binnen, inderdaad.
0: Ja, ja.
1: Kan dus ook, we kunnen het hebben ja, ook over vroeger. Hè. Dus heb jij een relatie gekregen met iemand die jouw leerling was... of die ooit jouw juf of meester was?
0: Ja. Laat het eventjes weten in de 538-app. Zit er iemand te luisteren die relatie heeft gehad met een leerling of met een leerkracht? Ja, we zoeken jou vanmiddag. Het is even voor 4:30. We doen zo nieuws. Iris, wat heb je mee voor ons?
2: Laatste nieuws over zanger Ben Saunders, die zou zijn overleden.
3: Luister naar Radio 538.
4: Kan je heel veel geld opleveren.
3: En je hoeft alleen maar...
4: de juiste stem te halen.
3: De 538. Stemmenjacht.
4: 8 koffers. 8 stemmen.
3: En 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
4: Doe mee en meld je nu aan.
3: Druk nu snel op de knop in de 538-app.
5: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar...
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
7: 18 plus, speel bewust.
1: Ja? Echt serieus?
8: Zo.
1: Wat een geld!
9: 15.000, wat verdikken me.
10: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
11: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij... maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
13: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar... met tot 5.000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
14: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
15: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
16: Liever kips vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
17: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Hallo vakantiegevoel.
18: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
19: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde... met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
20: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
21: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
22: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
23: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
24: Thuisbatterij.
25: Einde salderingsregeling.
26: Terugleverkosten.
27: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
28: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
29: 18 plus, speel bewust.
1: Ja. Echt serieus?
8: Zo.
1: Wat een geld.
9: 15.000, wat verdikken me.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
30: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak... en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
5: Goedemiddag, het weer op 538. Vanavond en vannacht buien met kans op onweer. Het wordt 15 graden. Morgen verspreid over het land buien. Tussendoor af en toe zon en 20 graden.
6: Dan de langste vertragingen. De A2 Maarsen Den Bosch tussen Utrecht Centrum en Nieuwegein-Zuid. 29 minuten daar op de parallelbaan. Dan de A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk-Zuid en Dordrecht Centrum. 25 minuten. En de laatste lange op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Schavendeel. 40 minuten vertraging.
7: 538. Frank en Ayren.
6: Shakira en Dai Dai, zo direct naar Years and Years.

0: and Years en King op 538 in de middagshow. Waar er meer nieuws is over Ben Saunders, Iris.
1: Ja, nou, bij Arnhem werd er vanmorgen een burgernet oproep gestuurd, omdat de politie op zoek was naar een vermiste man van in de 40. En vanmiddag heeft de politie bij een plas in een recreatiegebied daar een lichaam gevonden. Meerdere media melden dat het inderdaad zanger Ben Saunders is. Zijn vrienden zouden dat hebben bevestigd. Zijn partner heeft op Instagram haar profielfoto inmiddels ook op zwart gezet. Ja, Ben Saunders kennen we natuurlijk allemaal als de allereerste winnaar van The Voice of Holland natuurlijk.
0: Maar dan gaat het niet lang meer duren waarschijnlijk, hè, dat bevestigd gaat worden.
1: Ja, waarschijnlijk.
0: Ja, wat verdrietig, joh. Ja. Wat is het laatste wat wij weten eigenlijk van Ben Saunders?
1: Nou, hij heeft pas natuurlijk nog opgetreden op het huwelijk van Birgit Lewis, volgens mij 2 weken geleden of zo. Dus hij was nog wel aan het optreden. Uh-huh. Maar hij was natuurlijk al wel iets meer naar de achtergrond verdwenen inmiddels.
0: Want wordt er ook gedacht aan een misdrijf, of weten we dat allemaal niet?
1: Ze kunnen nog niks uitsluiten. Ze hebben het zou zelfmoord kunnen zijn, het zou een misdrijf kunnen zijn, het zou een ongeluk kunnen zijn natuurlijk.
2: Maar dat was al sinds vannacht, geloof ik, of zo, zijn ze al op zoek naar hem.
1: Ja, vanmorgen. Ja.
0: Ik weet, je meen Ellekamp, die is daar ter plaatse. Die kunnen we zo meteen even bellen met de laatste vraag.
1: Ander nieuws dan, want het was vandaag natuurlijk Prinsjesdag. Hoedjes, koetsen, paarden. Het is de derde dinsdag van september. En het was de eerste troonrede onder premier Jette. En het was dan ook gelijk de langste sinds de eeuwwisseling. Koning Willem-Alexander.
0: Dat heeft AI gemaakt natuurlijk.
1: Natuurlijk.
0: Hij doet toch alles met chat?
1: Ja. Klopt. 2894 woorden waren het. En het was voor het eerst dat we geen boodschappenlijstje kregen van wat het kabinet nou wel en niet gaat doen. Want ja, dat weten ze natuurlijk nog helemaal niet, want ze moeten nog onderhandelen. Het was meer een soort visie voor de toekomst. Nou, wat weten we wel? Er gaat meer geld naar defensie en naar scholen om het niveau van taal en rekenen op te krikken. En het verplichte eigen risico gaat van €385 naar €400. De meeste Nederlandse huishoudens gaan er volgend jaar in ieder geval financieel op achteruit. We zagen de hele koninklijke familie. De koning had naast Maxima alle 3 zijn dochters mee. Natuurlijk zijn broer Constantijn en zijn vrouw Laurentien. Verder was ook prinses Beatrix weer gespot. Die zat langs de route te zwaaien.
0: Ja, die zit altijd voor de televisie, hè?
1: Ja, nou, ze zit vaak bij de Raad van State. En dan achter het raam. En als de koetsen voorbij komen,
0: ja, zwaait ze even
1: naar het raam en dan gaat ze zwaaien. Duimpje omhoog deed ze. Prins Pieter Christian die deed dat ook verderop. Langs de route en natuurlijk ook weer veel oranje fans, zoals vaste gezichten als Johan Flemings.
3: Het ging vorig jaar niet helemaal goed. Ik bleef met het koffertje aan het hek hangen. En toen viel ik in 1 keer. En met mijn gezicht vol in de paardenstront. En al die mensen liepen allemaal over me heen. Het was te laat voor die balkonscène. Dus ik ben nu wel een beetje voorzichtig.
1: Ja, die stond vooraan dit jaar.
0: Zat vorig jaar in de puinstrot.
1: Ja. Verder in het land was het chaos. Meerdere organisaties die grepen deze dag aan om te demonstreren. Zo werden op 30 plekken meldingen gedaan van materiaal op het spoor. En daar is nog steeds gedoe. Op meerdere trajecten rijden tot zeker 5 uur geen treinen.
0: Knettergek hoor.
1: Om sabotage, ja.
0: Levensgevaarlijk.
1: De AIVD die helpt bij het onderzoek. In Den Haag zijn er 21 mensen aangehouden bij verschillende demonstraties. Bijvoorbeeld van Extinction Rebellion. En de boeren die stichten brandjes langs meerdere wegen. En tot slot, de organisatie van Hyrox die gaat haar procedures aanpassen na de ophef bij een wedstrijd in Peking afgelopen zaterdag. Een Australische vrouw die werd daar wereldkampioen. Oh. Maar beelden van haar race gingen viral om een hele andere reden. Ze moest namelijk eigenlijk naar de wc, maar wilde natuurlijk ook winnen. En natuurlijk niet stoppen voor dit, inderdaad. En dus liet ze letterlijk een remspoor achter op de baan.
2: Niet te doen.
1: Maar ja, winnen is winnen.
0: Ze heeft gewonnen. Tuurlijk, alles voor de winst.
1: De organisatie denkt er anders over en die hoopt dat deelnemers in het vervolg wel gewoon stoppen.
0: Goed, eerst dankjewel.
1: Graag gedaan.
4: De 538 Stemmenjacht.
0: Danielle.
5: Goedemiddag.
0: Hoe is het met jou, Danielle?
5: Fantastisch, hoop ik.
0: Zat jij op koffer 2 en ben je ingehaald of zeg je nee hoor, die koffer 3 voor €4.000, ik weet precies wie erin zit.
5: Doe maar.
2: Nou, dat dus.
0: Maar is dat een ja of
5: nee? Nee, ik ga een gokje wagen.
2: Maar heb je hem al wel gehoord of gaan we het nu vers van laten horen?
5: Ik heb hem gehoord, maar je mag hem nog wel laten horen.
2: Dan gaan we dat doen.
0: Doe we, Danielle.
5: Ik goed luisteren.
0: Ja hoor,
2: okay,
0: komt
2: doe dat. Best wel goed.
0: Lijkt wel een tekenfilmfiguur.
2: Zou die wel zo hoog inderdaad?
0: Ja. Wat hoor jij erin, Danielle?
5: Ik denk Tina Nijkamp.
0: Tina Nijkamp?
5: Ja.
2: Oh, die kan ook wel zo'n toontje aanslaan, ja.
0: Dat is die over de televisie altijd. De kijkcijfers.
2: Ja. Bij het BI nu tegenwoordig, ja.
0: Tina Nijkamp. Jury, is het voor €4.000 Tina Nijkamp?
4: Het antwoord is... fout.
0: Ja. Oh. Helaas! Jij krijgt wel voor het meespelen reiskoffer van de Postcode Loterij.
5: Fantastisch.
0: Gewoon nog een keer meedoen, hè, Danielle?
5: Ik ga dat nog een keer proberen.
0: Zo gezellig.
5: Bedankt. Doei, doei.
4: De 538 Stemmenjacht.

0: en Take It Slow op 538 in de middag, Sharon.
1: En we zijn op zoek naar iemand die op dit moment zit te luisteren, die een relatie heeft of heeft gehad met zijn of haar docent of leerling.
0: Ik heb meer binnengekomen dan ik dacht, had je dat niet?
1: Klopt.
0: Het is helemaal niet zo gek dus.
1: Nou. Nee. Ik vind het nog wel een extreempje hoor. Ja.
0: Bas.
2: Hallo.
0: Heb jij een relatie gehad met je leerkracht?
2: Ja. Dat heb ik altijd inderdaad, ja, klopt.
0: Wie was het?
2: Het was een leerkracht die eigenlijk net van school kwam. En die als assistent voor de leerkracht bij onze school kwam. En uiteindelijk ging er een aantal weken overheen. En lang verhaal kort, we hebben een relatie gehad, seksueel dan. Ja.
0: Maar hoe oud was jij en welke les gaf ze en wat voor school was het? We willen alles weten.
2: Nou, het was een mavenschool. Dat praat je wel over best wel lang geleden, 30 jaar geleden. En zij kwam daar op school eigenlijk de assistent. Dus ze kwam ondersteuning bieden, omdat haar eerste baan was. Ik was 21. Ik was op dat moment 15. En ik had een klein beetje geloof tegen haar dat hij zegt dat ik 17 was. Goed, de eerste keer...
0: 17 op de MAVO en daar trapte ze in?
2: Ja. Ja, nee, dat was
0: je moet even de setting voor ons maken. Want jij bent 15, je zit op de MAVO. Ja. En opeens komt er een assistent juffrouw de klas inlopen. En je was gelijk verliefd.
2: Nou, verliefd niet, maar ze was best wel aantrekkelijk. Ja, absoluut.
0: Hormonen gieren door je kop.
2: Ja, dat was inderdaad waar. Ja. En uiteindelijk, ik was bijna 16 of zo. En ik had al wijs gemaakt dat ik 17 was. Maar dat maakte voor het vrouw niet heel erg uit. Dus was, uiteindelijk hebben we toch iets gekregen met elkaar. En,
0: maar hoe is de eerste stap gegaan? Wat heb je gedaan? Want het bleef je natuurlijk wel gewoon de juf tegen wie je opkijkt ook, toch?
2: Ja, ik keek wel tegen haar op natuurlijk. En het was natuurlijk spannend om het voor elkaar te krijgen. Ja. En uiteindelijk is het me ook gewoon gelukt. En dat was natuurlijk heel trots op.
0: Maar hoe dan? Hoe dan?
2: Ja, hoe dan? Samen in de strijd gegooid, denk ik. Je bent jong en je wilt wat.
1: Ja, maar doe je dat dan in de klas, aandacht vragen? Of ga je dat buiten school om?
2: Nee, natuurlijk niet. Niet in de klas. Dat is wel heel vreemd. Hè?
1: Oh.
2: Maar we hebben ook een keer afgesproken met elkaar. En
0: haar eerste reactie was niet van dat kan ik niet doen, want jij bent een leerling van mij, ik kan niet met jou afspreken.
2: Ja, dat was inderdaad haar eerste reactie. Ja.
0: En toen?
2: En toen uiteindelijk hebben we een aantal keer afgesproken. En toen is de eerste keer eens gebeurd. En helemaal trots op Bummel. Ik ben wel een beetje lief natuurlijk. En toen kwam ze erachter, had ze denk ik schoolonderzoek gedaan. En mijn datum is zo van mijn geboortenaar gecheckt. Toen kwam ze toch achter dat ik te jong was. En het was klaar.
0: En heeft ze je al die tijd lesgegeven terwijl jullie een relatie hadden?
2: Ja.
1: Is het ooit naar buiten gekomen?
2: Nou, dat was dus de volgende stap. Ze zei tegen mij, god, alsjeblieft, wil je dit niet naar buiten brengen, want dit kost me dit. En in die tijd, toen praat je over 30 jaar geleden, het kwam dan meteen een klein beetje buiten school en de leerkrachten die met seks hadden met een leerling, en dat kon allemaal niet. Ja, en daar was hij dus ook bang voor.
1: Ja.
2: Maar goed, dat is niet gebeurd.
0: Nee.
2: Ik heb hem mond gehouden en ik kijk terug op een hele leuke herinnering. Dat is het eigenlijk. Nee.
0: Ja, jij bent de held onder je vrienden geweest, toch of niet?
2: Ja, dat was u waar.
0: Ja. Ja, ja, op je 15e, de 21-jarige juf gewoon even voor je regelen.
2: Ja, exact.
0: Nou Bas, dank voor het delen.
2: Dankjewel.
0: Hoi.

0: Goedemorgen, You Somebody in de middagshow van 538. Bijna 5 uur, dat betekent dat wij zometeen natuurlijk het nieuws hebben. Iris, wat heb jij mee voor ons?
1: Nou, de Raad van State is niet erg onder de indruk van de miljoenennota.
2: Even kijken, pakketje halen, check. Lunch met de kleinkinderen, check. Coronaprik, oh ja.
3: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
2: Ah, check.
4: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
5: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs 5 voor €10. En kans op een avondje uit te waarde van €50.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
7: De Puzzelweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je, al 40 jaar.
8: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
7: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week dreptafwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze pers sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
11: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: kippie.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: De maaltijden van Kippie, zoals kipsaté met Bami. Lekker!
2: Kippie!
3: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanavond om 20:30 bij Net5 en op Kijk.
4: Super deals bij Jumbo. Alle 1,5 liter flessen Lipton Iced Tea, 2 plus 3 gratis. En Conference peren, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
6: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Sokken, la, boeken. Billy, dat moet sneller.
2: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
3: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: 538 Nieuws.
7: 5 uur. Ik ben Iris Schut. De meeste mensen gaan er volgend jaar financieel op achteruit. Dat zegt het Nibud na het lezen van de miljoenennota. Komt vooral door belastingverhogingen. En verder wil het kabinet ook onder de miljoenen bezuinigen door te snijden in regeltjes. Dat zei financiënminister Heijnen bij het aanbieden van het koffertje in de Kamer.
8: Mensen die meer willen bijdragen lopen onnodig vast in regelingen. En bedrijven die willen groeien lopen vast in regels en verplichtingen.
7: Ja, door het snijden komt er meer ruimte voor groei. En die economische groei noemt hij onmisbaar om het land vooruit te brengen. De Raad van State is niet erg enthousiast over de miljoenennota. Het kabinet weet precies waar de problemen zitten, maar er iets aan doen is een ander verhaal, is de kritiek. Zo vindt het kabinet dat werk moet lonen, maar in de praktijk ziet de Raad van State ook dat mensen met een baan meer belasting gaan betalen. In Den Haag zijn meer dan 20 mensen aangehouden. 3 zitten er nog vast. Het zijn demonstranten die rode verf op straat gooiden, de ramen van de Tweede Kamer besmeurden. En ook in de rest van het land was het onrustig. Zo werd op 30 plekken het spoor gesaboteerd. Levensgevaarlijk, zegt premier Jetten.
9: Je kunt er echt op rekenen dat we met man en macht die daders aan het achterhalen zijn. Want op deze manier de treindienst ontregelen heeft grote impact op de samenleving. Het is eigenlijk bizar dat mensen dit op zoveel plekken hebben gedaan.
7: Er wordt gewezen naar de boeren, maar dat is nog niet bevestigd. 6 mensen zijn in ieder geval opgepakt. Treinreizigers die vertraging hebben opgelopen kunnen hun geld terugkrijgen. De NS maakt daarmee een uitzondering, omdat sabotage eigenlijk onder overmacht valt. En het gebiedsverbod voor een van de bewoners van een huis in Overasselt wordt met 3 maanden verlengd. Daar was begin september de dodelijke schietpartij, nadat een groep gewapende mannen richting dat huis trok. De burgemeester hoopt met deze maatregel de rust weer een beetje terug te brengen. Krijg je nog het weer? Later vanavond en vannacht buien met kans op onweer. Het wordt 15 graden. Morgen ook buien, maar ook soms wat zon en 20 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje weer.
10: En dan de langste vertragingen. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen het Liemenzaakaduct en Zoeterwoude-Dorp. 18 minuten komt door een ongeluk. A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk-Noord en de Drechttunnel 19. En de laatste lang op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Neerbos en de Ewijk. 18 minuten komt door een auto met pech.
11: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
12: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
13: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
14: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
6: Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op €100.000.
15: Meld je nu aan. Druk op

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims in de middagshow van 538. Waar toch iedereen de hele dag met Ben Saunders bezig is. En wat weten we nou wel, wat weten we niet?
1: Het is het eerste wat jij en ik tegen elkaar zeiden.
0: Ja.
1: Dus, het is wel een tragisch geheel. Maar we willen vooral nu een beetje weten van... klopt het inderdaad dat hij het is? En wat is de stand van zaken eigenlijk?
0: Ja, Germaine Ellekamp van RTL Boulevard was daar vanmiddag heel snel ter plekke. Germaine, goedemiddag. Wat weet jij nu inmiddels allemaal?
2: Hi, goedemiddag. Ja, er is vannacht een zoekactie gestart rondom de Rijkerswoerdse plassen vlakbij Arnhem in Arnhem. En daar is eigenlijk de hele nacht gezocht naar Ben Saunders. Zijn familie is daar ook de hele nacht bij geweest. Ze hebben onder andere met een helikopter van de politie gevlogen. Ze zijn met boten het water op gegaan. Het veteranen search team, die helpt bij dit soort zoektochten, is ingezet om ook in de wijdere omgeving te zoeken. En uiteindelijk kwam daar aan het begin van de middag een bericht dat er een lichaam van iemand is aangetroffen daar in de buurt. Op een iets andere plek dan waar ze aanvankelijk zochten. En ja, we zijn eigenlijk nu aan het afwachten of dat nou daadwerkelijk bevestigd wordt of niet. Maar ja, de familie maakt zich natuurlijk enorm veel zorgen.
1: Want weet jij wat de berichten waren? Waarom er alarm geslagen is? En of hij gewoon is gaan zwemmen of dat ze zich toch echt meteen zorgen maakten?
2: Ja, dat is eigenlijk niet duidelijk. Er gaan heel veel geruchten rond. Ik heb op het internet gelezen dat hij zou zijn gaan zwemmen. Ik heb op andere plekken gelezen dat er wel zorgen waren omdat er een locatie van zijn telefoon of een AirTag aanstraalde bij die plassen. Maar wat nou uiteindelijk de reden is geweest dat ze zich zorgen gingen maken en op zoek gingen, dat is echt nog niet bevestigd en duidelijk. De familie zegt ook van we willen nu eigenlijk nog niet met de media praten, omdat wij ook nog heel erg veel vragen hebben. De politie daar dus nog ook druk bezig is met het onderzoek. Zijn ook allemaal mensen, collega's van de politie, van de forensische opsporing ter plaatse gekomen die gewoon minutieus gaan onderzoeken of daar zich iets heeft afgespeeld, wat daar dan is gebeurd en of dat dan, dat zijn de scenario's bij dit soort zaken altijd, het gaat om een misdrijf, een ongeval of dat iemand bijvoorbeeld zelf voor een scenario gekozen heeft. Ja, het zijn allemaal scenario's waar de politie rekening mee houdt nu.
0: Er druppelen hier wel wat berichten binnen dat de familie al zou hebben gezegd dat het om hem gaat. Wat weet jij erover?
2: Nou ja, er zijn vrienden die hebben gezegd dat die zoektocht naar hem is. Maar er is niet echt een bevestiging vanuit de familie gekomen van de mensen die wij hebben. De informatie die we hebben gekregen van de politie, dat is echt de 100%. Dat is nog niet gebeurd. De politie maakt zojuist een paar minuten geleden wel bekend dat een misdrijf is uitgesloten, lees ik nu. Krijg ik nu op dit moment binnen. Het onderzoek ter plekke is afgerond en de nabestaanden worden veel sterkte toegewenst. En het is aan de familie van Ben Saunders om daar verder uitspraken over te doen.
0: Ja.
1: Maar het klinkt echt alsof ze zich gewoon echt zorgen hebben gemaakt en niet geweten hebben wat zich daar heeft afgespeeld.
2: Ja, ze zijn die zoekactie de hele nacht doorgegaan. Ze hebben de hele nacht gezocht. Ze zijn daar nu op dit moment nog steeds. Ja, ze zijn daar op een radeloze manier natuurlijk. Hebben ze daar de hele middag gestaan. En het is ontzettend verdrietig wat zij moeten doormaken op dit moment. En ja, iedereen vreest natuurlijk voor het ergste. Laat dat duidelijk zijn.
0: Weten we iets over zijn laatste weken? Want hij heeft natuurlijk een optreden gedaan bij Birgit Lewis. Op haar huwelijk 2 weken geleden. Maar hoe ging het met hem? Weten we daar iets over?
2: De familie wilde daar niks over zeggen. Want op dit moment hebben ze vooral de zorg van wat is er nu gebeurd. En ze wilden niet nu op bij de media gaan reageren. En ook daar zijn dan speculaties over dat het niet goed met hem zou gaan. Maar je moet daar heel voorzichtig mee zijn. Omdat we er allemaal niet bij zijn geweest. Maar het was voor de familie wel aanleiding kennelijk om zich zorgen te maken dat er iets zou kunnen spelen. Ze zijn niet voor niets gaan zoeken daar rondom die plas.
0: We kunnen eigenlijk alleen maar de familie heel veel sterkte wensen en dan maar afwachten wat de berichten zullen zijn, Germaine. Dankjewel.
2: Absoluut.

0: altijd een lange editie van dit liedje voor jou.
1: Ja, en dat is ons niet ontgaan. Ja, ja, ja.
0: Pussycat Dolls, Busta Rhymes en Don't You op 538 hier in de middagshow.
1: We willen alle verhalen gaan verzamelen en dat gaat over slaapwandelen dit keer.
0: Ja, want Simone, die trouwens te weinig credits krijgt in het radioprogramma. Want alles wat je online ziet, dat is Simone.
1: Ja.
0: Ga ons ook volgen voor Simone. Doe het niet voor ons, doe het voor Simone. Maar Simone heeft een zusje. En die slaapwandelt.
2: Ja, het is echt heel erg. Zij heeft bij een B&B gewerkt vroeger. En ze sliep daar altijd. En deze ochtends ging ze dan eten en

0: drinken regelen voor mensen en de bedden weer schoonmaken. Maar eens in de zoveel tijd heeft zij er gewoon last van dat ze dus gaat slaapwandelen. Dus ze is 's nachts is ze naakt in bed gaan liggen bij de gasten. Toen dacht ze dus dat het een droom was. Ja, echt heel erg.
1: En wat hebben die gasten gedaan? Hebben die lekker haar laten liggen?
0: Nou, ze dacht dus dat ze dus iets gedroomd had. Dus ze vroeg ze het ontbijt gaan maken bij hun. En toen kwam een van de gasten naar haar toe en die zei tegen haar van are you okay? Is alles weer goed? En toen was ze fuck. Dit was geen droom. Ja, dus ze is gemaakt bij mensen in bed gaan liggen.
1: Ja, geweldig, geweldig. Ja, wij dachten, we willen alle verhalen verzamelen. Als jij een verhaal hebt, wil je ons alsjeblieft even appen of even bellen.
2: Ja, als jouw je last... keer dat je ging slaapwandelen, en wat heb je toen gedaan?
1: Wat heb je gedaan? Ben je toen ook in je naki bij wat gasten in bed, in bed gaan liggen? Oi, oi, oi. Laat het even weten in de 538-app. Kan je gewoon een berichtje achterlaten of je belt 0909-3000-538. En ga eens volgen, hè, voor Simone.
0: Ja. Heel goed.
1: Voor Simone blijven. We gaan de verhalen verzamelen en ook nieuws doen met Iris natuurlijk. Wat heb je mee, Iris?
3: Waarom Prinsjesdag een beetje Prinsesjesdag werd vandaag.
4: Start de dag met je vertrouwde 538-ochtendshow.
5: Met morgen rond 10:15.
4: De mop van Arie.
6: Er komt een man bij de woningbouw. Hij zegt, meneer, het is verschrikkelijk. Die huisgenoot van mij. Het hele huis stinkt verschrikkelijk. Daar gaat in de rondlopen. Kippen, konijnen, cavia's. Het hele huis stinkt naar de pis en naar de stront. Dan zegt die man, maar dit is toch niet zo moeilijk. Als ik er niet even een raampje open zit. Als je al bent gek, vliegen mijn duiven weg.
4: De 538-ochtendshow.
5: Met Tim, Rick, Niels en Florentien.
4: Wat een gezelligheid. Morgenochtend bij Radio 538.
7: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
11: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
9: Fans van voordeel,
8: Aldi.
12: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
14: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
15: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
16: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
17: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
18: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
19: Kom maar verder.
18: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
19: Wij zijn weer klaar.
18: QuickFit en weer verder.
20: De streamers keren terug naar de Ziggo Dome. Ja! Rommel je hele familie en al je vrienden op. Kom een avond dansen, zingen en feesten bij de Streamers. 25 september 2027. Kaarten zijn vanaf donderdag 10 uur te koop via thestreamers.nl.
21: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
22: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
23: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
24: Lekkere van Albert Heijn.
25: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
26: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
2: Goedemiddag, het weer op 5:30 vanavond en vannacht. Buien met kans op onweer, het wordt 15 graden. Morgen verspreid over het land buien, tussendoor af en toe zon en 20 graden.
1: Dan de langste vertragingen. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoogmade en Zoeterwoude-Dorp 24 minuten. A12 Lunette-Oude Rijn tussen Lunette en Oude Rijn op de hoofdrijbaan 22. En

0: Hoe gaat het met slaapwandelen?
1: Komen goede verhalen binnen. Ja, zeker. Ja. Veel natuurlijk voortbordurend op het eerdere verhaal dat iemand naakt in bed is gekropen bij andere mensen, B&B-gasten. Mogen natuurlijk ook andere slaapwandelverhalen zijn.
0: Ja, nou, ik weet een kennis van mij, die had een vriend en die heeft het wel eens in het cassettedek gepoept in zijn slaap. En ik kreeg ook altijd de foto erbij te zien.
1: Ja,
0: zijn naam is Jelte. Ja. Dat is echt geen geintje. Die was met slaapwandelen. Niet Jelte hoor, maar een vriend van Jelte. Die was met slaapwandelen. Had hij wel eerst het cassettedek opengemaakt. Weet je wel, dat hij zo naar voren kwam. Toen is hij erin gaan poepen. En de volgende dag wil iemand een muziekje aanzetten. Die denkt, wat zwemt daarin? Ja. Dus we zijn alle verhalen aan het verzamelen voor zometeen. Mocht jij ook slaapwandelen of gekke dingen hebben gedaan in je slaap. Je hebt een verhaal. We zijn ze aan het verzamelen. Bel even door of laat het weten in de 538-app. De prinsesjes, Iris!
2: Ja, nou, Prinsjesdag was vandaag een beetje Prinsesjesdag natuurlijk. Want Amalia, Alexia en Ariaan die stalen echt de show vandaag. Stond weer rijen dik langs de route van de koetsen. Want veel Oranje-fans die kwamen speciaal voor hun. Maar die fans hadden ook zo hun eigen zorgen over de plannen van het kabinet voor volgend jaar.
3: De alcohol wordt zo duur. Dus het wordt nog duurder. En heel veel mensen kunnen straks helemaal niet meer betalen. Moeten we allemaal nuchter blijven. Dus ja, dat is echt niet leuk.
2: Nee, dat is echt niet leuk.
0: Ja, maar dit zijn wel de problemen die de mensen hebben.
2: Ja, absoluut.
1: Ja, als het land naar de Getver gaat, dan moet je toch...
0: Kunnen we nog wel zeggen?
1: Ja, precies.
2: De Raad van State heeft ook naar de miljoenennota gekeken en is niet echt positief.
0: Ook niet positief.
2: Nee, ook niet.
0: Je wil ook gewoon zuipen.
2: Het kabinet heeft goed in de gaten wat de problemen zijn, maar doet daar weinig aan. Op meer dan 30 plekken lag er materiaal op het spoor vandaag. Of het om terrorisme gaat is nog niet duidelijk, maar wel dat het sabotage was. Premier Jette noemt het ontwrichtend en levensgevaarlijk.
0: Ja, net te gek, joh.
2: In Den Haag zelf zijn meerdere demonstranten aangehouden die de route van de koetsen en de ramen van de Tweede Kamer hadden besmeurd. En dan waren er ook nog die boerenprotesten. Zeker 6 boeren die langs de A2 bij Breukelen brand stichten en ook de brandweer hebben gehinderd zijn aangehouden. De rook zorgde namelijk voor gevaarlijke situaties op de weg. Ander nieuws dan. Volgend jaar wordt de Europese Supercup gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Dat is de wedstrijd tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League. De wedstrijd wordt al sinds 1973 gespeeld, maar nog nooit in Nederland. Het is allemaal op 11 augustus. En spel- en kaartenwinkels, die zetten zich schrap. Want morgen verschijnt namelijk een speciale set kaarten ter ere van het 30-jarig jubileum van Pokémon. De winkels die maken zich op voor grote drukte van verzamelaars. Ze nemen nu al maatregelen voor die lange rijen.
0: Er worden dat zijn allemaal... toch die setjes kaarten die ook wel eens miljoenen kosten en zo. Ja. Als je zo'n hele exclusieve hebt.
2: Klopt, en sommige worden opnieuw uitgebracht. Er komen ook nieuwe kaarten. Nou, en dat gaat echt voor gek te zorgen, denk ik zo.
0: Iris, dank.
2: Graag gedaan.
4: De 538 Stemmenjacht.
0: Dave, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Ja, je moet er snel bij zijn. Die koffertjes die vliegen je om de oren hier bij 538.
5: Ja.
1: Maar 4000 euro zou een mooi bedrag zijn. En dat ga je uitgeven aan...
5: Waarschijnlijk een leuke trip.
0: Oké, hoe was je bij die andere twee koffertjes? Had je Yves Berendsen bijvoorbeeld in koffer 2, had je die door?
5: Ik had wel een vermoeden, inderdaad.
0: Echt waar?
1: Camille Kesbeek ook?
5: Nee, die niet. Daar zat ik in een hele andere richting.
0: We zijn inmiddels bij koffer 3. Daarin zit 4000 euro en dit is de stem die erbij hoort.
1: Best wel goed.
0: Ja, ik hoor een soort Disney-stemmetje of zo. Wat hoor jij, Dave?
5: Ja, ik dacht aan Fiona Hering van Boulevard en
1: Shownieuws
5: en dat soort dingen.
1: Elke editie wordt zij genoemd en ik hoorde het er ook inderdaad.
0: Fiona Hering, die kon inderdaad, ging dan wat over kleren, werd ze enthousiast, ging ze de hoogte in. Ja,
1: precies.
0: Ja, ik snap jou, Dave.
1: Geen gekke keus, Dave.
0: Jury, is het Fiona Hering voor 4000 euro?
4: Het antwoord is... Fout.
5: Helaas.
0: Dave, maar goede poging van je.
5: Ja. Dankjewel.
0: Maar helaas, voor dank, als dank voor het meespelen... krijg je een reiskoffer van de Postcode Loterij. En gewoon nog een keer proberen, als je wil.
5: Gaan we doen.
0: Fijne dag.
5: Dank je.
4: De 538 Stemmenjacht.
6: Meld je nu aan. Druk

0: Wham! Do Project, King of My Castle. Hier op 50 jaar.
1: We gaan alle verhalen verzamelen. Ja, ja, ja. Dit keer de slaapwandelverhalen.
2: Ja, ik heb hier zin in. Ik ben heel benieuwd. Nathalie?
3: Ja?
2: Ja, heb je al eens gekke dingen gedaan tijdens het slaapwandelen?
3: Nou ja, de enige gekke verhaal wat ik echt over mezelf weet is dat ik wel eens naar buiten ben gelopen in de nacht. En de containers van onszelf en die van mijn buren buiten aan de weg heb gezet.
2: In je, ik weet niet waar je in slaapt?
3: Ja, toen op dat moment had ik gewoon een pyjama, gelukkig.
1: Oh, gelukkig, inderdaad.
3: Ja.
1: Oh, man.
3: Ja.
2: Ja, wel servicegericht van
1: heel
2: je.
1: Heel attent inderdaad.
3: Ja, toch? Ja. Ja. Dat was wel echt heel netjes. Je hoeft er niet langs te komen, maar ja.
2: Mooi, Nathalie.
1: Maar wist je het toch de volgende dag? Of dacht je, wat
3: nou,
1: doe je?
3: Nee, ik wist het zelf niet, totdat ik het gehoorde van mijn ouders uiteindelijk. En daarna heb ik ook de camerabeelden van de buren gezien.
2: Dat lijkt me zo gek. Ja. Dan weet je dan helemaal niks van, Nathalie.
1: Je zelf zit stompelen zo met een container. Geweldig.
2: Dankjewel. Rob, goedemiddag.
4: Hey jongens, goedemiddag.
2: Hi.
4: Hallo.
2: Ben je een slaapwandelaar?
4: Nee, ik zelf niet, maar ik heb een jongere broer. Wij woonden nog thuis. Mijn ouders waren een avondje weg. En ik moest oppassen. En ik lag lekker op de bank films kijken. En op een gegeven moment hoor ik mijn broer naar beneden komen. En ik denk, oh, hij is wakker. Normaal, dat is niks voor hem. Maar hij doet de deur van de kamer open. En ik zeg, hé jongen, ik zeg, ben je wakker? Maar hij was heel verdwaasd. Hij zei helemaal niks. En hij loopt naar de televisie. Hij doet het deurtje van het reservoir open. En hij begint te plassen.
1: Nee.
4: Ja, dus ik zeg, hé jongen, ik zeg, wat ben je aan het doen? Maar hij dacht dat hij op de wc stond.
2: En toen werd hij wakker ook, of niet? Of is hij
4: nee, hij werd niet wakker. Ik heb hem wel echt wakker moeten maken. En daarna ook op mogen ruimen.
2: En is het goed gekomen met de televisie?
4: Ja, dat is helemaal goed gekomen, zeker.
2: Ja, wat goed zeg, Rob. Mooi, dankjewel.
1: Doei, Rob.
2: Jasper.
5: Hoi, Jasper.
2: Nee. Slaapwandelaar?
5: Nee, mijn vrouw.
2: Oké. Wat
5: mijn vrouw
2: gedaan?
5: Is toen tijdens de zwangerschap droom zal wat harder. En op een gegeven moment werd ik s'nachts om 3 uur 's nachts wakker. Wakker om 3 uur 's nachts. En toen ging ze met stampvoeten de slaapkamer uit richting de gang en zei, ik ben boos op jou. Ik denk, oké, wat heb ik nu gedaan? En naast onze slaapkamer heb je een hekje en daarboven hebben wij een washek gemaakt. Toen ging ze de was opvouwen. Dus ik zei, joh, kom, we gaan naar bed.
2: Ook zou dat lekker laten.
1: Ja, lekker 3 uur.
5: Ja, ik denk, joh, het is 3 uur 's nachts, lekker slapen. En toen ging ze pakken een stofzuiger. Zonder de stekker, geen stokstak steeds, ging ze stofzuigen.
2: Wauw.
1: Top.
5: We waren wel blij voor de buur dat er geen stekker niet in zat.
2: Ja.
5: En uiteindelijk toch terug naar bed gegaan. Ik denk, nou, dit heb ik gedroomd, want ik ben altijd vroeg wakker. En ik ga de gang en ik zie de was opgevouwen en ik zie de stofzuiger in de gang liggen. Ik denk, oké, dit was geen droom.
2: Jasper, dankjewel. Esther.
6: Hoi, met Esther.
2: Hey, ben jij slaapwandelaar en wat heb je gedaan?
6: Toen ik 11 was, zijn wij op voetbalkamp gegaan naar Polen. En dat was natuurlijk heel indrukwekkend. Wij sliepen daar met z'n allen in een hotel. De avond ervoor over slaapwandelen gesproken. En blijkbaar heb ik daar s'nachts in het hotel het raam geopend. Daar ben ik aan het raam gaan hangen en heb mezelf 7 meter naar beneden laten vallen.
1: Nee.
6: Boven een deur, een dakje. En daar stond ik op. Het enige wat ik had was eigenlijk een steentje onder in mijn voet.
1: Een steentje, dat is het enige.
6: Dat was het enige. En mijn ouders zaten in het café zaten te kaarten. En die werden erbij geroepen. Die zagen mij op dat dakje staan. De ladder gehaald om het eraf te halen. En boven zagen ze dat raam openstaan.
1: Oh,
6: nou, mijn moeder had het.
1: Wow.
2: Jezus, Est. Maar jij bindt jezelf vast tegenwoordig, of niet?
6: Nou, mijn moeder was wel zo van, waarom doe je dit? En eigenlijk het enige wat ik zei was van, mam, ik wil slapen.
2: Maar ga jij niet doodsbang slapen, Esther, dat je weer zoiets doet?
6: Niet meer. Nee, niet meer. Ik praat nog wel eens in mijn slaap, maar echt zo verwerken als toen. Ik denk echt dat het alle indrukken waren van de lange reis. En,
1: dood.
6: Echt een beetje oververmoeidheid.
2: Dood, ja, Esther. Dank je wel voor je belletje. Erwin, je bent de laatste.
7: Hey, goedemiddag.
2: Hi. Wat heb jij wel eens gedaan terwijl je aan het slaapwandelen was?
7: Nou, ik gelukkig niet, maar mijn oudste broer heeft wel een keer iets meegemaakt wat, nou ja, misschien is het bijna 20 jaar later, nu nog steeds een erg goed verhaal voor verjaardag is. Hij is namelijk, als hij een drankje op heeft, wil hij ook nog eens een beetje gaan spoken of slaapwandelen. En hij had destijds een vriendin, wat nu overigens wel zijn vrouw nog is. En hij sliep bij zijn schoonouders. En toen is hij ook 's nachts naakt uit bed gegaan. En nou ja, twee trappen naar beneden, wellicht naar het toilet. En ja, toen is hij die twee trappen weer omhoog gegaan, maar eentje. En toen is hij naakt tegen zijn schoonmoeder aan gaan liggen.
2: Oh god.
7: En ook zo van schuif een beetje op. En die werd wakker en die kijkt en die tikt hem aan van... Hé, ik ben je vriendin niet.
1: Oh, dus toen,
7: toen is hij naar boven gegaan. Broertje van zijn vriendin, die was toen 12 denk ik. Ja, die hoort zijn moeder schreeuwen en ziet naakt mijn broer dus naar boven lopen. Die zou ook een hele lange nacht gehad hebben. En ja, de volgende dag dacht hij ook van... Nou, ik heb zo raar gedroomd. En toen stond ik bovenaan de trap. En toen hoorde hij heel veel gelach beneden. Want, ja hoor, zijn schoonmoeder was jarig. En toen dacht hij... Oh shit, dit is echt gebeurd.
1: Oh.
2: Ja. Oh.
1: Ah, ben je schoonmoeder in bed kruipen? Nee.
2: Erwin, duizendmaal dank voor je inbel.
7: Ja, geen probleem.

0: als je de oproep hoort, even bellen, ga je er naartoe zaterdag. En het nieuws van 6 uur, Iris, wat heb je mee?
1: FC Utrecht heeft stadionverboden opgelegd aan eigen fans. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
6: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
7: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
8: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
9: Thuisbatterij.
10: Einde salderingsregeling.
11: Terugleverkosten.
12: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
13: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
14: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
2: Social deal, restaurant deals, take one en actie bo.
3: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
2: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
3: Rand? Nee.
2: Fair enough.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
3: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
5: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
6: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Don Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
10: Zeg het!
9: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
11: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis. Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
13: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: 538 Nieuws.
15: 6 uur. Goedenavond, ik ben Iris Schut. Het Nibud heeft een miljoenennota doorberekend en komt tot de conclusie dat de meeste mensen er volgend jaar op achteruit gaan. En dat is voor het eerst in jaren. De pijn in de portemonnee gaan we over een paar maanden al voelen, want dan gaan de belastingen omhoog. Ook gaat de zorgpremie omhoog. Dat is de grootste stijging ooit. En dat terwijl het kabinet zegt dat werken juist moet lonen. De Raad van State vindt dat erg tegenstrijdig. De oppositiepartijen werden ook niet veel wijzer vandaag, want het kabinet kiest voor een middenverhaal waar ze niet bepaald verder mee komen. Je hoort Joost Eerdmans van Ja 21.
16: Politiek is heel eenvoudig keuzes maken. En dat moet je gewoon durven. Daar is wilskracht voor nodig. En ook een beetje lef. Dit is echt nog steeds afkoers op de muur. T-splitsing waarvan je zegt je moet links of rechts, maar niet rechtdoor.
15: Nou, de komende dagen kunnen ze het zelf vragen aan het kabinet. Dan zijn namelijk de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer. Voor de hooibrand naast de A2 bij Breukelen zijn 6 mensen opgepakt. Boeren stookten langs allerlei wegen brand uit protest tegen het stikstofbeleid. Farmers Defence Force legde uit waarom ze dat deden.
17: Een noodkreet om op die manier te laten zien van dat je hulp nodig hebt, dat je bedrijf weer rook opgaat.
15: Ook in Den Haag waren er rond Prinsjesdag protesten en daarvoor zijn tot nu toe ruim 20 mensen aangehouden. En FC Utrecht die straft 18 supporters die met vuurwerk en bekers gooiden tijdens de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles begin deze maand. Ze krijgen een stadionverbod. Duel werd stilgelegd toen dat gebeurde. De meeste mensen werden herkend op camerabeelden. Het onderzoek is ook nog niet klaar, dus mogelijk volgen er nog meer straffen.
10: Krijg je nog wat weer, buien met kans op onweer. Het wordt 15 graden vannacht. Morgen ook buien, maar dan ook af en toe zon en 20 graden. En tot zover het 538 nieuws en over een half uurtje meer.
14: En dan de langste vertragingen. De A4 Amsterdam-Rotterdam tussen het Liebenzaak Verdrukt en Rijswijk Centrum 18 minuten. De A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Sliedrecht-Oost 18. En de laatste lang op de A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk-Noord en de Drechttunnel 19 minuten vertraging.
18: De maaltijden van Kippie, zoals gegrilde kippenpoten. Lekker!
19: Kippie!
20: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
21: Van het bos tot in de tuin.
20: Zagen.
21: Snoeien.
20: Blazen.
21: Maaien.
20: Meer maaien.
21: En nog meer maaien.
20: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
21: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
20: Stiel. Sterk werk.
22: Oh. Goedemorgen allemaal.
23: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
24: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
25: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
26: 538. De 538 Stemmenjacht. Speel mee.

0: Rihanna in de middagshow op 538. En Stee?
1: Vier deze zaterdag feest met de streamers in de Ziggo Dome. Bel nu 0909-30538.
2: En dan moet je ervoor zorgen dat je beller nummer 100 wordt.
0: Ja. En dan ga je zaterdag al, hè? Naar de streamers 0909-30538. Dat is het nummer. En nu bellen. Beller 100, die wint.

0: Ja.
1: Heb je hard gewerkt vandaag?
0: Ik heb best hard gewerkt vandaag, ja.
1: Wat doe je?
0: Ik werk in een orthodontiepraktijk.
1: Hé, en wat doe je? Kijk je ook in de bekkies?
2: Tuurlijk, als orthodontist.
0: Zeker, beugeltjes plaatsen, absoluut. Ja.
1: Is daar iets in veranderd? Want ik zag mijn nichtje van 16 zag ik met van die slotjes, weet je wel. Ik kreeg alweer pijn gewoon in mijn gehemelte. Maar die zagen er exact hetzelfde uit als die ik 80 jaar geleden had.
0: Ja, blokjes gebruiken wij niet heel veel meer.
2: Dat wilde ik vragen, die zie ik nooit meer, die blokjes. Nee. Gelukkig, wat de hel dingen waren dat.
1: Ja.
0: Precies, het is meer die Invisalign aligner.
1: Oh ja, die doe je gewoon lekker 's nachts in en dan zijn je tanden weer recht.
0: Ja, zeker.
2: Ja. En de nachtbeugels ook nog?
0: Nachtbeugels, spookjes erachter. Ja, helemaal.
1: Er is dus een periode geweest, Monique, dat je die slotjes had die dan je tanden recht zetten. En daarna kreeg je toch van die draadjes achter je tanden die hem recht hielden.
2: Spookjes.
0: Ja.
1: Van die spookjes.
0: Ja, de spookjes, ja.
1: Ik was het geval dat daar tussen viel. Dus ik heb mijn tanden recht laten zetten.
2: Oh, vandaar!
1: Wat?
2: Ik heb nooit durven vragen of jij ooit een beugel hebt gehad.
1: Hoezo vandaar?
2: Ja,
1: het gaat schots en scheef.
2: Het is wel weer een beetje scheef gegaan.
1: Ja. Maar daar bel je vast niet voor,
2: Monique.
0: Nee, dat klopt. Nee, dat klopt.
1: Je bent bellen 100! Ja, ik zie die rechte tanden naar ons toe lachen van jou.
0: Absoluut.
1: Je hebt 2 tickets voor de avondshow van de streamer. Zaterdag 19 september. Dat is komende zaterdag al in de Ziggo Dome.
0: Nee, gaat het. Heel erg leuk.
1: Veel plezier.
0: Dank jullie wel.
2: Doei, Monique.
1: Het is de middagshow van 538. Het is 6:55. We doen nieuws zometeen met Iris. En wat heb je mee, Iris?
3: Er zijn sterke aanwijzingen dat er inderdaad boeren zaten achter de sabotageacties op het spoor.
4: Even bellen, hoor.
5: Yo, Flemming.
4: Hey, Guus. Heb je het al gehoord?
5: Ja, tuurlijk. Wacht. Dit moet de rest ook even weten. Ja, met Yves.
6: Hallo, Snelle hier.
7: Hoi, met Emma.
8: Yo, Ronnie hier.
4: Jongens, Radio 538 geeft een week lang tickets weg voor ons feestje in de Ziggo Dome.

0: streamers, tot in de Ziggo Dome.
1: The streamers. Alle info op 538.nl.
2: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat, voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
7: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 2 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
8: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
9: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
8: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.

0: Klinkt werken in een wereldteam?
1: Yes, hij doet het.
2: Ja hoor, dat kan zeker.
3: Rozer!
0: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
4: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Dames en heren, de daluren beginnen.
9: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting per NS Flexdal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
10: Deze week komt je trek aan het trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
11: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
13: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
12: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
14: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
15: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
16: Goedenavond, het weer op 53 vanavond en vannacht buien met kans op onweer. Het wordt 15 graden. Morgen verspreid over het land buien. Tussendoor af en toe zon en zo'n 20 graden.
17: De langste vertraging op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Zoeterwoude Rijndijk en Plaspoel Polder 17 minuten. A12 Utrecht-Arnhem tussen Bunnik en Baren 34. En de laatste lang op de A16 Rotterdam-Breda tussen Kralingen en de Van Brielenoordbrug. Auto met pech daar. Vertraging is 16 minuten.
18: 538 Frank en Ayren.
17: Met de nieuwste van David en Michelle zo direct. Eerst de week.

0: Cetti en Self-Aware 538 in de middagshow.
1: Dus al die acties die we zagen op het spoor, dingen die daarop waren gelegd en vast waren gemaakt, daar zaten de boeren achter.
2: Ja, er was natuurlijk de hele dag een beetje onduidelijkheid over, ja. Omdat niemand dat opeiste. Maar er zijn aanwijzingen nu dat boerenactivisten achter die sabotage op het spoor zitten. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS vandaag heeft gevoerd met de boerenorganisaties. In online groepen zou namelijk zijn gesproken over vergaande acties op Prinsjesdag. Heftig. En ook sabotage op het spoor kwam daarin voorbij.
0: Ik denk dat heel veel boeren het daar ook niet mee eens zijn.
2: Nee. Het zijn inderdaad wel echt gevaarlijk. In de rest van het land voerden de boeren ook actie en staken ze bijvoorbeeld hooibalen in brand langs snelwegen. In Den Haag waren natuurlijk alle ogen gericht op de koning die de troonrede voorlas. En daar in de Koninklijke Schouwburg kwamen bijzondere gasten. Zo mocht ook oud-premier Schoof komen. En hem werd gevraagd of hij zijn oud-collega's een beetje mist.
3: Ah, ik mis ze allemaal. Het zijn allemaal aardige mensen. Ja? Maar ze halen politiek af en toe het bloed onder die nagels vandaan. Ja. Het was een eeuwige tijd, maar ik heb ervan genoten.
0: Met
3: voldoening op terug.
0: Ik zit er dwars doorheen.
1: Maar je hoort toch iemand die gewoon zegt: heerlijk dat ik die tering ben achter me heb gelaten. Geen seconde spijt van.
0: Nou, inderdaad. Ja.
2: Ander nieuws dan. Het gebiedsverbod voor Jan G. bij zijn huis in Overasselt wordt met 3 maanden verlengd. Daar was begin september natuurlijk die dodelijke schietpartij nadat een groep gewapende mannen richting zijn huis trok. De burgemeester hoopt zo dat de rust weer een beetje kan terugkeren. Vanavond kan Ajax in de Eredivisie de achterstand op koploper PSV en AZ verkleinen tot 3 punten. Ze moeten dan wel de inhaalwedstrijd tegen Willem II winnen. Ook België weet nog niet of het volgend jaar mee gaat doen aan het Songfestival. Net als ons land hebben de Belgen nog wat extra bedenktijd gekregen. Ook zij worstelen met de deelname van Israël. Het Songfestival is volgend jaar in Bulgarije. En vrouwen zijn goed in meerdere dingen tegelijk doen. Mannen kunnen niet multitasken. Nou, dat blijkt dus helemaal niet waar te zijn. Komt uit onderzoek van een Britse universiteit. Dingen tegelijk uitvoeren kan namelijk helemaal niet. Je schakelt gewoon heel snel tussen verschillende activiteiten. Tijdens het onderzoek voerden mannen en vrouwen de taken even goed uit, behalve op 1 vlak... praten, terwijl ze andere dingen tegelijk deden.
0: Vrouwen kunnen goed praten terwijl ze andere dingen aan het doen zijn.
1: Ja, dat geloof ik.
2: Ja, mannen doen dat gewoon veel minder vaak. Dus even die hallo, ik praat tegen je, waarom reageer je niet? Dat komt dus omdat mannen het gewoon niet goed zijn in
0: praten. Oh, maar ik ben hier
2: praten.
0: Zo blij mee.
1: Ja. Maar wacht even, luisteren, daar scoren de mannen toch ook niet goed op?
0: Dat kan, maar kijk, wij zijn ook al aan het
2: onderzoek.
0: Kijk, wij zijn ook al aan het zitten.
1: Ja.
0: En dan kunnen we niet ook nog eens een keer luisteren.
1: Je zit al, dus ik kan niet luisteren.
0: Ik zit al, dus ik kan niet luisteren. Ik sta al, dus ik kan ook niet luisteren. Ik ben auto aan het rijden, dus ik kan ook niet luisteren.
2: Jongens, het ging niet over luisteren. Het ging over praten.
1: Dat mag duidelijk zijn.
0: Oh, dat heb ik niet helemaal begrepen.
1: Ik zit het
0: Iris, dankjewel. De 538 Stemmenjacht. Zijn ze dat echt? Oh. Suzanne.
4: Hallo.
1: Hoi.
4: Hi.
1: Heb jij een goede dag vandaag?
4: Ik hoop het.
1: Beetje in the winning mood.
4: Ja, dat zou heel leuk zijn.
0: Heb je gewerkt vandaag?
4: Ja, ik heb gewerkt. Ja.
1: Wat doe je?
4: Ik doe klantenservice en dat is voor een webwinkel, voor kantoorartikelen.
0: Hey, 4000 euro, daar moet je lang en veel voor werken.
4: Ja, dat denk ik ook.
0: Hier gaat dat heel snel bij 538. Je hoeft alleen maar de goede naam te hebben en dan krijg je 4000 euro. En tot nu toe is hij er iedere dag een keer uitgegaan, hè?
4: Ja, ik heb het gehoord. Ja, wij luisteren elke dag op het werk naar 538. Okay. Dus
1: Moet je delen met collega's dan? Of ga je dit gewoon zelf opbijzen?
4: Nee, ik moet wel de snoeppot vullen.
0: Oh, maar dat kun je er prima bij hebben. Ja. Je moet die 4000 euro. Suzanne, hier is de stem van koffer 3.
4: Ik denk...
0: Oh, wacht.
4: Linda de Mol.
0: Geef niet, Suzanne. We doen het namelijk echt alleen voor jou.
1: Ja.
0: Ik wil dat fragmentje nog even aan je laten horen. Maar jij zegt, sla over, geef niet. Ik wil gewoon Linda de Mol roepen.
4: Ja, ik dacht Linda de Mol.
0: Die zag ik veel in de app ook binnenkomen, Linda de Mol. Goed, Suzanne, we gaan vragen

0: ja.
1: Helaas.
2: Maar als dank voor het meespelen krijg je een reiskoffer van de Postcode Loterij.
1: Nou, hartstikke leuk.
2: En gewoon nog een keer meedoen, hè, als je dat wil.
1: Ja, doe ik. Dankjewel.
2: Doei.
1: Doei.
3: De 538 Stemmenjacht.

0: Martin Garrix en Animals op 538.
1: Floris!
2: Hi!
1: Hi! Hoe is het met jou?
2: Nou, ik vind het toch een beetje verdrietig nieuws. Van, ja. Wat het komt er net een pushmelding binnen dat het ook echt definitief is dat Ben Sanders is overleden.
3: Ja, ja.
2: Ik was echt even, ik weet misschien dat je dat ook, of als je nu aan het luisteren bent, dat je denkt van, oh ja, wie, oh ja, Ben Sanders, die ja, was er inderdaad ja. ook nog. En toch
3: ja, ik denk aan zo'n hele dag voor zo'n familie, weet je wel, dat je hem eerst kwijt bent en dan ga je zoeken en dan op een gegeven moment, weet je wel, dan ga je, word je een beetje, word je echt nerveus, dat je denkt, oké, er is misschien iets goed mis.
1: Ja.
3: Maar het is eigenlijk, de berichten zijn er al de hele middag, maar het is zojuist bevestigd inderdaad. Ja. En zometeen bij Iris natuurlijk het laatste nieuws om 7 uur.
2: Ja. Ja. En we hebben ook gewoon trending tracks zometeen.
3: Trending tracks, ja.
2: Eentje van die trending tracks heeft iets te maken met het nieuws van vandaag. Wel iets luchtiger nieuws. Heeft hij iets hiermee te maken? Ik ben benieuwd of je het weet.
3: Niet Prinsjesdag, toch?
2: Nou, zullen we even luisteren.
0: Leden van de Staten-Generaal.
1: Nee.
2: Wat denk je dat het is? Wat denk je dat het is?
3: Floris, ze moeten beter.
2: Ze moeten beter?
3: Ja, ja, we hebben ze tot nu toe elke dag goed.
1: Ja.
3: Ja, ik ga nu
2: wel
3: even...
2: Ga ik het echt moeilijk maken. Maar
1: ja,
3: het mag wel, ja.
1: Ga maar weer iets meer in de krochten.
2: Ja, bedoel, okay, ja. Dat is goed. Ja, vooruit.
3: Toch? Wij, elke
2: maar
3: dag
2: dan ga ik het je morgen echt moeilijk maken.
3: Ja, doen.
2: Ja, hoor.
3: Doen. De trending tracks hier zo direct bij 538. Bij Floris, fijne avond.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
5: Mama! Mama!
6: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
5: Mama, een kleurplaat.
6: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
5: Mama.
10: Kijk nou, je zit naast papa.
6: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
11: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.

0: bonus.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Granditalia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbieding.

0: nl/business.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
6: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
5: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
6: Maar die prachtige kleding dan?
5: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
9: Wow!
8: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
10: 18 plus, speel bewust.
11: Ja? Echt serieus?
12: 7, 7, 7, 7.
11: Oh, wat een geld!
13: 50.000, godverdikke me.
14: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
15: Kom maar verder.
14: Met nieuwe panden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
15: Hij is weer klaar.
14: QuickFit en weer verder. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
16: 538 Nieuws. 7 uur.
17: Goedenavond, ik ben Iris Schut. De plannen in de miljoenennota doen maar weinig aan het verschil tussen huurders en kopers van huizen, zegt de Woonbond. Huurders krijgen alleen maar met meer kosten te maken en aan de hypotheekrenteaftrek wordt niks gedaan, zegt de bond. Ook de stijgende energiekosten vindt de bond een probleem. Ook horecabedrijven maken zich zorgen over de belastingplannen. De brancheclub zegt dat de horeca voor zowel gasten als ondernemers onbetaalbaar wordt. De kosten nemen toe, bijvoorbeeld voor energie en personeel, en ook wordt alcohol duurder. Maar de reserves zijn op, waarschuwt de vereniging. 18 FC Utrecht supporters mogen niet meer de Galgenwaard in. Ze krijgen een stadionverbod voor hun gedrag tijdens het duel met Go Ahead Eagles eerder deze maand. Er werd met vuurwerk en bekers gegooid en de wedstrijd werd definitief gestaakt. De namen worden ook gedeeld met KNVB, die een landelijk verbod kan opleggen. En Ziggo-klanten zijn boos dat ze sinds kort geen reclameblokken meer kunnen doorspoelen als ze naar commerciële zenders kijken. Het bedrijf zegt dat het te maken heeft met afspraken met de zenders. Klanten weten van niks en Ziggo geeft toe dat ze beter van tevoren hadden kunnen aankondigen. Krijg je nog wat weer, buien met kans op onweer. Het is 15 graden vannacht. Morgen ook buien, tussendoor af en toe zon en 20 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
18: Iris, dankjewel. Situatie op de weg 538 verkeer door Flitsmeister. 1 vertraging op de A2 Utrecht-Amsterdam bij Oudekerk aan de Amstel. 5 minuten. En controle op snelheid gemeld op de A2 Utrecht-Den Bosch. Hectometerpaal 108.7. A6 Lelystad-Muidenberg 62.3. A7 Drachten-Groningen 168.1. En de A15 Delgorkum 103.5. A16 Gorkum-Rotterdam. Dordrecht-Breda moet ik zeggen 45.7. A27 Hilversum-Almere 108.5. A28 Amersfoort-Zwolle 59.8. En de A73 Venray-Venlo 47.4. Staan er nog een paar volledige overzichten van alle controles? Check je in de app van Flitsmeister.
19: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat werkt voor je. Al 40 jaar.
20: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
19: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
21: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
22: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
23: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog?
0: Trek je schoenen aan en ga

0: rust. Met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
1: 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
2: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
3: Floris Molenaar.
1: Trending Tracks.
4: Dit zijn de drie soundtracks van vandaag. Met als eerste een nummer dat boven zichzelf uitstijgt. En dat alles met dank aan een fan die het op TikTok een nieuw leven heeft gegeven. Ze gaat als een raket. Ilse de Lange vandaag in Trending Tracks. So incredible.

0: season.
1: Milo laat het lukken en alleen jij.
2: 538 Trending Tracks.
1: Elke dag om 7 uur hoor je ze hier bij 538. Drie tracks die te maken hebben met de trending topics van vandaag. De trending tracks met als eerste vandaag Ilse de Lange. So incredible. Ja, niet de eerste keer in trending tracks. Ze weet zelf ook niet echt wat ze meemaakt. Ja, door TikTok krijgt haar hit uit de zero's ineens een nieuw leven. En nou, die zin heb je de afgelopen weken misschien al wel vaker gehoord. Maar er komt ook steeds weer een nieuw level bij. Dat is ongelooflijk. Inmiddels de nummer 2 meest gestreamde track in Nederland. En dat voor een nummer uit de zero's dus. Ja, dit zou zomaar eens een comeback kunnen gaan zijn in de hitlijst. De Ilse de Lange dus en So Incredible. Nou, wie ze in die hitlijsten dan tegen gaat komen is de tweede trending track van vandaag. Milo laat het lukken en alleen jij. Die komt deze week binnen in de 538 op 50 op nummer 44. En is momenteel dus de nummer 1 in streaming van Nederland. Het is trouwens wel echt zo, hè? Ja, Milo laat het behoorlijk goed lukken.
2: 538 Trending Tracks.
1: En de volgende trending track heeft hiermee te maken.
3: Leden van de Staten-Generaal.
1: Ja, de derde dinsdag van september was het vandaag Prinsjesdag. De troonrede door koning Willem-Alexander. Even een kleine greep uit wat hij allemaal gezegd heeft. Er moeten 500 regels per jaar gaan verdwijnen of veranderen om geld te besparen. Er moet een speciale organisatie komen voor technologische doorbraken. En de huidige en de toekomstige jeugd moet de gezondste generatie ooit worden. Kijk eens eventjes. Snode Prinsjesdagplannen. Daarom als derde trending track van vandaag. Deze muzikale prins. Op deze derde dinsdag van september. 1999 is hier bij 538.

Magnetic bij Radio 538. Waar je deze week tickets wint voor komende zaterdag het concert in de Ziggo Dome van The Streamers. Dat is gewoon een show met allemaal bekende Nederlandse artiesten die nummers gaan zingen die je net zo hard mee kan gaan zingen. Dat zou toch leuk zijn? Een mooi weekendplan kun jij gaan scoren? Want die tickets win je ook vanavond hier bij 538. Hoor je de oproep? Dan bel je 0909 30538 voor jouw kans.

0: Kingdom Affair bij Radio 538. Goedenavond, Floris hier. Yo, ik zag een grappig bericht. In Japan zijn ze eigenlijk de hele tijd bezig met grappige, gekke uitvindingen. Maar ook wel soms ja, handige uitvindingen. Nu hebben ze ook weer iets verzonnen. En daardoor hoef je binnenkort misschien helemaal niet meer te douchen. Stel je even voor. Oké, hoe dit in elkaar zit, hoor je zo.
1: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
2: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
1: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
3: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan. Wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug. Maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
4: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl. Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukenloods.
6: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
7: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
8: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
7: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
10: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
11: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
12: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
10: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
13: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
14: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
13: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
15: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper.

0: over Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
1: Fans van voordeel,
0: Aldi.
3: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
4: De maaltijden van Kippie, zoals bihoen met kipstukjes. Lekker,
5: Kippie.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: 538. Floris Molenaar.
8: Over 5 minuten het verhaal over een wasmachine die niet

0: Shakira en Zoo. Zou jij in een wasmachine durven?
1: 538.
0: Ja, dat is misschien ook iets waar je als kind ongelooflijk bang voor was. Dat je per ongeluk in de wasman terecht zou komen. En dat je een van je ouders dan je niets vermoedend jou dan de wasmachine in zou gooien. Ja, tot zover mijn kindernachtmerries. Ik werd er volgens mij een beetje door geïnspireerd door allemaal kinderfilms. Wat bijvoorbeeld de kat in de wasmachine terecht zou komen. Doodsbang was ik daarvoor vroeger. Nou ja, een wasmachine, ja, je zou zeggen dat is voor kleren. Maar dat zou je denken. Want ik zag een bericht vandaag. In Japan zijn ze nu bezig met een uitvinding. En daardoor hoef je binnenkort misschien helemaal niet meer te douchen. Er is namelijk een wasmachine voor mensen die ze hebben uitgevonden daar. Dat is eigenlijk een soort cocon waar je instapt. Dat moet je voor je zien en dan ga je dan instaan. En dan heb je allemaal warm water. En warm watermist die gaat dan een beetje zo om je heen. En hele kleine belletjes die maak je dan vervolgens schoon. En na een kwartiertje ben je klaar. Dan ben je niet alleen schoon, maar dan ben je dus ook droog. Je bent helemaal droog en klaar voor de dag. Dat is super, toch? Ik zet dat bericht wel even op mijn Instagram trouwens. @FlorisMolenaar. Dus @FlorisMolenaar op Instagram, op mijn stories. Dan zie je ja, iemand in de wasmachine voor mensen. Is wel een behoorlijk duur ding trouwens. $385.000 kost het. Maar ja, dan heb je ook wat. Hè. Hoef je niet meer te douchen. Meestal, ik zit ook direct even na te denken. Dan heb je sowieso natuurlijk binnenkort ook een nieuw standje. Om je wakker te maken in die wasmachine. Centrifugeren.
1: 538.
2: Alex Warren, Emerald Eyes.

0: Ja, nog altijd een goede meezinger in de kroeg. Natasha Bedingfield en Unwritten bij 538. Morgenochtend, 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien en een nieuwe editie van de 538 Ochtendshow. En om 9:15 op de woensdag, morgen dus ook, Arie uit de kroeg uit Amsterdam met een nieuwe mop. Zullen we even in de stemming komen?
1: Wat is het nou?
2: Er
3: komt een man naar een restaurant binnenlopen en die gaat zitten. En die kelner komt naar hem toe. En hij zegt, wat kan ik voor u inschenken? Nou, zit hij door een rood wijntje. Hij zegt, nou, kan ik gelijk de menukaart meenemen? Nee, zit hij, dat hoeft niet, want ik ben blind. Oh, zit hij, ja, dat is vervelend. Maar hij zegt, zou u voor mij een gebruikte vork mee kunnen nemen? Kan ik daar wel heel leiden wat jullie hier serveren? Nou, heel apart, dus die komt met een vuile vork aan. Hij zegt, nou, dat vind ik wel goed. Varkenshaasje met champignon room, s'avonds gebakken aardappeltjes en groene asperges, dat bevalt mij wel. En die kerel, die komt elke dag komt hij langs. En hetzelfde verhaal, vuile vork. Daarna was zwaar in de zaak genomen, denk ik. En die kerel komt weer binnen. Wat kan ik voor u doen? Nou, weer een wijntje. En dan, als je kunt u van mij een vork meenemen? Ja, zit is goed. En ik zal hem krijgen ook. Ik was zwaar in de zaak genomen. Dus die pakt een schone vork. Die loopt naar de keuken, zijn vrouw. Hij zegt, wil jij eventjes die vork langs je doos halen? Want die kerel neemt me gewoon in de zaak. Wil ik wel eens even kijken wat hij zegt. Dus je komt met die vork aan. Hij pakt die vork. Hij zegt, nou, wat leuk zit die vork. Blonde greet hier ook.
0: Ja, dan weet je even het niveau, hè. Morgenochtend, 9:15 in de 538 Ochtendshow. Een nieuw

Smith, Fix What You Didn't Break bij 538. Goedenavond, ik ben Floris en je wint tickets voor het concert van de Streamers van komende zaterdag in de Ziggo Dome. Een hele te gekke line-up vol met Nederlandse artiesten die allemaal nummers gaan zingen die je, nou ja, even een kleine gok, 75-80% kun je gewoon keihard mee gaan zingen daar in de Ziggo Dome. En je kunt er naartoe. Hoor je de oproep, dan bel je 0909-3000-538. Die oproep hoor je al bijna.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
5: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Deze week komt je trek aan het trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
5: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
7: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
9: Deze week in de bonus. AH runder gehakt 500 gram per stuk €3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Van Albert Heijn.
10: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI-mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
11: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak... en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak... zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
12: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In William & Me Bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis... verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? William & Me Bouwen. Vanavond om 20:30 bij Net5 en op Kijk.
13: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
14: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten... voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
16: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
18: Psst.
0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: 538 Nieuws. 8 uur.
18: Er is opnieuw iets op het spoor gevonden. Dit keer lag er een metalen staaf op de rails tussen het Overijsselse Holte en Rijssen. Daar ontstond ook een storing. De NS vermoedt opzet, maar kan niet zeggen wanneer en door wie de staaf is neergelegd. Eerder vandaag werden er ook al tientallen buizen op het spoor gelegd. De dode man en zwaargewonde vrouw die gisteravond in het Drentse Valthermond werden gevonden, waren een stel, zeggen buurtbewoners tegen de regionale omroep. De vrouw lag in hun huis en de man in een sloot erachter. Volgens buurtbewoners was het stel een tikkende tijdbom. De twee hadden geregeld ruzie en de politie was al eerder bij ze langs geweest. Het kabinet moet de steeds duurder wordende brandstof tegengaan, vindt de ANWB. De prijzen aan de pomp stijgen anders te veel vergeleken met onze buurlanden. Het kabinet wil de huidige belastingkorting op benzine en diesel vanaf 2028 afbouwen en uiteindelijk stoppen. Een slecht plan, vindt de bond. En het begint op een soap te lijken, maar het is Donald Trump weer niet gelukt om zijn naam op de gevel van het Kennedy Center in Washington te krijgen. Een eerdere poging mislukte na een verbod van de rechter, terwijl Trumps naam al op het gebouw stond. Een nieuw verzoek om de naam te veranderen heeft het opnieuw niet gered bij de rechter. In het westen valt wat lichte regen, in het oosten later op de avond regen en onweersbuien. Ook vannacht regent het. Morgen wisselvallig met zon, bewolking en buien. Ook een stukje koeler dan vandaag, gemiddeld 18 graden. Dit was het nieuws op 538.
19: Nog even kijken naar de weg 538 verkeer door Flitsmeister. Goed nieuws, het is lekker.
20: Rustig.
19: Geen vertragingen, wel wat controles op snelheid gemeld. Nog eerst op de A2 Utrecht en Bosch, hectometerpaal 109.1. A7 Den Oever Bolsward 107.9. A12 Gouda Utrecht 44.1. A15 Del Gorkum 103.5. A17 Roosendaal Moerdijk 6.5. A27 Hilversum Almere in beide richtingen 114.9. A30 Barneveld Ede 16.3. A73 Venray Venlo 7. 44. En er staan er nog een paar. Volledig overzicht van alle controles vind je in de app van Flitsmeister.
21: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
22: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
23: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Granditalia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
24: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
17: De 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
25: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
19: Oeh la la. Floris Molenaar. Tickets voor de streamers voor het concert van aankomende zaterdag in de Ziggo Dome binnen nu en een kwartier.

0: Ella Langley en Choosing Texas. Je kunt
1: met 538 daar. De streamers.
0: Ja, dat gaat van 14 tot en met 18 september plaatsvinden in de Ziggo Dome in Amsterdam. Ben je misschien wel eens langs gereden, zo langs de A2. Dat grote apparaat met allemaal van die LED walls. De streamers, het jubileumconcert en een heerlijke line-up. Even een kleine greep. Emma Heesters, Busy, Roxy Dekker, Fleming treden op. Yves Berendsen is erbij, weet ik. En je kunt er naartoe, het concert van komende zaterdag. Hoor je de oproep op 538, dan bel je 09.

0: zoek naar beller 18. Jamie aan de telefoon. Goedenavond.
1: Hi, goedenavond.
0: Goedenavond. Als jij nou bij zo'n concert staat, hè, zing jij snoeihard mee?
1: Ja, snoeihard mee.
0: Ja, echt?
1: Ja, uit volle borst. Zeker.
0: En ook als je de toon niet haalt?
1: Ja, ook. Ja, de muziek moet niet uitgaan, want dan wil je het niet horen.
0: Nee, oké. Okay. En ook als je de tekst niet kent, dan zing je ook mee?
1: Ook, dan doe ik ook mijn best om er iets anders van te maken.
0: Ook?
1: Ja.
0: Nou, dan hoop ik dat de mensen naast jou oordoppen hebben. Dat is, ja, hè?
1: Ik hoop het.
0: Wil jij even een klein stukje zingen?
1: Nee,
0: dat ga ik je niet aan doen,
1: hoor.
0: Nee? En wil ik even weten hoe het zou zijn als jij komende zaterdag naar de Spreekbar staat?
1: Nee, dat is beter van niet, hoor, als ik dat voor niemand doe.
0: Oh, please.
1: Ik ga mezelf als in de auto, dus...
0: Zullen we alles samen doen? Even samen een klein stukje?
1: Nee, dat kan ik echt niet doen, hoor.
0: Oké, dan bewaar dat maar voor zaterdag.
1: Met een wijntje op, doe ik het zaterdag.
0: Oké, ja, bewaar het maar voor zaterdag, want je bent bellen 18. Ja, hoor. Gefeliciteerd! Je wint 2 tickets voor de avondshow van de streamers op zaterdag 19 september in de Ziggo Dome in Amsterdam. Maar moet je wel één ding beloven, Jamie?
1: Ja?
0: Dat je zaterdag wel gaat zingen.
1: Ik ga zaterdag zeker zingen.

0: Nickel for Goodbye bij Radio 538. Goedenavond, Floris hier. Ik zag een verhaal, een bericht over een vrouw die heeft een wereldrecord te pakken. En voor dat wereldrecord heeft ze een tweede huis moeten kopen. Het hele verhaal hierachter hoor je zo.
1: Luister naar Radio 538.
2: Kan je heel veel geld opleveren.
1: En je hoeft alleen maar
2: de juiste stem te halen.
1: De 538. Stemmenjacht.
2: 8 koffers, 8 stemmen.
1: En 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
2: Doe mee en meld je nu aan.
1: Druk nu snel op de knop in de 538-app.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja? Echt serieus?
7: Zo.
6: Wat een geld.
8: 15.000. Potverdikke me.
9: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
10: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. IJsbaden, suikervrij.

0: Vrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
4: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
0: Belisol. En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.

0: zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen, kampioen in keukens.
3: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meest

0: Flex, dat is voordelig.
1: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
0: Oh, en nu niet?
1: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
0: Bueno, kies het en...

0: €2,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: 538, Floris Molenaar.
6: En een wereldrecord waardoor je groen gaat zien.

0: Calvin Harris en Satisfy. Heb jij een verzameling?
1: 538.
2: Floris Molenaar.
0: Ja, dat je iets hebt waar je heel veel van verzameld hebt. Dat je, misschien heb je wel een bepaalde verzameldrang in bepaalde dingen. Dat je op vakantie altijd een magneet meeneemt voor op de ijskast. Of iets anders. Van die prelaria, dat je daar gewoon te veel van hebt. Ja, ik had tot een tijdje geleden had ik een verzameling lichaamsvet. Gewoon aan mijn lichaam geplakt. Inmiddels heb ik die geloosd. Kleine opruiming gehouden. Ja, gewoon minder eten, meer sporten. Scheelt toch een kilo of 10. Best wel lekker. Ja, ik heb een verzameling slechte woordgrappen. Niet leuk voor mijn vriendin thuis, maar ja toch een aardige verzameling. Verder niet echt. Ja, hoe kom ik erop? Ik scrolde langs een post op Instagram vandaag over Susan Burgos. Dat is een vrouw uit Amerika. Die heeft een nogal bijzondere verzameling. Een bijzondere hobby. Ze verzamelt namelijk kikkers. En dan niet echte kikkers, geen levende kikkers, maar kikker-items. Dus knuffels, beeldjes, alles in de vorm van een kikker, dat verzamelt ze. En dat nou, niet een beetje. Ze heeft inmiddels dus al 13.201 kikker-items. Allemaal gekke verschillende kikker-items. En ja, daarmee heeft ze dus ook het wereldrecord. De grootste kikkerverzameling ter wereld heeft ze daarmee te pakken. Ergens in de jaren 80 is ze begonnen met verzamelen. Gewoon omdat ze het leuk vond. Inmiddels is haar verzameling dus zo groot dat ze heeft er een tweede huis voor moeten kopen. Met een grote garage erbij. Ja, je moet er maar zin in hebben. Ze vindt het hartstikke leuk. Ja, het wereldrecord. Ze was ook trouwens heel blij, hè, toen ze hoorde dat ze dat heeft verbroken. We maken echt even van even een sprongetje van blijdschap. Een kikkersprongetje natuurlijk. Hè?
2: Nieuw. Dit is nieuw bij 538.
1: Douwe Bob. Note to self.
2: Jouw hits, jouw 538.

0: Heart and All My Soul bij 538. Misschien ben je wel handig met de Nederlandse taal, dat je alles weet van alle dingen, hoe je dingen schrijft. Bas van de Avondshow, jij hebt een ontdekking gedaan.
1: Ja, maar bizar. Kijk, ben ik 30, hè? En dan kom je er na 30 jaar achter. Dat is iets totaal bizars. Iets heel debiels. En ik denk dat iedereen dit fout doet.
0: Zometeen in de 538 Avondshow meer hierover.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
5: Fans van Voordeel,
4: Aldi.
6: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
7: Van het bos tot in de tuin.
6: Zagen.
7: Snoeien.
6: Blazen.
7: Maaien.
6: Meer maaien.
7: En nog meer maaien.
6: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
7: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
6: Stiel. Sterk werk.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
8: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
9: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.

0: vega-broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips, vega-broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
2: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
3: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints? Always unexpected freshness.
2: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
4: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
5: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen 1 werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
4: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
6: Het zijn weer real deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de real deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 2 real deal dagen. Bekijk nu alle real deals op klm.nl.
7: De maaltijden van Kippie, zoals Kip Dunner. Lekker!
8: Kippie!
9: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: 538 Nieuws. 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Onacceptabel, zo noemt staatssecretaris Bertram van Infrastructuur... de sabotageacties op het spoor van vandaag. Ook premier Jette heeft er geen goed woord voor over. Die noemde ze eerder al levensgevaarlijk. Het is intussen nog altijd onduidelijk wie erachter zitten. Boze boeren zijn met hun trekkers naar een cellencomplex in het Utrechtse Houten gereden. Ze willen dat 6 boeren die daar vastzitten worden vrijgelaten, schrijft RTV Utrecht. Die 6 boeren werden eerder vandaag opgepakt langs de A2 bij Breukelen. Ze stonden op een plek waar hooibalen in brand waren gestoken. De politie sluit uit dat The Voice-winnaar Ben Sanders door een misdrijf om het leven is gekomen. Hij werd sinds vanmorgen vermist en later vandaag werd zijn lichaam in een plas in Arnhem gevonden. Begin dit jaar zei de zanger in een interview met de Telegraaf dat hij geld- en gezondheidszorgen had. En Jan Versteeg, Tim Hofman en Thomas van Groningen zijn genomineerd voor de televisering voor beste presentator. Tim Hofman heeft die prijs al 3 keer gewonnen en Thomas van Groningen won vorig jaar nog de prijs voor grootste talent. De uitreiking is op 8 oktober. Ik heb het weer nog voor je. In het oosten is er kans op regen en zelfs onweer. Morgen kan het ook regenen, maar dan is er ook af en toe een zonnetje. Het wordt dan 17 tot 19 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
3: Dan een verkeer. Er is 1 vertraging. Die vind je op de A1 tussen Hengelo en Osnabrück voor de Nederlandse grens. 12 minuten daar. En de flitsers check je in de Flitsmeister-app.
4: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack. Plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
5: Deze week in de bonus. AH runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Granditalia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: 538, stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
2: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
3: Bas en Dylan.
4: Zijn we, het is bijna 3 minuten over 9. Gloednieuwe avondshow is hier.
5: Met Bibi Rexha en Fee.

0: Heights.
1: 538, waar je morgen zomaar 4000 euro rijker kan zijn. En zo meteen hoor je...
2: Hoe? 538, Bas en Dylan.
3: Heeft Frank Daanen zijn showfee opgegeven voor een dag?
1: Ja, dat denk ik, ja. Jongens, ik heb het gevonden. Het moeilijkste woord in de Nederlandse taal. Ik wilde van de week jullie iets appen. En toen wilde ik het hebben over stijlhaar. Ik weet niet meer in welke context. Stijlhaar.
3: Dat is gek, want ik ben de enige in dit programma met stijlhaar.
1: Ja, maar ik weet het ook niet meer. Volgens mij ging het over Eva. Die heeft van die mooie krullen. Hoe dat eruit zou zien als het dan stijl zou zijn of zoiets. In die richting. Maar toen dacht ik, schrijf je stijl met een korte of een lange ei. Denk even na bij jezelf. Schrijf je stijl met een korte of een lange ei.
4: Ja, ik zou zeggen met een korte ei, want is een stijl, recht.
3: Ja, stijl met een korte ei, zou ik ook zeggen, ja.
1: Nou, ging ik dus even googlen en toen zag ik... Nou, ik zag de stijltang in allemaal verschillende webshops. Bij de Kruidvat, bij de Ethos, bij de whatever. En bij de ene stond de stijltang met een korte ei. En bij de andere met een lange ei. En toen dacht ik, wat is dit nou? Wat is het voor soort trip? Het kan toch niet dat die sites het fout hebben? Nou, prima, laten rusten. Ik lig 's avonds in mijn bed en ik zet mijn favoriete In Slaapkom podcast aan. Alledaagse vragen. Ja. En dat ging over de ei. En toen hoorde ik dit.
4: Maar zijn er eigenlijk woorden die je met zowel een lange als een korte ei kan schrijven?
5: Ik ken twee woorden waarbij het eigenlijk nog die je op twee manieren kunt schrijven. En het ene is de stijltang die je bij de kapper wel eens tegen kunt komen. Daarvan heb je ook de stijltang met een lange ei. Ja, die bepaalt je haarstijl. Dus om je haar te stijlen of te stylen zou je bijna zeggen. En de stijltang met een korte ei is dan de tang om je haar stijl te maken.
3: Ja, dat kan. Ja, stijlen en stijl. Ja, de vorm en hetgeen wat je doet.
1: Ja, want het stijlen van iets is iets anders dan wat het stijl is.
3: Maar het is toch heel moeilijk. Dus het is een van de moeilijkste woorden uit de Nederlandse taal.
4: Ja, of de makkelijkste.
1: Nee.
4: Want je kan het allebei doen, dus je hebt het altijd goed.
1: Nee, want als ik zeg, jij hebt stijl haar, dat klopt niet met een van de twee.
4: Nee, maar met die tang.
1: Maar dan weet ik niet meer welke is.
3: Het gaat nu specifiek. Nee, stijl is een stijl met een lange ei is van stijlen. Of stylen, so you will.
1: Ja, verschillende stijlen.
3: Ja, en stijl met EI is stijl. Bijvoorbeeld een stijle helling.
6: Ja.
3: Snap je?
4: Ja.

0: auditie voor Netflix.
1: Bizar.
0: Het gaat allemaal even te maken met darten. We zijn eigenlijk jullie twee een beetje aan het klaarstomen. Net als alle luisteraars die niet zo heel veel verstand hebben van darten. Zometeen is het de beurt aan Eva om een spreekbeurt te geven over mijn potentiële tegenstander, de nummer 1 ter wereld, Luke Littler.
1: Het is echt de nummer. En elke keer dat je dat zegt, dat je het dus potentieel opneemt tegen de nummer 1 van de wereld, dan denk ik, waar houdt het bij jou op?
0: Ja, nee, dat is een beetje het vervelende. Het houdt nooit op, denk ik.
1: Zou je dit op je sloffen kunnen, denk je?
0: En 3 vingers in mijn neus.
2: Even bellen hoor.
3: Yo, Fleming.
2: Hey Guus, heb je het al gehoord?
3: Ja, tuurlijk. Wacht, dit moet de rest ook even weten. Ja, met Yves.
4: Hallo, snel hier.
5: Hoi, met Emma.
6: Yo, Ronnie hier.
2: Jongens, Radio 538 geeft een week lang tickets weg voor ons feestje in de Ziggo Dome.

0: De streamers. Alle info op 538.nl.
1: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
2: Lekkere van Albert Heijn. Let's
3: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
5: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Smint.
8: Valt je iets op aan mij?
7: Nieuwe jas?
8: Nee.
7: Nieuwe schoenen?
8: Nee.
7: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
9: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
10: Boost yourself.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: 18 plus, speel bewust.
13: Ja. Echt serieus?
14: Zo.
13: Oh, wat een geld.
14: 50.000.
13: Godverdikke me.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
16: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
17: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
18: Social Deal Hotel Deals take 1 en actie bo!
19: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
20: Oké.
19: Social Deal, deals die je niet mag missen.
21: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
22: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
23: Sokken, Billy. Dat moet sneller.
24: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
25: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
26: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit.

0: Brand- en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Rij gerust. Met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
4: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
5: Ja jongens, dan gaat hier zo iemand een spreekbeurt over darten geven.

0: af Dua Lipa en Be The One. Roxy Dekker, Fleming en Busy die staan dit weekend samen in de Ziggo Dome. En daar kan je naartoe. Volgens mij is Hanne mee er ook trouwens.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Hoe?

0: Beat Luke Littler. Luke Littler is de beste darter ter wereld. De nummer 1. En nu gaat Netflix een special maken waarin amateurdarters de kans krijgen om 1 potje tegen hem te gooien. 1 leg, 501. En als je die van hem wint, dan krijg je 501.000 pond. Dat is de grote prijzenpot. Dit weekend ga ik naar Manchester om auditie te doen samen met duizenden
1: maar hoe
0: anderen.
1: Ben jij, en wacht even. Hoe ben jij niet zenuwachtig? Hoe zit jij hier zo kalm? Als ik voor Netflix zou moeten komen opdagen, ik zou echt...
2: Ja, en je vliegt er helemaal heen.
0: Oh. Helemaal heen. Ik sta waarschijnlijk na 5 minuten weer buiten, want ik ben helemaal niet goed genoeg. Maar,
2: wat is dit voor een zelfinzicht?
1: Zo, wat is dit? Waar komt dit ineens van?
0: Nou, als in, kijk, het ding is...
1: Het hoofd verandert meteen.
0: Nee, ja, maar kijk, het ding is, je moet in een, onder de 24 pijlen uit.
1: Ja.
0: En ik, voor die auditie, en nu kan ik... makkelijk onder de 24 pijlen uit.
1: Ja, ja.
0: Maar er zijn daar heel veel gasten, omdat het zo druk is, die dan bijvoorbeeld wel in 16 of 17 pijlen uitgaan. En die krijgen dan voorrang.
2: Ja. Maar dus denk je niet ook, want kijk eens...
1: Mocht je trouwens niet begrijpen, dan moet je dus van 501
0: naar 0.
1: Naar 0, en dat moet dan binnen 17 pijlen.
2: Oh, maar die heeft gisteren een spreekwoord gehouden.
1: Ja,
2: maar denk jij niet, want kijk, het is natuurlijk ook Netflix, dus die willen ook een verhaal. Ik vind zo iemand als jij, die binnenkomt en zegt, ik doe het allemaal wel eens eventjes, wel goed voor de show.
0: Nee, dat klopt, ja. Maar ze gaan dus eerst op kwaliteit en dan pas op karakter. Want op karakter kom ik er natuurlijk sowieso doorheen.
1: Oh, maar het is... Maar eerst, ik geloof er niks meer van. Want je verloor net heel eventjes deze act. En toen was het toch even van dat je toch ook wel zenuwachtig bent.
2: We hebben hem gebroken.
0: Goed, gisteren heb jij dus een spreekbeurt gegeven over darten. Klopt, en vandaag is het de beurt aan Eva. Zij heeft een spreekbeurt gegeven over dus mijn potentiële tegenstander. Luke de Nuke Littler.
3: Wat weet over Luke in een notendop? Bijnaam de Nuke. Een naam die wij nooit gebruiken in Nederland, maar het betekent atoombom. Al 14 PDC-titels op zijn naam. 19 pas, hè? En hij heeft al meer dan 3 miljoen verdiend. Sterktes en zwaktes van Luke Littler. Waar hij goed in is, hij heeft stalen zenuwen, gooit constant hoog, gooit ook efficiënt, het kost hem niet veel energie en hij heeft ontzettend veel ervaring. Maar minder goed, en daar ga jij hem op pakken, Dylan. Hij is relatief slecht in dubbels gooien.
4: Hoe heb je hem geanalyseerd? Hij is echt meedogenloos op zijn dubbels.
3: Wist je dat?
4: Ja.
3: Luke al begon met darten toen hij 18 maanden was.
1: Ja, wauw.
3: Er een rap naar hem vernoemd is bij een snackbar.
1: Ja.
3: Wist je dat? Hij een Franse bulldog heeft, die Nala heet. Nou, en dan tot slot, wist je dat? Hij een relatie heeft met Faith, een schoonheidsspecialiste.
1: Ja.
3: Kwam uit de buurt, ken elkaar al hartstikke lang.
4: Maar hij krijgt dan geen korting of zo.
2: Gemeen.
3: Hij heeft toch een mooie huid.
1: Nou ja, de basics over Luke.
2: Nou, de basics en toch ook wel wat hele specifieke dingen waar Dylan mee aan de slag kan.
0: Nou, zeker ja. Want,
2: die dubbels, hè?
0: Ik bedoel, die hond, daar kan ik hem aardig op pakken. Want,
2: als je zegt van, hé, kijk, oh nee, wat gebeurt er met die Franse bulldog?
0: Oh, is this your little French bulldog, hè?

538 hoorde Kid Rock all summer long. Het is de avondshow Bas en Dylan waar je kans maakt op tickets voor de streamers. Aankomend weekend is het zover al. De streamers staan in de Ziggo Dome. Onder andere Roxy Dekker daar, Fleming, Busy, Emma Heesters. En deze hele week maak je bij 538 kans om erbij te zijn. Als je de oproep hoort, zorg even dat je belt. Telefoonnummer 0909-3000-538. Kom je in de uitzending, zijn er 2 tickets voor jou.

0: 538, je hoorde Stella Lefty en Boston. En zometeen spelen wij ons favoriete spelletje. Dat heet Kip of Ei. Kun je trouwens de hele dag spelen. 538.nl/kip of ei. En als je daar meedoet met de dagvraag, maak je ook nog extra kans op dat prijzenpakket. En twee opties en de vraag is, welk van de twee bestond eerder?
1: Met vandaag, wat was er eerder? Spotify of Shazam? Dat je waarmee je liedjes kan checken. Wat voor liedje dat is.
0: En dat je dat dan...
1: Ja, dus kan je dan Shazamen. Dus Spotify of Shazam. Je kan je antwoord insturen via de app van 538. Maak je kans dus op een 538 prijzenpakket. Of via 538.nl/kip of ei. Dan klik je op het kopje dagvraag. En dan kan je ook antwoord geven op de vraag Spotify of Shazam. En dan maak je extra kans. Dus kom maar door. En van 538 of 538.nl/kip of ei. Spotify of Shazam.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
7: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
6: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
7: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
6: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
8: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
9: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 2 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
10: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
11: Hey, dat is Tom die net parkeert.
12: Hey, oh, sorry.
11: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
13: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
14: Van het bos tot in de tuin.
13: Zagen.
14: Snoeien.
13: Blazen.
14: Maaien.
13: Meer maaien.
14: En nog meer maaien.
13: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
14: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
13: Stiel. Sterk werk.
11: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
15: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
16: Yes, hij doet het.
17: Ja hoor, dat kan zeker.
15: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
18: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
19: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
20: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
21: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
22: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
23: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
24: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
25: De
0: streamers keren terug naar de Ziggo Dome.
1: Ja, Ziggo Dome.
0: Trommel je hele familie en al je vrienden op. Kom een avond dansen, zingen en feesten bij de streamers. 25 september 2027. Kaarten zijn vanaf donderdag 10 uur te koop via streamers.nl.
3: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
16: Wow!
3: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
17: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
25: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
17: Dus waar moet je zijn voor de magic?
25: Jojo.
0: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
26: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen, kampioen in keukens.
27: 538 Nieuws.
28: 10 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. De schade door de sabotageacties op het spoor van vandaag is beperkt gebleven. Dat zegt staatssecretaris Bertram van Infrastructuur. Volgens haar werkten de beveiligingssystemen van de treinen goed. Eén trein botste op spullen op het spoor. Verder waren er vooral storingen. Wie er achter die sabotageacties zitten, dat is nog altijd onduidelijk. De Land- en Tuinbouworganisatie zegt dat zij er in ieder geval niks mee te maken hebben. Actiegroep Farmers Defence Force kan haar eigen zeggen niet uitsluiten dat er boeren bij betrokken waren. Veel boeren zijn boos over de stikstofplannen van het kabinet die vandaag met Prinsjesdag gepresenteerd werden. En we blijven even bij Prinsjesdag, want de meeste Nederlanders hebben volgend jaar iets minder te besteden door de aangekondigde plannen. Gemiddeld gaan huishoudens er 0,1% op achteruit. Alleen de laagste inkomens en gepensioneerden gaan er iets op vooruit. En Ajax heeft met 5-1 gewonnen van Willem II. Het was een inhaalwedstrijd in de Eredivisie. Ajax staat nu vierde en heeft 3 punten minder dan koploper PSV. Ik heb het weer nog voor je. In het oosten kans op regen en zelfs onweer. Morgen kan het ook gaan regenen, maar dan is er ook af en toe een zonnetje. Het wordt 17 tot 19 graden. En tot zover het 538 Nieuws.

0: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
4: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
5: Bas en Dylan.
6: Yes, het is de avondshow met de uitslag van Kip of Ei zometeen.
7: Wat was er eerder, Spotify of...

0: gegeven opties bestond eerder met vandaag Spotify of Shazam?
1: Richard.
2: Hoi, goedenavond.
1: Ja, hi. Hoe luister jij het liefst muziek? Er is maar één goed antwoord.
2: Ja, toch wel via Spotify en de radio uiteraard. Hè?
1: Oh, ja, oké. Okay. Nou ja, oké. Okay. Nee, de radio was inderdaad het goede antwoord.
2: Ja, was ik binnen de tijd nog.
1: Dat is top. De vraag is dus, wat was er eerder? Spotify of Shazam? En dan beginnen we even met Spotify. Ontstond in Zweden als alternatief voor het illegaal downloaden van muziek en groeide uit tot een grote streamingdienst waar tegenwoordig bijna iedereen muziek op luistert. Volgens mij, jij zei dit vanmiddag nog, er is toch bijna niemand die ergens in het gezin een accountje heeft.
3: Ja, Spotify-accountje heeft iedereen wel, denk ik.
1: Net als Netflix zijn er een hoop mensen die dat hebben. Dat zijn bijna van de standaarden.
3: Maar Spotify is denk ik nog, dat is echt een nummer. Kijk, ja, het is een beetje...
1: Hebben jouw ouders? Hebben die Spotify?
3: Ik zit op het familieabonnement van mijn ouders.
1: Ja, precies. De naam Spotify komt door een misverstand, omdat de bedenkers elkaar in een brainstorm niet goed verstonden. Ik weet niet wat dan wel had moeten zijn. Dan Shazam, de manier om achter liedjes te komen waarvan je de titel niet weet. Die je dan daarna weer op Spotify kan luisteren. Inmiddels is het een app, maar Shazam begon als een sms-dienst. Bizar, dan kon je daar sms'en.
2: Ik ken het nog wel, hoor.
1: Oh ja, echt?
2: Ja.
1: Nou.
2: Ja, 37, dus dan moet je het wel kennen.
1: Oh. Ja. De vraag is, wat was er eerder? Spotify of Shazam?
2: Ja, ik denk toch Shazam.
3: Vul dat in en dan zit de balans. Shazam komt uit 2002. En Spotify uit 2006. Dus Shazam was eerder, ja.
1: Gefeliciteerd, Richard.
2: Ja, superleuk, dankjewel.
1: Oh, ik dacht al, je klonk helemaal niet blij. Je hebt het 538 prijzenpakket gewonnen, gaan we je kant op sturen.
2: Leuk, dankjewel.
1: En ook felicitaties aan Johan, die heeft gespeeld via 538.nl/kipofhij. Zoals een online winnaar.
4: Ik

0: 538 hoorde Chesto, Eva Max en The Motto.
1: We hebben er nu een 30 seconden. Loxie, Dekker en Bare Minimum na een kort intermezzo.
2: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af: is AI al grappig?
3: Jan Versteeg en Thomas van Groningen zijn genomineerd voor de televisiering. Wat rijmt er op Thomas van Groningen? Tekort aan woningen.
2: Het antwoord is

0: Hierachter hoorde Kensington en Stay. En zometeen het nieuws van Eva. Wat heb je?
1: Nou, spelletjeswinkels bereiden zich voor op dikke rijen en chaos morgen. Zometeen waarom.
2: Start de dag met je vertrouwde 538 ochtendshow.
3: Met morgen rond 9:45.
2: De mop van Arie.
4: Er komt een man bij de woningbouw. Hij zegt: meneer, het is verschrikkelijk. Die huisgenoot van mij. Het hele huis stinkt verschrikkelijk. Daar ga ik.

0: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
6: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM. Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
9: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
10: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
12: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
13: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
14: Zeg het!
13: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
12: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
15: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
16: Kom maar verder.
15: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
16: Hij is weer klaar.
15: QuickFit en weer verder.
17: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
18: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk

0: zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
1: Zo in het nieuws, waarom spelletjeswinkels morgen een chaos verwachten.

0: Bob en I Believe bij 538.
1: Zo, aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over dingen die kinderachtig zijn.
2: Morgen verschijnt er een speciale set Pokémon-kaarten, want dan bestaat Pokémon 30 jaar. En Nederlandse spel- en kaartenwinkels die verwachten echt chaos. Want er zijn dus kennelijk nog heel veel mensen die die kaarten verzamelen. En die gaan natuurlijk een moord doen voor zo'n bijzondere set kaarten. Ik heb even gekeken bij het 25-jarige jubileum van Pokémon. Waren er ook speciale dingen te verkopen, te koop. En toen zijn dus in Amerika zelfs mensen met elkaar op de vuist gegaan.
3: Zo.
2: Die kaarten die komen dus morgen in de winkel. Maar ze zijn dus vandaag pas naar die winkels verstuurd om te voorkomen dat ze al uit zouden lekken. Dus dit is echt de real deal. En toen dacht ik, ja, ik heb hier vroeger ook mee gespeeld, maar ik ken toch niemand die meer met de Pokémon-kaart bezig
0: is. Nou, Applejack, we hebben hem een tijdje geleden nog gesproken.
2: Is over, die Pokémon-kaart?
0: Ja, die is helemaal aan het verzamelen. Ja. Dus die zal ook wel ergens voor de deur liggen. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind het bij Applejack vind ik het fantastisch. Gewoon zo'n grote, wereldwijd bekende DJ die dan een leuke hobby heeft. Maar ik heb het zelf nooit begrepen. Ik vind het zo'n onzin. Wat een onzin.
2: De kaarten?
0: Of? Ja, wat is het nou, joh? Kaarten.
2: Nou ja, wat ik nooit
0: je kan
2: heb
0: er
2: begrepen.
0: Helemaal niks mee.
2: Nou, je kan er dus een spel mee doen. Maar ik vraag me af of er mensen zijn die dat spel snappen.
3: Nee, niemand speelt er een spel mee. Het is puur postzegels paren.
0: Ja, maar die kun je nog gebruiken.
3: Of munten. Nee, ja, als je postzegels paart, ga je die dan niet gebruiken.
0: Nee, dat snap ik. Maar daar kan je nog iets mee. Je kan toch helemaal niks met dit.
3: Nou ja, maar dat is er wel het ding. Ik ken een DJ, een radio-DJ van een rivaliserend radiostation. Die heeft hier een hele handel in.
2: Oh.
3: En die hebben een hele website gebouwd waar mensen pakketjes kunnen kopen. En die maken zij dan open op een stream en dan sturen ze die naar je op. En zij hebben zelfs een soort bankkluis aan moeten schaffen. Omdat daar gewoon voor tienduizenden euro's aan Pokémon-kaarten in zo'n kluis ligt. En anders kan je het niet verzekeren. En die radio-DJ verdient inmiddels meer met dat livestreamen en het openen van die pakketjes en dat opsturen naar mensen die dat gekocht hebben, dan met zijn radiodingen.
2: Ja, maar dat is ook niet echt een uitdaging.
3: Wat?
2: Ik denk aan mijn eigen salaris. Dan kan ik
3: nee, ja, maar dit is een radio-DJ die zeg maar net even een beter salaris verdient dan wij.
2: Oh. Wie is het dan?
0: Ja, wie is dat?
3: Kan ik niet zeggen, maar hij werkt bij onze rode collega's.
2: Oh, hè?
0: Echt?
3: Ja, heb ik van de week in de wandelgangen gehoord. Hij zit daar helemaal achter.
2: Dus
3: helemaal met een kluis met echt wel 10.000 euro's aan
2: Pokémon. En die kluis is dan in zijn huis?
3: Nou ja, ik weet niet. Het staat op een andere locatie, op een bedrijventerrein, geloof ik.
0: Oh, maar
3: goed, mag niet te veel
2: dus
3: over.
2: Dus die staat morgen wel in de rij dan?
3: Dat denk ik wel, ja.
0: Zo, maar wat. Oh, maar ik mis geld. Ik mis inkomsten.
2: Zullen we morgen ook gaan?
3: Zullen we dat?

538 hoorde Nelly, Kelly Rowland en Dilemma. Het is de avondshow Bas en Dylan. En ik wil je even voorstellen aan de favorite van deze week, Emerald Eyes van Alex Warren.

0: 538 via Unstoppable. Zometeen maak je kans op 100 euro in de quiz over vandaag. Opgeven voor die vrij makkelijke quiz doe je door antwoord te geven op de volgende kwalificatievraag.
1: Vandaag was het Prinsjesdag. In welke koets kwam de koning vandaag aan? Je kan je antwoord insturen via de app van 538. Maak je kans op 100 euro. In welke koets kwam de koning vandaag aan? En ik zie het antwoord hier staan. Mm-hmm. In mijn... Is dat echt?
0: Nou, wat dan? Want we zitten toch niet te ouwe hoer?
1: Nou, nee, ik dacht dat die goud was.
0: Ja, dit is vandaag aan.
1: Ja? Wat kan die vandaag in een andere koets?
0: Ja, want die andere is in onderhoud.
1: Joh!
0: Ja, maar hier kon je wel lekker doorheen.
2: Moet niet zoveel verklappen, dan is het helemaal de vraag niet.
1: Nee. Mijn klomp breekt. Maar goed, maar in welke koets kwam die dus wel vandaag aan? Kom maar door via de F van 538, mag ik kans op 100 euro zo.
3: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
5: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
6: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
5: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht. Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
9: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
10: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
12: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
11: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
13: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
14: Wow, waarom heb je niks aan?
15: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
16: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
17: Ja, werkt wel.
16: Social deal, deals die je niet mag missen.
18: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
19: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
20: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
21: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
22: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
0: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
22: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
2: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
17: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
23: 538 Nieuws. 11 uur.
24: Goedenavond, ik ben Eva Vloon. ProRail is enorm geschrokken van de sabotageacties van vandaag en wil dat het kabinet extra geld uittrekt om het spoor veiliger te maken. Dat zei de topvrouw van ProRail bij Nieuwsuur. Komende nacht zijn er extra inspecties om te voorkomen dat er spullen op het spoor worden gelegd. De 7 boeren die eerder vandaag werden opgepakt bij de A2 bij Breukelen zijn weer vrij. Ze stonden in de buurt van de in brand gestoken hooibalen en werden ervan verdacht dat ze het verkeer in gevaar brachten. Op verschillende plekken stichtten boeren vanmiddag brand uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De meeste Nederlanders hebben volgend jaar iets minder te besteden door de aangekondigde plannen op Prinsjesdag. Gemiddeld gaan huishoudens er 0,1% op achteruit ten opzichte van dit jaar. Alleen de laagste inkomens en gepensioneerden gaan er iets op vooruit. En de kinderen van de Britse prins Harry zijn van school gewisseld vanwege zorgen over hun veiligheid. Ze verhuisden deze zomer van Amerika naar Engeland. En na 2 dagen werden de kinderen daar alweer van school gehaald. Het zou te maken hebben met de route naar de school. Die zou moeilijk te beveiligen zijn, omdat die zo druk is. Ik heb het weer nog voor je. In het oosten is er kans op regen en zelfs onweer. Morgen kan het ook regenen, maar dan is er ook af en toe een zonnetje en wordt het 17 tot 19 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
25: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
18: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
25: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets. Via leaseabike.nl.
26: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
27: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
28: Super deal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de Ufi robotstofzuiger X10 Pro Omni met dweilfunctie. Karwei, maak het mooier.
23: 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
29: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
30: Bas en Dylan.
31: Zometeen de quiz over vandaag. Maak je kans op 100 euro.
32: En ook Mau P onderweg. Ja.

0: 5 3 door de Robin Thicke en Blurred Lines.
1: Bas en Dylan presenteren
2: de quiz over vandaag.
3: Spelen we iedere avond. Ja, maak je dus kans op 100 euro als je de weekwinnaar bent. Als je meespeelt, ben je sowieso de 538 sokken rijker. Dat is het hebben dingetje van deze herfst. Maar goed, we gaan uiteindelijk voor de 100 euro natuurlijk. Op dit moment bovenaan Tessa. Zij had er 5 goed en we spelen met John vanavond.
4: Goedenavond.
3: Ja, John, 90 seconden heb je zometeen om zoveel mogelijk vragen goed te beantwoorden. Een belangrijke regel is, je mag niet passen. Heb jij een soort paswoord in je hoofd?
4: Door.
0: Perfect.
3: Ah, mooi.
0: Perfect. Ja, is even één dingetje, die vraag telt nog niet mee hoor. Maar de kwalificatievraag, die moet je wel nog eventjes doorstaan. In welke koets kwam de koning vandaag aan?
4: Dat was de glazen koets natuurlijk.
0: Dat was de glazen koets.
3: Ik had heel even gemist dat de gouden koets uit dienst is gehaald.
0: Ja, ik dacht dat
3: al, met al 10 was, jaar.
0: Blijkbaar met een duister verleden van het land dat ergens op afgebeeld stond. Dat wist ik niet. Jordi Warners, onze collega, die zat in de auto te luisteren. Die dacht, ik wijs de mannen er even op.
3: Ja, heel slim.
0: Applaus voor Jordi Warners.
3: Ja.
0: Wow. Goed. Als jij zegt go, dan gaan wij spelen.
4: Go.
0: De NOS gaat de komende 4 jaar het Nederlands schaatsen uitzenden. In welke provincie is Tialf?
4: Friesland.
3: Het treinverkeer werd vandaag gesaboteerd. Waarover rijdt een trein?
4: Rails.
0: Kim Kardashian krijgt 1 euro schadevergoeding voor een juwelenroof. Hoeveel cent is 1 euro?
4: 100.
3: Er zijn voor het eerst meer dan 100.000 mensen van boven de 100 jaar in Japan. Wat is de hoofdstad van Japan?
4: Tokio.
0: Jan Verstegen is een van de genomineerden voor de televisiering Presentator. Welk dagelijks programma presenteert hij op SBS6?
4: Door.
3: Er wordt druk te verwachten op speciale Pokémon-kaarten. Welke gele Pokémon heeft een bliksemschicht als staart?
4: Pikachu.
0: André Hazes kampt al 2 jaar met stemproblemen. Wie is zijn vader?
4: André Hazes.
3: Ajax heeft met 5-1 gewonnen van Willem II in de Eredivisie. Uit welke plaats komt Willem II?
4: Tilburg.
0: Kandidaat John heeft een paswoord. Wat is dat paswoord?
4: Door.
3: RTL komt met een dagelijks programma over Sinterklaas en zijn pieten. Met welk voertuig komt Sinterklaas ieder jaar aan?
4: Stoomboot.
0: Tom Cruise waarschuwt collega's op filmsets omdat hij heel intens is. Waar of niet waar, Tim? Tom Cruise speelt in Top Gun.
4: Waar?
3: België krijgt extra bedenktijd over een deelname aan het Songfestival. Welke Nederlandse artiest won in 2019 het Songfestival?
4: Door.
0: De minimumleeftijd voor TikTok gaat naar 15 jaar. Uit welk land komt TikTok?
4: China.
3: Bij 538 maak je de hele week kans op tickets voor de streamers. In welke zaal treden de streamers dit weekend op?
4: Ahoy.
3: Nee.
0: Dat is de Ziggo Dome. Ziggo Dome was het juiste antwoord. Betekent dat je dat laatste puntje helaas niet pakt. Gelukkig wel wat puntjes gepakt. Gisteren hadden we Tessa met 5. Ja. 5 goed beantwoorde vragen. Dat kan beter. Eerlijk is eerlijk.
3: Ja, nou ja, we hoeven het niet spannend te maken dat je er overheen bent, John. En daarmee op de eerste plek staat. Maar de grote vraag is, heeft hij zijn plekje robuust verdedigd, zou je kunnen zeggen?
5: Nou, dat heeft hij zeker, want hij had er maar liefst 11 goed. Ja! Doe het maar roest!

0: 538 Jordan, Another and Talk to You. Het is de avondshow, Bas en Dylan. En zometeen het nieuws van Eva. Wat heb je?
1: Een bekende Amerikaanse actrice ligt onder vuur omdat ze te sexy zou doen in een nieuwe reclame.

0: Bonido.nl. Mis niks en sla je slag. Bonido. Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis. Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
1: Thuisbatterij,
2: einde salderingsregeling,
3: teruglevende kosten,
4: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
1: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed.
1: Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn.

0: MKB Brandstof. Dat is pas handig.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
0: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproef op één verzamelfactuur. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
2: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
3: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
2: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
4: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
5: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
6: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
7: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI-mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
8: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
9: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
10: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
12: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
13: 538. Bas en Dylan. Een Amerikaanse actrice ligt onder vuur vanwege een sexy reclame.

0: Justin Bieber en Sorry.
1: Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over bekende mensen.
2: Actrice Sydney Sweeney die wordt online helemaal kapot gemaakt vanwege een reclame waar ze nu in zit. Dat is voor een gokbedrijf waarmee je geld kunt inzetten in Amerika op uitslagen van sportwedstrijden. En in die reclame is zij steeds bijna helemaal naakt. Oh. En heeft ze bijvoorbeeld alleen rugbyballen voor de borsten gedaan. Het is heel zwoel en sexy. En veel mensen zeggen, ja, Sydney, vind je dat nou niet een beetje plat? En ze vinden ook van, ja, dan wordt een vrouw weer zo neergezet als sexy bij de sport, terwijl er ook heel veel echte sportvrouwen zijn.
3: Die wat net kerels zijn.
2: Nee, die echt sportief zijn. Oh, Johnny, jij bent precies het probleem.
3: Ja, schijt toch uit. Wat is het nou voor een oude neel, man? Houd toch eens op. Laat mensen, nou, het is gewoon een campagne. Het is een hele mooie vrouw. En die hele mooie vrouw die gaat met allemaal sportrequisieten op de foto. Ja, laat haar lekker de gang gaan. Zit ze hier met lekker, ik heb even de foto's opgezocht. Zit ze hier met twee rugbyballen boven die.
2: Ja, wat ik zeg, eigenlijk. Net voor de depels.
3: Ja, nou ja, dat is toch hartstikke prima. Ja, je hebt wel bij aandacht.
2: Nou, ze ziet er goed uit. Dat kan ik niet.
4: Ik vind dat een beetje een probleem. Kijk, want ik begrijp dat het heel erg vervelend is als we seksualiteit op momenten. Kijk, ik snap dat als je een sporter bent en ja, dat mensen naar je billen zitten te kijken. Als je dat niet wil, is dat heel vervelend.
3: Ja, ik vind die nieuwe regels. Er zijn nu nieuwe regels rondom sportfotografen en zo.
2: Ja,
3: en
2: dat is niet zo die kontjes van die vrouwen. Nee,
4: dat snap ik echt.
3: Dat snap ik heel
4: alleen,
3: goed. Maar ja,
4: over het seksualiseren op deze manier. Als iets sexy is, dan is dat toch iets wat je voelt van binnen. En dan kan je dat toch niet uitzetten, denk ik dan. Ik zag dus van de week, dat was interessant, zag ik iemand op TikTok of op Instagram of zo. En die had dan allemaal doodnormale dingen geschilderd die vrouwen doen. Die mannen dan seksualiseren.
2: Zoals?
4: En dacht ik, nou ja, gewoon zo de haar naar achter. Of dan weet ik wel, had ze zo'n stukje van de billen had ze dan geschilderd. Maar dan ja, van die mooie billen in een
3: mooie
4: boek.
3: Billen, ja.
4: En dat zijn dan gewoon alle. En dat zijn alledaagse dingen waarvan zij vindt. Alledaagse dingen die vrouwen doen die geseksualiseerd worden. En mooi en zo. Maar dan dacht ik, ja, waarom teken je dan een prachtige, ja, sexy vrouw die de haar zo naar achter doet? Want wordt dat geseksualiseerd of is dat gewoon iets wat veel mensen sexy vinden? Ik denk dat daar een verschil tussen zit. Denk je niet?
2: Nee, dat is oké. Okay. Ja, je zit me aan het denken pas, mijn
3: ja,
2: denk.
3: Sorry, maar als, hoe heet ze, die Marjolein Faber. Als Marjolein Faber de haren een zwieper naar achter geeft en ze staat in de blote reet in mijn kamer. Ja, dan, ja sorry, dan denk ik niet. Dan ga ik eens even lekker goed half potje seksualiseren.
2: Nee, niet.
4: Nou, ik zal het de schilder even doorgeven of ze Marjolein Faber een keertje kan meenemen.
3: Ja, doen we het toch zo? Geven we die twee rugbyballen?

0: denk dat vanmorgen mijn favoriete video van dit jaar online is gekomen. Dat denk ik echt.
1: Wat van Eva met die slappe lach?
2: Over de gehakt?
0: Over de gehakt, of het is niet zo. Ja, het is, nou goed, je kunt het wel gaan uitleggen, maar je moet het zelf vooral even checken. Dit gebeurde vorige week. Eva die, ging een nieuwtje vertellen op de radio. Alleen, net voor dat nieuwtje kreeg ze de slappe lach. En toen moest ze de radio op. En ze hield zich redelijk onder controle allemaal. Het was allemaal redelijk goed. Oké, je zag wel dat er een lachje was. Maar dat ging ergens mis. En dat kwam niet meer goed. En dat is natuurlijk allemaal gefilmd. En dat hebben we even op onze socials gezet. 538 Avondshow, zo heten we. Check het op Insta en TikTok. En het is fantastisch.
1: Het is het waard, ja. Ik heb echt DM's gehad van mensen die zeiden... Ik moet vaak lachen om jullie video's... maar ik heb hem nu al 3 keer gekeken... en ik moet nog steeds blijven lachen. Ik lig met de tranen die biggelen over mijn wangen... rollend over de bank.
2: Oh, echt joh.
0: Ja. Heb je dat allemaal gehad?
1: Nee, mensen voelen zich dan vaak toch wat meer aangetrokken tot mij. Omdat dan mij dat laat weten. Omdat ik straal wat vriendelijker een beetje.
0: Oh, dat ben jij.
1: In dit programma.
0: Oh, jij bent
2: was
0: dat.
2: Jij dat? Oh.
0: Oké. Nou, 538 Avondshow, Insta en TikTok, daar vind je het. En zometeen non-stop de beste hits van 538.

0: When I spent the summer on you.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Grobbel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
5: Zeg het!
4: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
3: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
13: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
14: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
15: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
14: Phew, we kunnen weer.
15: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
16: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
17: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
18: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
19: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
20: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
19: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
5: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
21: 538 Nieuws.
22: 12 uur.
23: Op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer is een buis gevonden en ProRail denkt dat het om een nieuwe sabotageactie gaat. De buis lag bij Teuge. Al de hele dag waren er sabotages op het spoor, wel een stuk of 30. Voor ProRail is de maat vol. De topvrouw zei bij Nieuwsuur dat ze geld van het kabinet wil om het spoor veiliger te maken. Minister Karmans gaat aangifte doen tegen degene die afgelopen dag brand hebben gesticht langs snelwegen. Dat zei hij bij Pauw in de Wit. Ik ben pislink op mensen die dit doelbewust hebben gedaan, zei Karmans. De actie was tegen de stikstofplannen van het kabinet. Er zijn 7 mensen verhoord en weer vrijgelaten. De politie heeft in Limburg een grote partij drugs gevonden. Die lagen in een bestelbusje naast een loods in Brunsum bij Heerlen. In de loods lagen spullen die gebruikt worden bij de fabricage van drugs, zoals maatbekers, kannetjes en persen. Er is niemand opgepakt. En Lionel Messi komt nog 1 keer in actie voor het Argentijnse elftal. Zijn afscheidswedstrijd is op 6 oktober. Hij speelt dan een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin, een land in Afrika. Messi kondigde eind vorige maand aan te stoppen als international. Hij blijft wel spelen voor zijn club Inter Miami. In het oosten kunnen enkele regen- en onweersbuien ontstaan. In het westen valt af en toe al regen. Vannacht blijft het overal regenen. Overdag opnieuw buien, maar ook zon en 17 tot 19 graden. En dat was het nieuws op 538.
21: 538. De 538 Stemmenjacht. Speel mee

0: 538 Nieuws. 1 uur.
1: Minister Karremans is enorm boos over de branden die gisteren langs snelwegen werden gesticht en laat aangifte doen. Ik pik dit niet, zei hij bij Pauw en de Wit. De acties waren uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Er zijn 7 mensen verhoord en weer vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog, zegt de politie. Het treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag even stil omdat er een buis op het spoor was gevonden. Volgens ProRail was het een nieuwe sabotageactie. De buis lag bij Teugen. Gisteren waren de hele dag sabotages op het spoor. De topvrouw van ProRail zei bij Nieuwsuur dat er weinig camerabeelden van de acties zijn. Een flinke brand gisteravond in een supermarkt in Amsterdam-West. Brand is inmiddels onder controle en er vielen geen gewonden. Wel moesten bewoners van 5 woningen boven de supermarkt worden geëvacueerd. Zo'n 10 tot 15 mensen werden opgevangen in een politiebureau. Het is nog onduidelijk of zij alweer thuis zijn. Dat de oorlog van Amerika tegen Iran bakken met geld kost, was wel duidelijk, maar een onderzoeksbureau heeft nu uitgerekend hoeveel precies. Het is 5 miljard euro per maand. De oorlog kost niet alleen veel geld. Amerika raakt ook snel door zijn munitie heen. Het gaat vooral hard met de Patriot-raketten voor de luchtverdediging. Vannacht in het oosten en zuidoosten buien. Koelt af naar 12 tot 15 graden. Overdag opnieuw buien, maar ook zon. Wordt duidelijk koeler dan gisteren. 17 tot lokaal 19 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. De 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
2: Meld je nu aan.

0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: Volgens de directeur van ProRail zijn er waarschijnlijk weinig beelden van de daders van de sabotageacties op het spoor gisteren. Er hangen vooral camera's bij spoorovergangen, onder meer voor de verkeersveiligheid. Ook zei ze bij Nieuwsuur dat nog altijd niet bekend is wie de daders zijn. Telefoons en computers van onder meer journalisten zijn gehackt door Iran. Ook tegenstanders van het Iraanse regime zijn slachtoffer. Volgens de AIVD legden de hackers via social media contact en wisten ze genoeg vertrouwen te winnen om het doelwit een besmet bestand te laten openen. Daarmee kregen hackers volledige controle over het apparaat. Minister Karremans is enorm boos over de branden die gisteren langs snelwegen werden gesticht en laat aangifte doen. "Ik pik dit niet," zei hij bij Pauw in de Wit. De actie waren uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Er zijn 7 mensen verhoord en weer vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog, zegt de politie. En zanger Ed Sheeran heeft ineens geen voorprogramma meer bij zijn tour. Meerdere artiesten hebben zich teruggetrokken en het begon dat een van hen van de tour werd gehaald vanwege pro-Palestijnse uitspraken. Uit solidariteit volgen nu ook andere artiesten. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing was. Vannacht in het oosten en zuidoosten buien. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Overdag opnieuw buien, maar ook zon. Het wordt duidelijk koeler dan gisteren. 17 tot 19 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. De 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
3: Meld je nu aan.